0: open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
1: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
0: GPR

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.
0: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sport.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.
0: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven, maar reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. Tennisser Botik van der Zandschulp staat voor de 2e keer in de kwartfinale van de US Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Gea in 5 sets. De eerste set verloor hij nog ruim en daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij ook nog de eerste verloor. In de 3e set overleefde van der Zandschulp een matchpoint. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
4: Goedemorgen, dinsdag, tweede werkdag van de week. Het is Champions League voetbal, het is Eredivisie voetbal. Maar we kijken natuurlijk ook uitgebreid naar de US Open.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is 8 september vandaag. Het is de dinsdag, tweede werkdag van de week. Dat is altijd toch wel weer wat eenvoudiger dan die eerste. Waar het weekend nog een beetje in het hoofd zit. Maar wij serveren deze ochtend weer een buitengewoon heerlijke sportmaaltijd. Nou ja, laten we zeggen, het is een sportontbijtje. Het is zo stevig dat je straks niet met de mond vol tanden staat op het moment dat je in de koffiecorner komt. En ze hebben het bijvoorbeeld over de US Open. Daarover zometeen meer. Eerst even dit. Isaac Hadjar ontbreekt ook tijdens de Grand Prix van Spanje. Teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Is nog altijd niet voldoende hersteld van zijn polsblessure. Hij miste eerder al de races op Zandvoort en Monza. Nou, het is duidelijk. Lossen neemt opnieuw zijn plaats in. Dus is in Madrid ook gewoon de teamgenoot van Max Verstappen. En Anis Hajmoussa, ja, hij is weer terug bij de selectie van Feyenoord. Hij trainde gisteren gewoon mee en reist vandaag met de ploeg naar Barcelona voor het Champions League-duel van morgen. Hij ontbrak tegen NEC, hij was twee keer te laat gekomen en ondertussen hadden we natuurlijk het verhaal van de afgeketste transfer naar Al-Ittihad. Nou, inmiddels heeft hij, en dat was te lezen bij RTV Rijnmond, de spelersgroep toegesproken en lijkt er dus een voorlopige streep onder deze transfersoop te staan.
1: En dan even naar de US Open. Botik van de Zandschulp die wist op een ongelofelijke manier te winnen nadat hij met 2-0 achter stond. Hij deed dat door twee tiebreaks te winnen en in de derde en vierde set. En heeft daarbij zelfs een matchpoint overleefd in de derde set. Dus ja, echt fenomenaal. En uiteindelijk won hij de wedstrijd met 3-2 in sets. En zijn volgende tegenstander is ook al bekend. En daar gaan we zo meer over vertellen.
0: Ja, en ook over zijn gevoel natuurlijk.
1: Want, ja, uiteraard.
0: Echt een emotioneel interview. Daar gaan we wel op letten. Het is vandaag op heel veel plaatsen bewolkt. Het is een natte, grijze dinsdag. Er kan eerst lokaal een bui vallen. Maar vanuit het noorden en westen gaat het steeds vaker regenen. Vanmiddag zijn er in een groot deel van het land perioden met regen. Het wordt maar 17 graden. Alleen in het zuidoosten is het iets warmer. Maar dan hebben we het over 22 graden. Een matige zuidwestenwind aan de kust kan die aantrekken tot 6. Dus vanavond regent het ook nog op veel plaatsen. Maar vanuit het westen wordt het dan geleidelijk droger. Het is zo'n gadverdamme dag eigenlijk.
1: Ja, ja. Maar weer. Gelukkig zitten wij lekker binnen.
0: Ja joh, kruip lekker wat dichter naar de radio. Wij zenden als het ware de sportieve warmte naar je uit.

0: Deze plaat heeft een logische link naar de sport. Want een Simple Plan, zoals de naam van de groep luidt, dat is natuurlijk gewoon een eenvoudig tactisch overzicht van hoe je de wedstrijd wil gaan spelen. Daarna schieten we het echte leven in met Your Love is a Lie. We gaan naar de emotie, we gaan naar de blijheid. We gaan ook naar de opluchting waarschijnlijk op de US Open. Want ja, er is niet heel vaak dat je zegt we zijn euforisch over Nederlands tennis succes. Maar ik denk dat we het nu mogen zijn, toch?
1: Dat lijkt me wel, ja, zeker, zeker. En ik denk dat hij dat in zijn interview ook wel mooi laat horen.
0: Ja, moet je wel even mee wachten. Dus moet ik even opzoeken nog. Maar
1: ja, nee.
0: Dat nog even het een en ander.
1: Botik van de Zandschulp, die wist echt op een ongelofelijke manier te winnen nadat hij met 2-0 achter stond in sets. Hij deed dat door 2 tiebreaks te winnen. En dat was in de derde en in de vierde set. En hij heeft daarbij zelfs in de derde set een matchpoint overleefd. En uiteindelijk won hij de wedstrijd met 3-2 in sets. En dit is wat hij er zelf over zei.
2: Dat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, hij speelt, speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe die normaal speelt. Ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken en hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm vinden. Tegen Zverev zou ik er vanaf het begin moeten staan. Hoop je een beetje mee te kunnen in dat je 4-4, 5-5 in de set komt. En dan kan het allebei de kant opvallen. En dat is graag waar je naartoe wilt. En ja, dan zien we het wel.
1: Hij speelde dus tegen Arthur Gea, de Fransman. En zijn volgende tegenstander heeft hij zelf eigenlijk zojuist al bekendgemaakt.
0: Onthuld, dus, hè? Ja.
1: Alexander Zverev, die heeft zojuist gewonnen met 3-0 van de Italiaan Dardelli. En hij is dus de nummer 1 in het toernooi geplaatst. En hij lijkt steeds beter in het toernooi te komen. Dus dat wordt wel een pittige wedstrijd.
0: Maar ja, ze hebben allebei 5 setters achter de wielen natuurlijk.
1: Dat klopt. Alleen Zverev natuurlijk wat eerder in het toernooi. En ja, die heeft nu 2 wedstrijden achter elkaar gehad waarbij hij met 3-0 won. Dus dat zal toch wel meespelen, denk ik, dat verschil.
0: Want we moeten niet vergeten, 5 minuten en volgens mij
1: 5 uur en 13 minuten.
0: 13 minuten, ja. Zoiets was het voor Botik van de Zandschulp.
1: Dat was een flinke tijd, ja.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe je dan s'avonds voelt. Maar het is wel leuk, toch? Wanneer is die wedstrijd? Of had je dat al gezegd?
1: Die wedstrijd, dat is nog niet bepaald. Dus dat dat zal morgen... staat hij op het programma. Maar ja, wanneer dat dan precies is, dat weet ik nog niet.
0: Gaan we behoorden.
1: Ja, en verder hadden we... Bij de vrouwen hadden we nog wel een grote verrassing die ik graag even wilde uitlichten. De voormalig nummer 1 van de wereld, Swiatek, de Poolse, die ligt uit het toernooi. En heel opvallend daaraan was dat ze met 5-0 de wedstrijd begon in de eerste set. En dat ze uiteindelijk die set nog heeft verloren met 7-5.
0: Nee joh.
1: Ja, dat is echt niet normaal.
0: Dat kan toch eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, en ja, de tweede set die verloor ze toen ook. En toen was het klaar voor haar.
0: Wat bijzonder dat je... Hè?
1: Ja, het is echt heel bizar.
0: Dan heb je bijna, dan sta je 4 slagers, ben je van matchpoint af eigenlijk. En ja, toch? Ja,
1: setpoint.
0: Setpoint, ja. Sorry. Ah ja, nee, want ze staat 5-0 voor. Dus...
1: Ja, nee, maar dat is in de eerste set dan, hè.
0: Oké,
1: dat was wel bijzonder.
0: Ja.
1: Dan hebben we natuurlijk vandaag nog ook weer tennis. Want het stopt natuurlijk nooit.
0: Nee.
1: Om 7:00 is Tiafoe tegen Mickelson. En om 2:10 in de nacht spelen Alcaraz en Shelton tegen elkaar. Mocht je dan nog wakker zijn. En anders ga je er morgen uitgebreid van horen van ons. En bij de vrouwen speelt om 17:30 Sabalenka tegen Noskova. En om 1:00 s'nacht speelt Pegula tegen Navarro. En dat is allemaal te zien bij Eurosport uiteraard.
0: Uiteraard. En daar kwam overigens ook het interview van Botik van de Zandschulp vandaan.
1: Ja.
0: Want hij stond de Eurosport Award direct na de wedstrijd langs de kant van de baan. Nou, dat was leuk en daar hebben wij lekker van mee geprofiteerd. Zometeen natuurlijk wel eventjes weer even kijken naar de US Open. Het is tenslotte een van de highlights op dit moment. Maar we kijken zometeen ook even naar de keukenkampioen divisie.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio met de Boeza en Magnetic. Een van de zomerhits van 2026. Het leuke is dat de inspiratie werd gevonden door de jongens terwijl ze in rond de Poolcirkel verbleven. Bij een enorme lage temperatuur in een soort ijshut. En toen hebben ze dit nummer geschreven. Dus je hoeft niet altijd in de juiste omgeving te zitten om inspiratie...
1: Nou ja, of juist wel. Misschien was dat juist perfect.
0: Oh ja, nou, dat kan. Maar dat je de zomerhit schrijft bij min zoveel, dat is toch even... Moet je toch even uitleggen.
1: En binnenkort gaan wij ook radio maken vanaf de Noordpool.
0: Oh, dat lijkt me heerlijk. Ja. Het is overgezweten de laatste tijd, dus... Minder zweten, nou ja, wel. Eigenlijk was het gisteravond in de KKD. Jong PSV heeft overtuigend gewonnen van Den Bosch. Doelpuntloze eerste helft. Eindhovenaren sloegen na rust razendsnel toe tussen de 50ste en 53ste minuut. Scoorde Jong PSV maar liefst 3 keer. Cornesion, Jones en Mulders zorgden voor de goals. 3 treffers in 4 minuten en Den Bosch was gezien. Geen doelpunten bij Jong FC Utrecht tegen Eindhoven. Wel het eerste punt dus voor Jong FC Utrecht. Wel een opmerkelijk moment daar. De Utrecht-spits Emmanuel Owen ging op doelman Jort Borgmans af. En de keeper kwam uit, miste de bal volledig. En liep de spits omver. Nou, iedereen verwacht een vrije trap voor Utrecht en rood voor de keeper. Maar iedereen keek ook naar de scheidsrechter Joshua Kuipers. En die besliste eigenlijk precies andersom. Vrije trap voor Eindhoven. En nou ja, iedereen keek een beetje. En de afloop ging het daar natuurlijk over. En Jan Poortvliet, de coach van Eindhoven, die zei zelfs... Nee, het was buitenspel. Er werd voor buitenspel gevlacht en gefloten. Maar dat was helemaal niet zo. Dus dat verzon hij maar even. Dus nou ja, goed, iedereen bleef met vraagtekens boven het hoofd zitten. En het leverde ook nog eens een keer het duel geen doelpunten op. 0-0, maar goed, wel het eerste punt dus voor Jong FC Utrecht. Dat tegenwoordig getraind wordt door Mark Otten. En dat is weer een oudspeler van Excelsior. En deze oudspeler van Excelsior en NEC... ja, soms vallen dingen ineens naadloos in elkaar... vormt dan weer een mooi bruggetje naar datgene waar we het zo meteen over gaan hebben... namelijk gewoon vriendenloterij Eredivisie op dinsdagavond. NEC en Excelsior ontmoeten elkaar vanavond. En dat kun je natuurlijk hier horen op GPR Sportradio. En de voorbeschouwing hoor je hier ook. Maar dan in de ochtendshow. Pet Shop Boys, Dusty Springfield zijn dit... What have I done to

0: Libri
1: Vuurwerken.nl.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
24: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
27: Paul van Bergen.
0: Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De politie is gisteravond massaal een wijk in Nijmegen ingetrokken nadat er schoten waren gehoord. Bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gepland. Hij blijft erom gesloten tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn en dus niet 48 uur. Het kabinet treuzelt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. Er ligt al 2 jaar een motie vanuit de Tweede Kamer, maar daar doet justitieminister Van Wil nog niks mee.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Deze ochtend al vroeg viel op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Daar stond een auto in brand en nu zijn er bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 35 minuten vanaf Arnhem.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen, het is net na 6:30. We gaan zo even voorbeschouwen op datgene wat er in de Vriendenloterij Eredivisie allemaal gaat gebeuren. We hebben 2 wedstrijden vandaag in die competitie. Je hoort er zo meteen meer over.

0: Helemaal niet. De script op GPR Sportradio. Goedemorgen. Het is 7:08. Lekker dat je er bent en met ons de dag wil beginnen. En daar zijn we buitengewoon content over. Het wordt trouwens een, laten we zeggen, wat natte dag. Het is zo'n hebba-dag. Behoorlijk grijs en nat. Veel plaatsen is het bewolkt. Kan lokaal een buitje vallen, maar vanuit het noorden en westen gaat het dan steeds vaker regenen. En vanmiddag groot deel van het land periode met regen en maar 17 graden. Alleen in het zuidoosten wordt het iets warmer, dan wordt het 22 graden. Maar dan moet je het dan ook mee doen. En vanavond regent het ook nog steeds. Het wordt vanuit het westen wel ietsje droger. Maar nee, het is niet echt een dag om in te lijsten, zeg maar. Lekker om binnen te blijven en te luisteren. Bijvoorbeeld naar een wedstrijd die gespeeld wordt in de Eredivisie. Want we hebben natuurlijk vanmiddag inhalen, hè? Utrecht Go Ahead Eagles. De wedstrijd die vanwege bekertjes en vuurwerk gestaakt is. Die wordt vanmiddag ingehaald. Maar later vandaag gaat Excelsior op zoek bij NEC. En Excelsior is uitstekend begonnen aan het seizoen. 9 punten uit 4 wedstrijden. De eerste 2 uitwedstrijden en de laatste 2 van het vorig seizoen werden gewonnen. En nu staat dus het duel in Nijmegen tegen NEC op het programma. Nou, als je kijkt dus naar die laatste wedstrijden buiten Rotterdam, kan Excelsior met vertrouwen het busje ingaan richting de Keizerstad. Maar die resultaten uit het verleden, daar is de trainer van Excelsior, Ruben Den El, niet zo mee bezig. Nee, die laat hij liever links liggen.
1: We zijn niet bezig met die dingen, want ja, records die sneuvelen elke dag of elke week. Hè. Zeker naarmate er meer statistieken bij komen. Maar wij zijn uiteraard hartstikke blij met de vorm waarin we nu verkeren. En waarin we ook vorig jaar mee hebben afgesloten. En dat wordt dan bij elkaar opgeteld. Maar dat zijn natuurlijk wel 2 andere selecties. Maar we zijn uiteraard blij waar we mee bezig zijn.
0: Ja, en zeker met de positie op de ranglijst natuurlijk. En je gaat niet helemaal kansloos naar NEC. Dat dan weer aan het begin van een drukke maand september staat. 5 wedstrijden in 16 dagen. En de aftrap van die, je kunt wel zeggen voetbalmarathon, is nou ook weer niet helemaal lekker verlopen. Er werd in eigen huis verloren van Feyenoord. We hebben het allemaal ruim besproken. En na die wedstrijd bleek dat de zieke boeg van NEC ook de nodige versterking had gekregen.
2: Ryan Lintz is met klachten uit de wedstrijd gekomen. Sierhuis is met klachten uit de wedstrijd gekomen. Nijasmiets, dat wisten we al van tevoren. Die loopt eigenlijk al vanaf het begin met klachten. Kabar heeft voor de eerste keer gespeeld, zeg maar. Is met klachten uit de wedstrijd gekomen, want die moest dan noodgedwongen spelen. Nuiting, die had klachten. Heeft eigenlijk een versneld traject gevolgd om fit te worden, om ons te helpen. En moest eigenlijk weer temperen, maar moet eigenlijk ook weer spelen om... die neemt eigenlijk het allermeeste risico, maar is ook echt een teamspeler en die wil het ook graag doen.
0: Ja, Excelsior is een geduchte tegenstander. Je hoorde overigens Dick Schreuder, de coach van NEC. Ploeg staat 5e en won de laatste 2 uitwedstrijden. En scoort dus elke wedstrijd een doelpunt met het hoofd. Ja, dat is Schreuder niet ontgaan.
2: Zij hebben bijna elke wedstrijd gescoord met het hoofd. Zij zijn gevaarlijk in de spelervattingen. Dus het lijkt me handig om geen spelervattingen weg te geven. Geen domme vrije trappen, geen corners. Maar goed, uiteindelijk zal alles waar je voor waarschuwt, gebeurt altijd wel een keer weer. Dat hoort nou eenmaal bij het spelletje. Het is een spel van dingen goed doen en dingen fout doen. Maar we hopen dat we het, als het dan toch zover is, dat we ze beter verdedigen, zeg maar, als de andere tegenstanders.
0: Dick Schreuder en Ruben Den El, allebei te horen en te zien voor de camera's van ESPN. En daar is die wedstrijd ook te zien vanavond. Vanaf 7:15 ben je van harte welkom. En wij volgen hem ook hier op GPR Sportradio.
3: GPR Sportradio.

0: van die momenten, dan vind je het jammer dat je wakker wordt omdat je droom dan ook voorbij is. Dat je in een heerlijk moment zat. Dan Hartman en I Can Dream About You. Hier op GPR Sportradio. Dinsdag, het is 7 september.
1: 8 september.
0: Vind ik ook goed. Reken ik ook goed. Ja, is het 8 september vandaag?
1: Ja, het is echt 8 september.
0: Oké, okay. Ja, goed, dat kan. Het is goed dat jij zo scherp bent. Ik bedoel, voor mij gaat de tijd veel te snel. Maar jij hebt nog hele tijd voor je natuurlijk. Maar deze 8...
1: Hopen we maar.
0: Ja, dat hoop ik voor jou ook. 8 september is een dag... misschien zijn er mensen die het zich nog herinneren. In 1976 was Oranje bezig aan een kwalificatie voor het WK 78. Moest op bezoek bij IJsland op deze dag. En het werd 0-1. En het doelpunt te maken is wel mooi, want je moet nu... Of je mag nu bij ESPN gaan stemmen op de beste voetballers uit 70 jaar Vriendenloterij Eredivisie. En ik vind dat deze speler zeker niet vergeten mag worden. Veel scorende spits, Ruud Geels, was degene die het enige doelpunt maakte voor het Nederlands elftal. Weet je waar Ruud Geels in eerste instantie heel bekend van werd?
1: Nee.
0: Een haartransplantatie. Hij had, hij had eerst alleen maar een kaal hoofd en achterhaar. En later kreeg hij ook wat haar van boven. Maar het was een geweldige spits. En bij Ajax en PSV gespeeld. En ook bij Feyenoord trouwens. Ja, Ruud Geels. Je zit nu aan je haar omdat je denkt, ja...
1: Ja, nee, ik wilde toch even kijken of het er nog zat.
0: Ik denk, nou, ik geef het even mee voor deze dag. Dan gaan we naar wat het nieuws allemaal is. Ook weer op deze 8e dus. Gelukkig zijn er weer, voor de mensen die dat willen, uitsupporters welkom bij Cambuur. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag gewoon weer mee kunnen naar Leeuward. Cambuur heeft dat besloten na overleg met burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. Bij de vorige thuiswedstrijd tegen FC Twente bleef het uitvak nog leeg. Dat was een maatregel na de ongeregeldheden. Tijdens het duel met Feyenoord, 7 Cambuur-supporters raakten toen gewond. Hè, nadat er vanuit het uitvak vuurwerk werd afgestoken en werd gegooid in de richting van de Cambuur-fans. Uitvak gaat dus zaterdag weer open, maar er zijn wel wat veiligheidsmaatregelen extra. Er worden netten rondom het vak opgehangen. En NEC krijgt in Leeuwarden dus steun van de eigen aanhang. Straf zit erop.
1: Ja, en dan een verrassende nederlaag voor Crescencio Somerville in Saudi-Arabië. Al Hilal, zijn eigen club, die ging voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen Neom SC en leed daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. Ze staan overigens nog wel bovenaan, maar hebben een wedstrijd minder meer gespeeld dan Al Nasser. Somerville stond de hele wedstrijd op het veld, maar kon zijn ploeg niet aan comeback helpen.
0: Nee, maar ik vind het nog steeds zonde dat hij daar speelt en niet in de Premier League of
1: bij Barcelona. Wel op het WK.
0: Vond ik ook. En ook een aardig jongetje. En dan RKC. Waalwijk heeft zich versterkt. En dat kan, omdat het een transfervrije speler betrof, kan dat gewoon na de transferperiode. Het gaat om Virgil Misijan. Hij is 33 inmiddels. Hij tekent tot het einde van het seizoen. Zit nog wel een optie van een jaar achteraan. Hij speelde vorig jaar voor NEC en was eerder in dit seizoen nog op proef bij Willem II en Eindhoven. Hij is international van Suriname, 13-voudig en moest natuurlijk wel aan het spelen komen. Hij kiest nu voor RKC en dan kan hij zijn ervaringen ook van gebruiken in een jong elftal. En RKC wil natuurlijk terug naar de Eredivisie. Vorig seizoen speelde hij dus voor NEC, maar dat was ook geen heel gelukkig huwelijk. Hij kwam wel 20 keer in actie, maar het was het overgrote deel als invaller. En als ik zeg Misijan, nou, dan heb je een hele rij clubs waar hij voor gespeeld heeft. Willem II, Ludogorets, eerste FC Nürnberg, PEC Zwolle, FC Twente, Altay en Ferencváros. En nu komt daar dus RKC Waalwijk bovenop. Er is Formule 1 nieuws ook. Komen we straks nog even op terug hier bij GPR Sportradio. En natuurlijk weer een mooi overzicht zometeen van de US Open, waar wij toch

0: betekent dat er gisteren ook weer eentje in de première is gegaan. Opgenomen op de Harbour Club Vinkeveen. Een tafel neergezet. Daar schoven aan Rob van Zomeren, Olaf Mol en Ronald Molendijk. Frank Evenblij was er ook bij. Maar hij was presentator en moest de zaak in goede banen leiden. En had een prijs voor jullie. Heeft een prijs voor jullie. Volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je wel meedoen met Raad het Autogeluid. Je kunt deze podcast natuurlijk, want hij is er al sinds gistermiddag 4:30. Ik kan me niet voorstellen dat je hem nog niet hebt geluisterd. Maar stel dat je het niet hebt gedaan omdat je er niet aan bent toegekomen. gprsportradio.nl. Daar kun je hem vinden. Je favoriete podcast-app, daar kun je hem ook terugvinden. En als videocast is die via de Kijk-app binnen te halen. F1 aan tafel. Ja, vrijdag is er weer een nieuwe, dus opschieten. En dan hebben we ook nog, ja, dat is wel heel speciaal. Dat is een beetje, tromgeroffel zou hier niet meer staan. Morgen komt er om 6:00 in de ochtend. Dus tegelijkertijd als wij voor de eerste keer ons mond opentrekken, is er een F1 aan tafel special online. En die staat in het teken van het automerk Spijker. Dat is natuurlijk een veelbesproken automerk al gedurende de jaren. En de gasten zijn daar ook speciaal op geselecteerd. Frans Verschuur, Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker schuift aan, Victor Muller. Het is een Spijker special die dus vanaf morgen vanaf 6:00 online is op gprsportradio.nl en via de Kijk-app. Dus leuk om, ik denk dat hij door Rick Winkelman wordt gepresenteerd. Nou, is leuk om even naar te kijken. Ja, toch?
1: Zeker.
0: En naar te luisteren natuurlijk. Daarom hebben wij dit soort bijproducten ook. Wij zijn een prachtig radiostation, maar we hebben ook deze podcasts. En we hebben de app ook. Kun je ook terecht. Kun je ook nog tal van andere dingen bekijken en terugluisteren. Leuk. Dit is Sixpence None the Richer. Kiss.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000

0: 1000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar het is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA 21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap vinden de oppositiepartijen. Botek van der Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt en dan moet hij tegen de zwaarste tegenstander, namelijk Alexander Zverev. Duitser is als eerste geplaatst. Van de zomer won Zverev nog Roland Garros en stond hij in de finale van Wimbledon. De kwartfinale is morgen aan het eind van de middag. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook viel op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Alle Sik & Swerf bestel je bij...
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik.
9: En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor. Smin.
17: Boost yourself.
18: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
20: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
21: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
22: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
25: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
27: Ja, goedemorgen. Het was oranje boven op de US Open. En dat is mooi, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Met Botik van de Zandschulp. En we kijken natuurlijk naar het voetbal van vanavond.

0: Dit werkt beter dan een wekker, wees eerlijk. Queen en I Want It All. Wij zijn trouwens een beetje je sportieve wekker. En dat komt mooi uit, want je moet er ook uit. Het is GPR Sportradio waar je naar luistert. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En we praten hierbij over de belangrijkste bijzaak in het leven. En dat is sport nog altijd natuurlijk. En reken maar dat er veel gesport wordt de komende dagen. Heel veel voetbal, maar we houden natuurlijk ook de ogen open voor andere sport. Maar vanmiddag dan het restant van de gestaakte eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Er moet nog 25 minuten worden uitgespeeld. Hè? Dus ze beginnen met 25 minuten af te tellen op de klok in stadion Galgenwaard. Geen publiek op de tribunes, dus het is een beetje zoals COVID. Je kan weer alles horen. KNVB heeft besloten dat het duel zo snel mogelijk moest worden afgemaakt. Waardoor de ploegen vandaag alweer in actie komen om de wedstrijd te voltooien. Ik kan me voorstellen dat Go Ahead daar toch een beetje met tegenzin doet. Maar de aftrap is om 2:00. Ja. En dan wielrenner Dylan Groenewegen, die heeft, ja, dat is heel ongelukkig, zegt. Die heeft een spierscheuring bij zijn ribben opgelopen. Heeft een trainingsongeluk gehad. Hij kwam gisteren in de buurt van Uithoorn in botsing met een motor. Daar kom je vaak niet goed af. Website Wielerflits laat ons dat weten. Het is nog niet bekend hoe lang de renner door de blessure uit de roulatie zou zijn. En Groenewegen zelf reageerde met een kwinkslag op de socials op het incident. En schreef op zijn social media: Motorbike Dylan 1-0.
1: En dan even naar de US Open. Botik van de Zandschulp die wist echt op een ongelofelijke manier te winnen nadat hij met 2-0 achter stond. Hij deed dat door 2 tiebreaks te winnen in het 3e en 4e set en heeft daarbij zelfs een matchpoint overleefd. Uiteindelijk won hij de wedstrijd met 3-2 in sets en zijn tegenstander is ook al bekend. Dat is Alexander Zverev.
0: 5:13. Ja. Zonder pauze, hè? Dus dat zouden wij niet eens aan beginnen, zo'n lange match.
1: Nee.
0: het is vandaag behoorlijk grijs en nat. Vanochtend is het bewolkt op heel veel plaatsen. Er kan lokaal een bui vallen, maar het gaat steeds vaker regenen eigenlijk. Vanuit het noorden en westen. Vanmiddag zijn er perioden met regen, wordt het maar 17 graden. Het zuidoosten is spekkoper, 22 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die aantrekken, moet ik zeggen, tot windkracht 6. Dus je moet eigenlijk ook iets aantrekken. Iets van een zuidwester of zo. Vanavond regent het nog op veel plaatsen. Maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. Hoe heeft Botik van de Zandschulp zijn partij beleefd op de US Open? Dat gaan we zo laten horen.
2: GPR Sportradio.

0: Het is zo dat Italiaanse muziek kan buitengewoon sfeervol zijn. Hè? Dat hoorde je ook bij, bij Kimi Antonelli. Toen die won
1: bij Monza. Prachtig.
0: En dat geweldig, man. Niet die, ik hoorde het Olaf nog zeggen hier op GPR Sportradio. Niet die... Weet je wel, die DJ's. Nee, maar gewoon ouderwetse Italiaanse muziek. En ja, dan dat geeft veel meer cachet aan zo'n...
1: Zo mooi ook, hoe al die mensen ook meeleven.
0: Ja.
1: Echt,
0: Je hoort er volgens mij... Volade! Ik vind het fantastisch. Sorry, lieve mensen. Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is 7:15. We zijn ook een beetje uitgelaten, omdat er natuurlijk gewoon Nederlands succes is op de US Open. Je hebt het net al een beetje gehoord, maar we zijn hartstikke trots. Nee, we zijn apetrots op Botik van der Zandschulp.
1: Zeker, zeker. Die wist namelijk echt op een bizarre wijze te winnen, nadat hij met 2-0 achter stond. Hij won twee tiebreaks in de derde en vierde set. En had in de derde set zelfs een matchpoint tegen, die hij dus overleefde. En uiteindelijk won hij die wedstrijd met 3-2 in sets. En zijn tegenstander, die is dus ook al bekend in de kwartfinale. Dat is Alexander Zverev.
0: Hmm.
1: Ja, die staat eerste geplaatst. En die lijkt ook steeds beter in het toernooi te komen. Dus dat wordt wel echt een lastige wedstrijd. Maar ik denk ook een hele leuke wedstrijd. En echt iets om naar uit te kijken.
0: Zeker.
1: Ja, en dan Zverev die heeft vannacht voor ons dan gespeeld. Die won met 3-0 van de Italiaan Dardelli. En ik denk dat hij er steeds beter in komt. En we hadden natuurlijk Botik, die zelf na die wedstrijd ook niet helemaal wist hoe hij nou die kwartfinale had bereikt.
2: Dat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, hij speelt, speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe hij normaal speelt. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken. En hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm vinden. Tegen Zverev zou ik er vanaf begin moeten staan. Hoop je een beetje mee te kunnen in dat je 4-4, 5-5 in de set komt. En dan kan het allebei de kant opvallen. En dat is graag waar je naartoe wilt. En ja, dan zien we het wel.
1: Ja, dat was een, ik denk de spijker op de kop.
0: Ja, maar het grappige is wel, dat is tegenstanders tegen Zverev in het begin van het toernooi gelukt. Hè? Die zijn
1: die hebben het heel lastig gemaakt.
0: Die hebben precies eigenlijk gespeeld zoals Botik nu voorspelt. Alleen zijn laatste twee tegenstanders, die zijn niet in staat gebleken om zover te komen.
1: Nee, het lijkt er echt op dat hij beter in het toernooi is gekomen.
0: Ja, zeker.
1: Dat belooft natuurlijk veel slechts misschien voor Botik. Maar ja, voor de wedstrijd misschien wel leuk. En dan hebben we natuurlijk nog een andere oud-kampioen bij de vrouwen. De voormalig nummer 1 van de wereld, Swiatek, de Poolse. Die ligt uit het toernooi. En heel opvallend daaraan was dat ze met 0-5 of 5-0 voor stond in de eerste set. En dat ze die uiteindelijk nog weggaf. Met 7-5 verloor ze die. En de tweede set die verloor ze ook, waardoor ze gewoon uit het toernooi ligt.
0: Bizar, hè? Je zou eigenlijk verwachten...
1: Heel bijzonder.
0: Dat moet toch iets zijn dat je na bij een 5-0 voorsprong... dat je dan een lens verliest of zo?
1: Ja, beetje laconiek misschien. Ja. Ik weet het niet. Ja, en verder hebben we vandaag ook weer tennis. Om 7:00 speelt Tiafoe tegen Mickelson. En om 2:10 in de nacht spelen Alcaraz en Shelton tegen elkaar. Mocht je dan nog wakker zijn. En anders zijn wij er morgen voor je om dat uitgebreid te verslaan.
0: Ja.
1: En bij de vrouwen speelt om 17:30 Sabalenka tegen Noskova. En om 1:00 s'nachts Pegula tegen Navarro. Allemaal te zien bij Eurosport.
0: En daar kwam ook het interviewtje met Botik van der Zandschulp vandaan. Dankjewel Eurosport, want ze stonden hem op te wachten bij de baan eigenlijk.

0: mixen wij toch gewoon wat vitamines in dit sportieve ontbijt. Het stevige sportieve ontbijt van GPR Sportradio. Namelijk even wat cranberries en de Ode to My Family. Mooie resultaten voor Lazio op maandagavond. In de Serie A, uitwedstrijd tegen Udinese gewonnen. Doelpunt van Albert Gudmundsson was uiteindelijk de beslissende goal. Voormalig eredivisie-speler. Hij werd de matchwinner. Maar ook Danilo Duki had met de assist voor die goal een belangrijk aandeel in de zege. En Kenneth Taylor was eveneens van waarde. Hij gaf tweemaal een voorassist voor een doelpunt. Nou, de overwinning kwam dus moeizaam tot stand. Maar het levert Lazio in elk geval belangrijke punten op in de competitie. En daar gaat het tenslotte om. Zometeen, en dat is over een minuut of 20, praten wij over motocrosser Jeffrey Herlings. Toch eens kijken wie hij nou is. De man die als veelvraat wordt gezien in de motorsport als het gaat om wereldtitels. En we praten met Danny Koevermans verderop in deze uitzending over de Champions League. En met name dan het gevoel, de impact van de hymne.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
8: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, gaan duren. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. En tot dat is opgelost, blijft de brug gesloten. Veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden schoten te hebben gehoord, waarna de meerdere straten werden afgezet en iedereen het advies kreeg binnen te blijven. Wat er gebeurd is, blijft onduidelijk. Het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden, en dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten, schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker 1/4 van de luiers gescheiden wordt ingezameld.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam, 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file, 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
10: Goedemorgen. Wij maken ook onderdeel uit van die ochtendspits natuurlijk. En we maken het leed allemaal te overzien. Door zometeen te praten over Jeffrey Herlings. En voor te beschouwen op een wedstrijd in de Eredivisie van vanavond.

0: echt tegendraads, hè, om als Maroon 5. Terwijl er overal wordt gewaarschuwd voor diabetes, een plaatje te maken over suiker. Niet handig. GPR Sportradio, goedemorgen. Het is net na 7:30. Leuk dat je luistert naar ons. Wij serveren het ideale ontbijt, hè. Stevig ontbijt, goede ochtendgrond voor de rest van de dag. Om sportief lekker uit de voeten te kunnen. En wat dacht je van de Eredivisie? We hebben een Eredivisiewedstrijd vanavond. En dat is Excelsior. Excelsior is toch wel een van de, nou ja, laten we zo zeggen, ploegen die verrast. Samen met de Fortuna Sittard, nummers 4 en 5 van de Eredivisie. En dat Excelsior is met 9 punten uit 4 wedstrijden, dus echt ook een spekkoper. En de eerste 2 uitwedstrijden van dit seizoen werden gewonnen. En de laatste 2 van het vorig seizoen ook. Nou ja, nu staat het duel dus in Nijmegen tegen NEC op het programma. En als je kijkt naar de laatste wedstrijden dus buiten Rotterdam, zou Excelsior best met vertrouwen kunnen afreizen naar de Keizerstad. Maar ja, die resultaten uit het verleden, nee, daar heeft de trainer van Excelsior, Ruben Den Uyl, niet zo heel veel mee.
1: We zijn niet bezig met die dingen, want ja, records die sneuvelen elke dag of elke week. Hè, zeker naarmate er meer statistieken bij komen. Maar wij zijn uiteraard hartstikke blij met de vorm waarin we nu verkeren en waarin we ook vorige jaren mee hebben afgesloten. En dat wordt dan bij elkaar opgeteld, maar dat zijn natuurlijk wel 2 andere selecties. Maar we zijn uiteraard blij waar we mee bezig zijn.
0: Ja, je kunt je voorstellen dat het in Kralingen op dit moment goed toeven is. Ruben Den Uyl zei dit voor de camera van ESPN, waar die wedstrijd vanavond overigens vanaf 7:15 ook te zien is. Dan naar NEC. Dat staat aan het begin van een hele drukke maand. Gaat natuurlijk Europees spelen. En heeft 5 wedstrijden in 16 dagen. Nou, dan kun je best spreken van een drukke periode. De aftrap van die 5 wedstrijden is natuurlijk niet helemaal volgens plan verlopen. Dat was de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. En die werd met 3-1 verloren. En dat was niet het enige negatieve resultaat dat NEC overhield aan de wedstrijd tegen Feyenoord. Nee, de ziekenboeg kon ook flink worden uitgebreid, vertelt Dick Schreuder.
2: Brian Lintz is met klachten uit de wedstrijd gekomen. Sierhuis is met klachten uit de wedstrijd gekomen. En Jasmiets, dat wisten we al van tevoren, die loopt eigenlijk al vanaf het begin met klachten. Kabar heeft voor de eerste keer gespeeld, zeg maar. Is met klachten uit de wedstrijd gekomen, want die moest dan noodgedwongen spelen. Nuiting, die had klachten. Heeft eigenlijk een versneld traject gevolgd om fit te worden, om ons te helpen. En moest eigenlijk weer temperen, maar moet eigenlijk ook weer spelen om... Ja, die neemt eigenlijk het allermeeste risico, maar is ook echt een teamspeler en die wil het ook graag doen.
0: Dick Schreuder, de coach van NEC, die dus een dikke zieke boeg heeft voor die wedstrijd tegen Excelsior vanavond. 7:15 op ESPN. Even leuk, Excelsior is niet alleen een geduchte tegenstander met heel veel punten inmiddels, maar ook een tegenstander die elke wedstrijd scoort. En elke wedstrijd scoort met het hoofd. Dat is Dick Schreuder ook niet ontgaan.
2: Zij hebben bijna elke wedstrijd gescoord met het hoofd. Zij zijn gevaarlijk in de spelervattingen. Dus het lijkt me handig om geen spelervattingen weg te geven. Geen domme vrije trappen, geen corners. Maar goed, uiteindelijk zal alles waar je voor waarschuwt, gebeurt altijd wel een keer weer. Dat hoort nou eenmaal bij het spelletje. Het is een spel van dingen goed doen en dingen fout doen. Maar we hopen dat we het, als het dan toch zover is, dat we ze beter verdedigen, zeg maar, als de andere tegenstanders.
0: Dick Schreuder, onderdeel van het Eredivisie-programma van vandaag, hè, deze 8 september. Om 2:00 dus de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Nou ja, wedstrijd. 25 minuten. Nou ja, kun je er net even je pauze voor gebruiken. En vanavond dan vanaf 7:15 op ESPN. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior.
3: GPR Sportradio.

0: Odyssey en Going Back to My Roots in de vroege ochtend hier bij GPR Sportradio. Wat lekker dat je er bent. En we hebben natuurlijk een hoop te vieren, hè, in deze dagen. We hebben sowieso net het succes van Botik van de Zandschulp nog eventjes uitgenut en daarover gesproken. Maar we hadden gisteren natuurlijk ook een held. Niet alleen Koen Hartog, die een mede-coureur uit een brandende auto trok, maar we hadden een geweldig weekend voor Jeffrey Herlings in Turkije. Kroonde de Bullet, zoals die wel eens wordt genoemd, zich voor de zesde keer tot wereldkampioen. Het was zijn derde titel in de MXGP. En na jaren van blessures en tegenslagen staat Herlings weer waar hij helemaal hoort te staan. En dat is bovenaan. En dat in zijn eerste seizoen bij Honda. We gaan daar op terugblikken even met een man die hem kent. En dat is Steven van Kempen, journalist, nauwgezet volger ook van motocross. Steven, goedemorgen.
1: Goedenochtend, hallo.
0: Je weet dat dit eraan zit te komen, hè? Die titel van Herlings. En nou ja, dat, jij hebt het daar ook vorige week nog even met ons over gehad. En dan hoor ik ineens dat de man zelf bloednerveus was voor het behalen van deze titel. Dan denk ik, ja, man die zo staat en die zo geweldig veel zelfvertrouwen moet hebben door het verleden, dat die daar nog nerveus voor is, joh.
1: Ja, daar schrok ik zelf ook van. Ik keek ook eventjes om me heen. Wat zegt hij dat nu? Hij zei, ja, 3 uurtjes slaap gehad. Een beetje gespannen. Ja, er kan zoveel misgaan. Ja, er is ook al heel veel misgegaan in de carrière van Jeffrey Herlings. Dit is wereldtitel nummer 6. Hadden er ook zomaar 9 kunnen zijn. Ja. Maar ja, dat is helemaal de sport die we hebben. Het kan heel snel veranderen. Dat hebben we ook dit jaar gezien. Waardoor de titelstrijd vroegtijdig is beslist. Het zag er in eerste instantie heel anders uit. Door het duel tussen Lucas Groene en Jeffrey Herlings. Maar ja, het kwartje is deze keer zijn kant opgevallen. Gelukkig wel.
0: Hij is een fenomeen, hè? Maar wel elke seconde van zijn leven bezig met de sport, als ik alles lees en hoor over hem.
1: 24/7, het is wat dat betreft, als het daarover gaat, is het echt een maniak. Maar goed, ik denk dat je dat ook in je moet hebben als topsporter. En er is maar één ding wat telt, en dat was vroeger al als klein kind, want hij is hier een stukje verder is hij opgegroeid in het kleine plaatsje Handel, vlakbij Boekel. En het enige wat voor hem telde was motorrijden, motorrijden, motorrijden. En school, ja, dat moest. En hij moest Engels leren, want dan kon hij met de monteurs praten. En hij moest leren rekenen, want dan kon hij precies uitrekenen wat hij kon verdienen. Dat waren de 2 belangrijkste dingen in zijn leven, ja.
0: Maar gelukt. Is zijn gezin ook motocross dan? Komt hij uit een motocross familie?
1: Ja, vader Peter is van vroeger uit een zeer getalenteerde motocrosser. Alleen als we naar Peter kijken, dan zien we echt zijn specialiteit in het zware zand. En Jeffrey kan alles. Ik denk als je die op een tandem zet, dat hij nog gaat winnen. Ik heb ooit gehad dat ik hier een rondje aan het fietsen was. Ik doe zelf graag wielrenfietsen. Ik rij niet hard en opeens hoor ik achter me alleen maar lucht verplaatst worden. En voordat ik de kans kreeg om te kijken, kwam er een wit Red Bull pak mij voorbij. Tikte me nog even op de schouder en zei, kom Kemco volgen. Ja jongen, dat gaat hem niet worden vandaag. Nooit niet, maar dat is een ander verhaal. Dus ja, de appel valt natuurlijk niet ver van de boom. Talent is 1, hetzelfde wat je in principe bij Max Verstappen ziet. Talent is fenomenaal. Maar er moet ook arbeid voor geleverd worden. Het komt ze niet aanwaaien. Je moet naar de sportschool, je moet fietsen, je moet in voor sommige gevallen naar de fysio, je moet gaan hardlopen, zwemmen, noem het allemaal op. Op je voeding letten, reizen. Het is natuurlijk slopend, zeker met een wereldkampioenschap van 19 wedstrijden over alle verschillende continenten. Want we zijn in Zuid-Afrika geweest, in Zuid-Amerika geweest. Nu gaan we naar Australië en naar China. Europa natuurlijk te vele wedstrijden. Dus je moet alles gewoon op een rijtje hebben. Heeft het thuiskeurig voor elkaar. Heeft een vriendin die snapt hoe het spelletje werkt. Ja, en dat is natuurlijk zeer belangrijk voor een topsporter.
0: En als hij geen blessures en tegenslagen had gehad, hè, zouden we dan kunnen zeggen dat hij ja, een soort monopolie zou hebben gehad op wereldtitels? Dat anderen eigenlijk helemaal niet aan de beurt zouden zijn gekomen?
1: Ja, al stelt natuurlijk niet. Maar ja, hij is 123-voudig Grand Prix winnaar. Hij heeft de meeste Grand Prix manche-overwinningen gewonnen. Want tijdens een Grand Prix weekend rij je 2 manches. Dan krijg je beide keren de punten voor. Degene met de meeste punten die dag wint de Grand Prix. Dus hij heeft de meeste Grand Prix gewonnen. De meeste WK manches gewonnen. De meeste podiumplaatsen. Alleen dan tussen haakjes maar 6 wereldtitels. Dat is een klein smetje. Maar het heeft hem ook regelmatig tegengezeten. Een beenblessure opgelopen. Toen hij eigenlijk ruim aan de leiding stond. Mm-hmm. Een keer een heup uit de kom gehad. Ja, allemaal dingetjes die als motorsporter, als motocrosser kunnen gebeuren. Dus ja, als. De cijfers liegen niet. Het enige smetje is het aantal wereldtitels. Maar ik geloof niet dat hij daar wakker van ligt.
0: Nee, hij neemt binnenkort een teug adem om 32 kaarsjes uit te blazen. Dat is een respectabele leeftijd. Gaat hij nog een aantal jaren door met deze sport? Of heeft dit inmiddels zoveel impact gehad op zijn leven dat hij denkt, nou, ik vind het wel mooi geweest?
1: Nou, als ik hem zie rijden, dan straalt hij in ieder geval heel veel plezier uit. En ik denk ook dat het iets is wat hij bijzonder graag doet. Want hij rijdt erg veel, ook met training. Hij rijdt heel veel met de motor. Waar andere rijders het een beetje afziet vlak als ze op leeftijd komen. Dat ze nog 1 of 2 keer bij de motor gaan rijden door de week. Herlings blijft rijden. Blijft op die motor stappen. Met plezier, neem ik aan. Contract met Honda loopt tot en met 2027. Maar ik heb al links en rechts opgevangen dat er ook al gesprekken zijn voor 28 en 29.
0: Dus we zijn nog niet van hem af.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, Steven van Kempen, journalist, buurtgenoot en fietsmaatje, kunnen we vanaf vandaag zeggen, van Jeffrey Herlings. Dankjewel voor je tijd en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
2: GPR Sportradio.

De body is straks in beweging. Robbie Williams zingt erover hier op GPR Sportradio. Nu nog even in de auto in de ochtendspits op weg naar het werk. Tenminste, dat denk ik voor het grootste gedeelte van onze luisteraars. En natuurlijk mensen die gewoon thuis zitten. En in afwachting zijn van alles wat de sport gaat op weg naar het werk. Tenminste, dat denk ik voor het grootste gedeelte.

0: en eigenlijk toch ook het team een beetje in de steek heeft gelaten. Nog even terug naar de trainer Giovanni van Bronckhorst, die toch wel even uitlegt wat de impact in de kleedkamer is op zoiets. Hij weet dat natuurlijk als geen ander, als oud-voetballer. Maar hij zegt, ja, dat blijft niet onbesproken, ook binnen zo'n spelersgroep. Oh, deze. Deze is beter. Even kijken, deze, ja.
1: Je merkt natuurlijk wel dat er ook in de kleedkamer gepraat wordt. En natuurlijk, als dat soort bedragen komen en Anis zit in de kleedkamer of Ueda weg, ja. Ik heb zelf ook in de kleedkamers gezeten. Daar heb je het ook over. En dat is ook normaal, denk ik. Alleen uiteindelijk voor mij, voor ons als staf, is het natuurlijk wel belangrijk om die focus op de wedstrijd te houden. En hoe we de wedstrijd willen spelen. En de spelers voor te bereiden van wat er gaat komen vandaag. Ik kom niet in de kleedkamer. Alleen als ik naar de sauna moet of naar het warme bad einde van de middag. Maar dan is iedereen al weg. Maar ik denk dat het ook iets is voor de spelers zelf. En natuurlijk, spelers praten ook onderling. En zullen dit ook onderling, denk ik, ook wel gaan oplossen.
0: Ja, er wordt dus wel degelijk over gesproken. En het is, van invloed. En dan is zo'n opmerking van Hajj Moussa gisteren voor de spelersgroep natuurlijk van groot belang. Ja, toch? Om
2: zeker
0: eventjes de rijen te sluiten. We gaan richting het nieuws van 8 uur. Met Billy Joel en You're Only Human. You have an

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Tennisser Botik van de Zandschulp krijgt in de volgende ronde van de US Open een lastige tegenstander. De als eerste geplaatste Alexander Zverev. Hij won in juni nog Roland Garros. Voor Botik van de Zandschulp is het de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open staat. De eerste keer was 5 jaar geleden. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus?
9: Zo.
6: Wat een geld.
9: 50.000. Wat verdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een
3: knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen. Op mij heeft de hymne van de Champions League altijd een kippenvel-effect. Er zijn voetballers die dat kippenvel-effect live op het veld hebben gekregen. Eén van hen komt straks aan het woord.

0: Ochtend, het is 11 minuten over 8. Je kunt het niet zien, maar wij lopen hier met de borst vooruit. En waarom? Omdat we blij zijn dat we jullie als luisteraar mogen verwelkomen. Dat jij daar bent, aan de andere kant van de radio. We praten hierbij dit uur over het tennis. Je hoort Bodek van de Zandschulp, toch een beetje onze held van deze week. En je hoort straks, dat komt natuurlijk gewoon, Danny Koevermans, oudspeler van PSV, over de Champions League hymne. En gewoon ook over het feit dat je op latere leeftijd gewoon nog Champions League gaat spelen. En wat dat voor impact heeft. Want het toernooi gaat vandaag tenslotte weer van start. Dat zo meteen. Isaac Hadjar, Formule 1. Ontbreekt ook tijdens de Grand Prix van Spanje. Hij is nog niet genoeg hersteld van zijn polsblessure. Hij was er op Zandvoort en Monza ook al niet bij. Lawson gaat zijn plaats innemen en is in Madrid dus ook Verstappens teamgenoot. Ja, het is best wel een lang gedwongen verblijf aan de kant voor Hadjar op deze manier. Niet aan de kant, maar er gewoon weer bij is Anis Hajmoussa. Is terug bij de selectie van Feyenoord. Hij trainde gisteren gewoon mee en reist met Feyenoord vandaag richting Barcelona voor het Champions League-duel. Hij ontbrak natuurlijk tegen NEC omdat hij twee keer te laat was. Had van alles te maken, ook met die afgeketste transfer naar Al-Ittihad. En hij heeft de spelersgroep toegesproken gisteren. Dat heeft hij voor de training gedaan. Einde aan de transfersoop. Einde ook aan het, de onrust in de selectie. En alles nu richting Barcelona.
1: En dan even terug naar de US Open. Je zei het net al, Bodek van de Zandschulp wist op echt een ongelofelijke manier te winnen nadat hij met 2-0 achter stond. Hij deed dat door twee tiebreaks te winnen en heeft daarbij zelfs een matchpoint overleefd. En uiteindelijk won hij die wedstrijd in 3-2, of met 3-2 in sets. En zijn tegenstander, die is ook al bekend, dat is Alexander Zverev.
0: Ja.
1: En leek het ons wel leuk om weer even een stellingje op gang te brengen.
0: Zeg het.
1: De stelling is, Go Ahead Eagles had de overwinning moeten krijgen in plaats van dat de wedstrijd nu nog uitgespeeld gaat worden.
0: Ja, dat heeft te maken met die gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles vanwege vuurwerk en bekertjes. En nu moet Eagles terug in de auto voor 25, of in de bus, 25 minuten spelen in Utrecht. Het is een stelling, hè, dus het is niet zozeer onze mening, maar een stelling. Hoe reageren mensen op deze stelling?
1: Precies, en dat kan gewoon via de app, de GPR Sport Radio app. En natuurlijk ook via onze website. En bij beide zal je dan zien op je telefoon dat er aan de rechterzijde een mooie groene WhatsApp-knop staat. En reageer via daar even, dan krijgen wij dat gelijk in de studio binnen. En dan kan ik dat zo meteen ook gaan voorlezen.
0: Dan nog even het weer. Het is een behoorlijk grijze en natte dinsdag. Het is bewolkt op veel plaatsen. Er gaat eerst nog een bui vallen. Kan eerst lokaal zijn, maar later in het hele land. Ja, er zijn perioden met regen en de temperatuur loopt niet hoger op dan 17 graden over het algemeen. En ook vanavond regent het nog veel op veel plaatsen. Maar het wordt vanuit het westen wel wat droger. En dat is prettig. Bodek van de Zandschulp hoor je zometeen.
2: GPR Sportradio. Sportradio.

0: even naar je naast je in de file en zie dat de lippen meebewegen op direct, a good thing. Dan weet je in elk geval dat er wordt geluisterd, ook in die andere auto, naar GPR Sportradio. Lekker dat je er bent. Ja, wij proberen je toch een beetje een sportief ondergrondje te geven. Het is een lange sportdag vandaag. Want we hebben niet alleen natuurlijk de hele dag ontzettend leuke programma's en liedjes. Maar vanavond zitten we er bovenop op de livesport. We hebben Champions League voetbal. We hebben Eredivisie voetbal. Ja, wat dacht je, wat zeg. En we hebben natuurlijk de US Open. En daar is natuurlijk alweer het een en ander gebeurd. Komen we straks op terug. Want we hebben ook om 2:00 FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Dat is een wedstrijd die je via ESPN kunt volgen. Nou, je moet wel opschieten, want de wedstrijd duurt maar 25 minuten. Is namelijk gestaakt eerder in Utrecht. En dat bracht ons tot de volgende stelling.
1: Ja, de stelling is: Go Ahead Eagles had de overwinning moeten krijgen in plaats van dat de wedstrijden nu nog uitgespeeld gaan worden. En daar hebben we al een aantal reacties, heb ik al gelezen.
0: Oké.
1: En hebben we onder andere eentje van René, die zegt: ja, daar ben ik het wel mee eens, ja.
0: Oké.
1: Ah, ja. En de volgende reactie die ik lees, daar staat, die is van Benny. Die zegt, ja, ik ben het er ook mee eens. En die geeft er ook een reden bij. Die zegt, ja, ik vind het gewoon niet eerlijk. En het is ook eigenlijk een straf naar de supporters toe om dat niet meer te doen.
0: Ja.
1: Dat is een soort statement dan, denk ik.
0: Ja, het is alleen, ik denk dat Benny daar wel een punt heeft. Alleen, het is lastig, omdat in het verleden is niks echt een leerschool gebleken op een of andere manier. Dus
1: nee.
0: Je kunt dat wel roepen, maar ja, op die manier gebeurt het niet. Ja, het zou wel kunnen dat als je echt op een gegeven moment merkt dat jouw ploeg gestraft wordt vanwege jouw gedrag. Maar dat is ook al eens eerder gebeurd natuurlijk financieel. Ja,
1: het grote probleem met zo'n soort maatregel is dat clubs of supporters van andere clubs dan natuurlijk tussen het thuisvak kunnen gaan staan en dan beekjes kunnen gaan gooien.
0: Ja, het is... Weet je, we hebben het vorige keer bij Cambuur gehad over uitsupporters natuurlijk. Hè? Cambuur, ja. Feyenoord, en nu zijn het de thuissupporters. Nou, je kan moeilijk zeggen, we moeten het voortaan zonder publiek gaan spelen. Ja, dat gebeurt overigens nu wel, hè? Die 25 minuten zijn zonder publiek vanmiddag.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Je kunt reageren via onze app. Daar zit een communicatieknopje op. Een groene. En je bent welkom op de stelling. Dan maar.
1: Ja, voordat ik naar ons Nederlands succes wilde, wilde ik eerst even iets opvallends eruit pikken.
0: Ja.
1: Dat is dat de voormalig nummer 1 van de wereld, Swiatek, bij het vrouwentennis, al uit het toernooi ligt. En het opvallende daaraan is dat ze de eerste set met 5-0 voor stond en die nog weggaf.
0: Ja.
1: 7-5 werd het. Nou, dat is echt... ik heb dat zelf nog nooit zien gebeuren. En ik kijk al wel veel tennis. Dus ik vond dat heel bijzonder. En ze verloor die tweede set dan uiteindelijk ook met 6-3. En daardoor ligt ze al uit het toernooi.
0: Maar wat gebeurd zou kunnen zijn, is ze stond met 5-0 voor. Ze zat lekker in een flow. Toen keek ze naar het publiek. Toen zag ze daar haar eerste vriendje zitten. En toen was ze zo van slag.
1: Ik weet niet veel over de relatie-historie, maar dat zou zomaar kunnen.
0: Maar er moet toch iets geks gebeuren? Wil je zo'n ommekeer?
1: Ja, het is echt bizar. Nou, ik heb de wedstrijd niet live kunnen kijken, helaas. Door ons moeilijke slaapritme.
0: Ja.
1: Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat... ik ga er ook vanuit dat de Chinese Zheng, waar ze tegen speelde, dat die gewoon veel beter is gaan tennissen ook.
0: Dat kan ook. Maar dat verhaal van mij is leuker.
1: Ja, precies. Dus dat houden we gewoon aan.
0: Dat moeten we ook niet checken.
1: Nee, dat houden we gewoon aan.
0: Sommige dingen moet je niet checken.
1: Nou, en dan toch maar even naar ons Nederlands succes. Botik van de Zandschulp. Ja, die wist echt op een ongelofelijke manier te winnen nadat hij met 2-0 achter stond. Hij deed dat door 2 tiebreaks te winnen in de derde en vierde set. En in de derde set had hij zelfs een matchpoint tegen, die hij uiteindelijk overleefde. En uiteindelijk won hij die wedstrijd dus met 3-2 in sets. En zijn tegenstander, die is ook al bekend, dat is Alexander Zverev. En die wedstrijd, hij wist zelf eigenlijk ook niet hoe hij die kwartfinale had gehaald. Dus dit is wat hij erover zei.
3: Dat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, hij speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe die normaal speelt. Ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken en hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm vinden. Tegen Zverev zou ik er vanaf het begin moeten staan. Hoop je een beetje mee te kunnen in dat je 4-4, 5-5 in de set komt. En dan kan het allebei de kant opvallen. En dat is graag waar je naartoe wilt. En dan zien we het wel.
1: Ja, en dat meekomen, dat lukte heel veel tegenstanders aan het begin van het toernooi wel tegen Zverev. Maar de afgelopen 2 wedstrijden heeft hij allebei met 3-0 gewonnen. Dus dat ja, lijkt wel lastig te gaan. Die komt toch steeds beter in het toernooi.
0: Nou, het gekke is, het is natuurlijk precies omgedraaid. Hè? De wedstrijden van Botik zijn nu 4-41, geloof ik, en 5-13.
1: Ja.
0: En dat waren ook een beetje de tijden waar Zverev in het begin van het toernooi mee werd geconfronteerd. Maar die heeft inmiddels zijn arbeidsrustverhouding toch iets beter ingevuld.
1: Ja, die heeft nu denk ik een stuk meer rust gehad dan Botik. Dus dat maakt het wel zwaarder. Nou heeft Zverev natuurlijk wel later zijn wedstrijd gespeeld, iets later. Dus dat zal ook niet heel veel meespelen. Maar ja, dat gaat wel zwaar worden, denk ik.
0: En wat is de tijdstip al bekend van die wedstrijd?
1: Nog niet, nee. Okay. Nee. Maar het zal morgen ergens zijn. Dus dat
0: ergens morgen.
1: Iets om naar uit te kijken.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, en vandaag is er natuurlijk ook weer tennis. Om 7 uur hebben we Tiafoe tegen Mickelson. En om 2:10 in de nacht spelen Alcaraz en Shelton tegen elkaar. Nou, dat is natuurlijk de absolute topper, denk ik, van vandaag.
0: Ja.
1: En bij de vrouwen speelt om 17:30 Sabalenka tegen Noskova. En om 1:00 Pegula tegen Navarro. En dat is allemaal te zien bij Eurosport natuurlijk.
0: Ja, en

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: GPR Sportradio.
12: Sportradio.
11: Nieuws. Headlines.
13: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. Dat leggen ze rond de pijlers, want daar bleek het te zijn weggespoeld. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen onder meer de Belastingdienst. Laatst bleek dat er nog tientallen miljoenen documenten over de zaak liggen, en dat is verduisteren van bewijsmateriaal, zeggen de ouders. Luiers gaan duurder worden, omdat het kabinet een inleverplicht wil, schrijft de Telegraaf. Fabrikanten moeten zelf een systeem opzetten voor het inzamelen, en dat wordt doorberekend naar de consument.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt hij nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2. Utrecht richting Den Bosch file vanaf Geldermalsen. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12. Vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.
11: GPR Sportradio.
12: Sportradio.
11: Ronald van der Geer.
15: Goedemorgen, wat is het druk, hè? Ja, op dinsdag en donderdag zijn de mensen altijd op weg naar kantoor. Andere dagen werken ze thuis. Dus we zijn met velen deze ochtend om zometeen te luisteren naar Danny Koevermans en zijn ervaringen met de Champions League.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de dinsdag. Het is alweer 8 september, het is wel een lekkere dag, want de Champions League gaat vandaag beginnen. En daar hoor je natuurlijk van alles over hier op GPR Sportradio. En dat is met die hymne, weet je wel. En die heeft wel invloed ook op spelers. Gaan we zo meteen over praten met Danny Koevermans. Eerst even Jong PSV, dat heeft gisteravond overtuigend gewonnen van FC Den Bosch. Het was 0-0 bij rust, maar na rust sloeg de ploeg van Stijn Schaars toe. Razendsnel tussen de 50ste en 53ste minuut scoorde Jong PSV maar liefst 3 keer. Dat deden Cornation, Jones en Mulders. Nou ja, Den Bosch was gezien. En Stijn Schaars, zijn elftal, staat nu 4e in de KKD. Geen doelpunten bij Jong FC Utrecht tegen Eindhoven, maar wel een heel opmerkelijk moment daar. De spits van FC Utrecht, dat is Emmanuel Owen, die ging alleen op de doelman Jort Borgmans af. Keeper kwam uit, miste de bal en liep Owen omver. En toen dacht iedereen, oké, dat is duidelijk. Er komt een penalty aan, of een vrije trap in elk geval, en een rode kaart voor de keeper. Maar dat gebeurde helemaal niet. Scheidsrechter Joshua Kuipers had een heel ander beeld. Die gaf een vrije trap aan Utrecht. Of een vrije trap aan Eindhoven. En geen penalty. Dus het bleef uiteindelijk 0-0. En het was wel leuk, want Jan Poortvliet, de coach van Eindhoven, zei na afloop, nee, maar het was buitenspel. Ja, maar er was niemand die een hand opstak. Of er was ook niemand die op buitenspel ook maar aan buitenspel heeft gerefereerd. Dus dat was even een misverstand. Maar deze scheidsrechter zag het anders. En daarom eindigde de wedstrijd ook uiteindelijk in 0-0. Dat was overigens voor Jong Utrecht wel het eerste punt van het seizoen. Dat is een mooi overgangetje naar het grote FC Utrecht. Dat vanmiddag speelt om 2:00 in de eigen Galgenwaard tegen Go Ahead Eagles. Minuutje 25.
1: Klopt. En daar hadden we natuurlijk net de stelling voor naar buiten gebracht. Dat was Go Ahead had de overwinning moeten krijgen in plaats van dat de wedstrijd nu nog uitgespeeld gaat worden. En daar hebben we natuurlijk veel reacties op gehad. En ik heb er hier weer twee die ik graag wil uitlichten. Hebben we de reactie van Nienke? Nee, de wedstrijd moet gewoon uitgespeeld worden. Het is niet eerlijk als de club gestraft wordt voor het gedrag van haar supporters.
0: Dat is een mooie gedachte, Nienke.
1: Valt er wat voor te
0: doen. Ja, zeker.
1: En dan hebben we Jan, die zit weer aan de andere kant. Ik vind dat de wedstrijd nu gewoon afgelopen had moeten zijn, omdat de Eagles zo ver voor stonden en er nog maar weinig tijd is. Dit komt wel van een go-ahead supporter. Dus.
0: Het is duidelijk, ja. Die mag niet mee, hè? Er zijn geen mensen bij.
1: Nee.
0: Alleen medewerkers.
1: Je zal lekker thuis op het bankje moeten kijken.
0: Ja. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt toen ik bij ADO werkte. En dan waren dit soort dingen, of je had oefenwedstrijden besloten. En dan hadden we ineens heel veel medewerkers. Dat was heel gek. heel veel mensen die ineens iets te doen hadden in het stadion. Dat was altijd heel, heel bijzonder. Wij praten zo meteen met Danny Koevermans over de hymne van de Champions League. Reageren op de app kan je, of op de stemming kan je, via de app.
1: Ja, en dat is heel makkelijk. Je gaat gewoon naar de GPR Sportradio app. En dan kan je ook via onze site gprsportradio.nl gewoon reageren.
0: Heerlijk. Ja, we kijken ernaar uit naar jullie reacties. Want daar zijn we blij mee. We doen

0: Niet zomaar natuurlijk. De Jacksons en Can You Feel It? Hier op GPR Sportradio op de dag dat de Champions League weer gaat beginnen. Ja, en als de Champions League gaat beginnen, dan doe je toch een beetje altijd een beetje kippenvel op als je dit dan weer hoort. Dat is toch heel bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder.
1: Ja, echt prachtig.
0: Ja, ik heb heel veel wedstrijden meegemaakt, maar als je... Ja, dit is iets moois. Ik vind het ook heel erg als mensen hier doorheen fluiten. Dat gebeurt ook, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het is ook in verschillende talen natuurlijk. Dat maakt het misschien nog wel mooier, nog Europeeser. Dat is echt...
0: Maar ik weet dat er ook voetballers zijn die dat gevoel ook hebben. En ik heb het even opgezocht, Danny Koevermans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oud-speler van PSV en Champions League-speler. Ik heb jou geïnterviewd in 2007 hierover... aan de vooravond van CSKA Moskou. En jij had hier wel een gevoel bij, hè, bij die hymne. Dit was voor jou wel iets speciaals, toch? Toen jij ging debuteren op dit niveau.
2: Nou, zeker weten. Dit was inderdaad mijn debuut, CSKA Moskou 2007. Iets wat voor mij altijd eigenlijk onhaalbaar leek. Dat was toen ineens werkelijkheid.
0: Ja.
2: En dan sta je op het veld... En dan gaat die camera voor je gezicht langs. En wat je altijd op tv hebt gezien. Dat overkomt je dan zelf eigenlijk. Ja, en dat blijft wel iets magisch eigenlijk. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat dan, als dan je carrière voorbij is. Dus als ik het nu zie. En ik zie die camera langs en ik hoor die hymne weer. Dan is het nog steeds dat ik denk dat ik het nu zeg maar nog specialer vind. Dat ik denk ja. Ik heb er ook gestaan met die hymne dat ik daar stond.
0: Ja.
2: Dus het is een bijzonder iets met dat tjoentje waar je het ook hoort ter wereld. Je weet dat dit aan de Champions League hangt. Ja, het is gewoon de mooiste clubcompetitie, denk ik, ter wereld.
0: En gaat het wennen? Want je hebt daarna natuurlijk meer Champions League wedstrijden gespeeld. Is de eerste altijd specialer? Of is het elke keer toch weer dat je denkt, potverdorie, daar sta ik er toch weer?
2: Nou, dat zei ik durf. Ik wilde het net zeggen. Dus ik heb dat zelf heb ik dat meer gekregen nadat ik het niet meer speelde.
0: Ja, ja.
2: Dat je dan denkt van, nou, eigenlijk was het wel bijzonder. Want op dat moment zit je erin. En dan, ja, het klinkt heel stom, maar dan is het je werk. En dan weet je gewoon dat je om de twee weken dat je die hymne hoort. En de ene keer sta je in de basis. En ik heb ook een paar keer op de bank gezeten. Maar het bijzondere, dat gevoel, had ik de eerste keer zeker. Maar ik heb nu, dat ik hem dus vaak hoor, dat ik denk, ja, goh, ik stond er ook gewoon.
0: Ja.
2: Op dat hoogste clubniveau, ja, prachtig.
0: En maak je dat trots?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou ja, goed. Niet dat heel veel luisteraars weten waar ik allemaal vandaan ben gekomen. Maar als je vanuit de amateurs komt. En dat je dan stopt bij de amateurs op je 21ste. En 6 jaar later hoor je die hymne. Nou, dan maakt me dat best wel trots, ja. Dat ik dat heb mogen bereiken.
0: Dat is misschien ook wel leuk. Want niet iedereen weet misschien hoe jouw carrière liep. Ik weet het toevallig wel. Omdat ik je bij Sparta heb zien komen. En nog in het amateurvoetbal heb meegemaakt. Maar jij was eigenlijk de spits van Sparta 2. En dan... Op deze manier er komen is geweldig natuurlijk.
2: Ja, maar dat is het. Dat is het ook. Langzaam, stapsgewijs omhoog. Van Sparta naar AZ Europees voetbal. Dat vond ik al prachtig.
0: Ja.
2: En toen van AZ naar PSV, waar de Champions League was gehaald. Ja, dan mag je op het allerhoogste podium spelen. Clubniveau in Europa. Ja, dat is wel iets wat we inderdaad trots heeft gemaakt.
0: En als we het dan toch even, maken we even een zijstapje. Maar je hebt ook het volkslied gehoord natuurlijk.
2: Ook dat.
0: Ja,
2: en dat is helemaal surrealistisch. Want dat is natuurlijk het allerhoogst haalbare wat je als speler kan halen.
0: Ja,
2: ja, dat is een moment als ik daar aan terugdenk. Dat ik mezelf nog steeds in mijn arm knijp. Van of dat wel echt gebeurd is. Want dat was echt wel gewoon echt super bizar. Dat ik bij Oranje heb mogen spelen. En ook nog een goal opgemaakt. Ja, dat zijn echt momenten in mijn leven die ik nooit meer ga vergeten.
0: Maar dat is wel mooi, hè? Dus bepaalde klanken hangen dus heel erg aan die momenten vast, hè?
2: Zeker. Nee, zeker als je die momenten hoort of die muziekje, die tunes hoort, het volkslied, ook de Champions League hymne. Ja, dan word je altijd aan zulke momenten herinnerd.
0: Ja.
2: Zeker weten.
0: Was dat nou iets, want jij beleeft dat. Ik weet ook, hè, jij was echt een voetballiefhebber, deed ook mee aan quizzen, wist veel. Was dit ook iets wat in kleedkamers werd besproken? Gewoon die tune en dat gevoel en zo? Of is dat iets wat je een beetje voor jezelf houdt?
2: Staat mij niet zo erg bij. Niet. Het is, ja, het blijft een fenomeen op zich. De Champions League. Je weet, een paar weken geleden had je het natuurlijk ook met NEC.
0: Ja.
2: Het is gewoon een dingetje. Dat die tune naar jouw stadion komt. Naar jouw stad komt.
0: Ja.
2: Bij PSV waren ze het natuurlijk toen wel gewend. Maar het blijft gewoon iets unieks. En dat gevoel wat ze dus een paar weken geleden bij NEC hadden. Bij die laatste voorronde. Die vierde voorronde Champions League. Ja, het is gewoon een bijzonder mooi sportief hoogtepunt qua tafereel wat je kan bereiken als club. En dus ook als speler als je bij zo'n club speelt. Maar echt in de kleedkamer, dan kan ik me niet echt meer herinneren dat zo specifiek benoemd is. Van, oh ja, dan hoor je die hymne.
0: Ja.
2: Dat gevoel had ik niet zo.
0: En is er nog meer wat aan het Champions League voetbal spelen mooi is? Zijn er dingen anders?
2: Het is sowieso mooi dat je door Europa gaat en dat je tegen de grootmachten mag spelen. Alhoewel, in mijn tijd had ik gehoopt op een Barcelona, een Real Madrid en een Manchester United. Alleen die loting was het dan, die kregen we dan niet. Maar ja, het is wel iets waar je weet dat de hele wereld naar kijkt. En dat podium dat je dat hebt. En ja, wat je zegt, ook in Australië wordt de Champions League gevolgd. In Amerika, overal wordt die competitie gevolgd. En dat weet je ook wel. Dus je weet gewoon dat je op het hoogste clubpodium bezig bent. Ja. En dat maakt het wel een hele geweldige competitie om in te spelen. Alleen als PSC zijnde toen, kijk, je weet ook dat je niet bij de absolute top behoort. Dus je weet ook dat het lastig wordt om heel ver te gaan komen in dat toernooi. Des te knapper was het toen in 2005 ook dat PSV gewoon halve finale haalde. Dat was natuurlijk super uniek.
0: Tegen Milan was dat toch?
2: Ja. Tegen Milan halve finale, inderdaad, dat het misging. Maar ja, het blijven wel mooie momenten als voetballer om dat te kunnen doen. Ik blijf wel erbij als ik het achteraf. Het is voor supporters natuurlijk eigenlijk nog vetter. Want voor spelers, het klinkt raar. Het is ook gewoon je werk. Je wordt weer gewogen. En in Champions League soms toen vaak ook te licht bevonden. Voor die supporters waren dat ook geweldige tripjes natuurlijk. Je mocht altijd naar die steden, naar die stadions. Neem niet weg dat als topsporter dat met het hoogst haalbaar is wat je kan bereiken als clubvoetballer. En dat is natuurlijk ook wel super vet.
0: Als vanavond in Huize Koevermans de tv aangaat en de hymne klinkt weer, dan mag je weer heel even terugdenken aan CSKA Moskou, Danny.
2: Zeker. Nou ja, het is zelfs zo. We hebben een groepje met een stel vrienden waar we al jarenlang het Champions League avondje beleven. En het begint weer. En ik heb nu meestal vrienden van PSV. PSV speelt donderdag. Morgen kan ik zelf niet. Dus we hebben wel echt. Ik heb gezegd, jongens, we moeten de kick-off van het seizoen weer hebben. Dus vanavond is het weer hier met een goede Chinees. De tv gaat weer aan. En gaan we met z'n vieren lekker eten en dan een lekker Champions League avondje kijken.
0: Heerlijk. Ik wens je onwijs veel plezier. En dank je wel dat je even toch dit mooie gevoel met ons wilde delen, Danny Koevermans.
2: Ja, geen dank.
0: Oké, dank je wel. Hoi. Danny Koevermans dus over het gevoel van de Champions League. Ook hier te horen natuurlijk op GPS Sportradio. Want ook wij volgen die wedstrijden op de voet.

Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help. Nou, wij willen ook wat hulp in onze gedachten, in onze stelling eigenlijk. Over FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Dat is de stelling die wij hebben geponeerd. Van joh, die wedstrijd die had gewoon in het voordeel van Go Ahead Eagles beslist moeten zijn. En geen doordeweekse reizen op dinsdag voor 25 minuten. Dat was de stelling. Niet voordeel van Go Ahead Eagles beslist moeten zijn. En geen

0: gprsportradio.nl.
1: Vervelend nieuws voor Dennis Groenewegen. Dat is een wielrenner die een spierscheuring bij zijn ribben heeft opgelopen bij een ongeluk op de training. De sprinter kwam in de buurt van Uithoorn in botsing met een motor. Wieler flits, laat ons dat weten. Het is nog onduidelijk wat nou de precieze gevolgen zijn voor hem en wat nou de blessure precies is. Maar hij is er zelf vrij nuchter onder Dennis Groenewegen. Hij heeft natuurlijk een social media account. En daar geeft hij aan dat er een nieuwe tussenstand is in zijn leven. Namelijk Groenewegen Motor 01.
0: En een verrassende nederlaag voor onze landgenoot Crescenzo Somerville in Saudi-Arabië. Al Hilal ging voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen Neom SC en leed daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. En Al Hilal staat nog wel bovenaan, maar de concurrent Al Nasser die heeft een wedstrijd minder gespeeld, dus die kan op gelijke hoogte komen.
1: Het is een mooie competitie eigenlijk als je kijkt naar de namen, hè, die daar.
0: Zeker. Ja, Al Nasser natuurlijk van Ronaldo onder andere. Dus dat is.
1: Ik ben benieuwd wie die competitie ooit eens een keer gaat uitzenden. Dat spelen nog zoveel bekende Europese sterren. Kwestie van toekomstmuziek, denk ik.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. De pindakaasvloer in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is die opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij. Er staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door een spoedreparatie door een gat in de weg is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Alle verf super voordelig.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
13: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
0: Heijn. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, en die zegt goedemorgen. Daar zijn we weer voor een uurtje ochtendradio hier op GPR Sportradio. Met zometeen de Vuelta. Ja, we gaan toch even kijken. Het is de slotweek. En wie zijn de kanshebbers voor de rode trui?

0: GPR Sportradio op dinsdagochtend. Wat lekker dat je met ons de dag wil beginnen. En dat je ons sportontbijt tot je neemt. En ja, you're the voice. Jij mag ook je stem laten horen. Dat kan via de stelling die wij hebben geponeerd. En dat is de stelling FC Utrecht. Go Ahead Eagles had niet uitgespeeld moeten worden. Maar had gewoon een overwinning voor Go Ahead Eagles moeten opleveren. Omdat het al ruim voor Go Ahead Eagles stond. Hè? Qua stand. En ja, omdat er nog maar 25 minuutjes te spelen was. Zijn er nog reacties?
1: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld Joost. Die zegt, ik zit hier weer met truck. En ik ben het er volledig mee eens.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is makkelijk, Joost. Hou de glimmende kant boven, zeggen ze dan. Hè? Ja. Dat zeggen ze tegen het truck. Rijden. Goed, je kunt nog altijd reageren via de app. Dan ga je naar de app van GPR Sportradio. Daar zit ergens een knop, daar kun je niet omheen. Dat is een groene. En dan kun je appen met ons. En dat komt hier echt onder de ogen van Cas een beetje binnen. Dus we kunnen het niet missen. Isaac Hadjar, die kunnen we wel missen. Althans, die mist en ontbreekt tijdens de Grand Prix van Spanje. Ik zeg niet dat we hem kunnen missen, maar hij was er al twee keer niet. En daar komt dus een derde keer bij. Hij is nog niet altijd hersteld van zijn polsblessure. Zandvoort, Monza, daar was hij niet. En daar komt nu ook Madrid bij dat lijstje. Betekent dat Lawson opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn tijdens de Grand Prix van Spanje. En Anis Hajmoussa is weer terug bij de selectie van Feyenoord. Heeft gisteren gewoon meegetraind en reist vandaag met de ploeg naar Barcelona voor dat Champions League treffen met de topclub uit Spanje. Hij ontbrak natuurlijk, Hajmoussa, tegen NEC. Veel over hem gesproken, omdat er ook een transfer naar Al-Ittihad aanleek te komen, die inmiddels volledig is afgeketst. Nou ja, om alle rijen weer een beetje gesloten te houden, heeft Hajmoussa gisteren de spelersgroep toegesproken, ongetwijfeld iets van excuus aangeboden en enige toelichting gegeven. En daarmee lijkt er een streep onder alles te staan. En is hij dus gewoon voor Feyenoord beschikbaar tegen Barcelona.
1: Bij het tennis heeft Mira Andreeva de kwartfinales van de US Open bereikt. En dat was best wel iets bijzonders. Want tijdens die wedstrijd, ze won die wedstrijd overigens in 3 sets... was er best wel een bijzonder moment, omdat Potapova in de 3e set bij een 5-3 stand uitgleed en geblesseerd raakte. Uh-huh. En het bijzondere was dat Andreeva heel sportief was en er eigenlijk meteen op afremde om haar omhoog te helpen.
0: Dat hebben we toch allemaal sportieve sporters.
1: Dat was een heel mooi moment. Potapova kon de wedstrijd wel afmaken, maar kon helaas de achterstand niet meer bovenkomen. En verloor die wedstrijd dus. Ja. Maar ja, wel een heel mooi moment, denk ik.
0: Absoluut.
1: Voor sport.
0: Weer een schouderklopje. Luke Hartog kreeg er ook al een, hè?
1: Die was zeker, ja. De held iets meer dan een schouderklopje.
0: Oh, iets meer. Die krijgen een medaille, denk ik. Hey, het wordt een behoorlijk grijze en natte dinsdag. Het gaat gewoon regen. Overal in het land. 17 graden wordt het maximaal, naar 22 graden in het zuidoosten. Maar dan moet je wel daar zijn. Staat een matige zuidwestenwind aan de kust. Kan die aantrekken tot windkracht 6. Vanavond eerst nog veel plaatsen regen. Maar dan wordt het vanuit het westen aan wel wat droger.
2: GPR Sportradio.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Als am See.
1: Peter Fox hier op GPR Sport Radio. Goedemorgen. Van harte welkom bij het laatste uur alweer van de ochtendshow. We doen het met veel plezier. Als je wil reageren op onze stelling, dan kan dat nog.
2: Zeker, ga even naar de app. En dat is de GPR Sport Radio app. Er staat een mooie grote groene knop, de WhatsApp-knop. En dan kan je gewoon een reactie achterlaten. En dat kan natuurlijk ook op onze website, gprsportradio.nl.
1: En dan gaan wij het hebben over wielrennen. Want nou ja, goed, we zitten zo'n beetje in de beslissende week natuurlijk. Vuelta is aangekomen bij etappe 16. Wat kunnen we vandaag verwachten? En wie maakt kans op de eindoverwinning? Daar hebben we natuurlijk al vaker over gespeculeerd. Met Sander Kleikers, maar dat doen we vandaag gewoon weer. Dag Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen Ronald.
1: Denk jij, laten we bij het begin beginnen. Degene die bovenaan staat, dat is Enric Mas. Denk jij dat hij het gaat redden? Denk jij dat hij, want we hebben het natuurlijk wel eens eerder gehad over een tijdrit die nog zou komen. En dat was dan voor Roglic de uitgelezen mogelijkheid. Denk jij dat dat scenario nog gaat spelen?
3: Ja, ik denk, als je me nu op de man afvraagt, wie is de grootste favoriet voor jou, dan is dat wel Enric Mas, gebaseerd op de eerste twee weken. Ook op afgelopen zondag, toen hij echt heel koeltjes, nou zaterdag was het, heel koeltjes ook bergop opnieuw 25 seconden voorsprong pakte ten opzichte van Roglic. En die vond ik er toen niet zo goed uitzien. Wat we niet zeker weten is hoe gaat Mas zich verhouden in een derde week met een leiderstrui om zijn schouders. Want dat is hij natuurlijk niet gewend. Uh-huh. Dat is voor hem uniek. En Roglic heeft het al 4 keer eerder gedaan, het winnen van een Vuelta. Maar ik vind Roglic niet misschien de allerbeste. En die heb je wel echt nodig om meer dan 2 minuten van Enric Mas af te snoepen. Ook omdat we weten, stel Roglic gaat die tijd afsnoepen, dan moet hij ook Mas nog achter zich zien te houden in een hele zware bergrit van zaterdag. En als ik dan kijk naar afgelopen zaterdag, waarop Roglic is verloren van Mas bergop, weer 25 seconden, dan denk ik daarom dat Mas de favoriet is.
1: Hey, wat krijgen ze nog voor de kiezen? Hè? Want ze hebben nu een rustdag gehad. Die hadden ze ook wel even nodig. Je zegt een hele zware bergrit zaterdag, maar ik denk dat de dagen tot en met zondag gewoon allemaal zwaar zijn, of niet?
3: Ja, ik denk vandaag is een lastig begin, maar daarna gaat de rit eigenlijk in dalende lijn en is er eentje voor de sprinters. Dat is dus heel fijn vaak voor renners die uit het ritme zijn om daar weer een beetje in te komen. Als je toch weer moet gaan klimmen in het begin en daarna kunt gaan uitbollen en de sprintersploegen het werk zullen overnemen. Matthew Brennan, Wout van Aert zul je vandaag weer volop aan het werk zien in de finale. En dan als je naar morgen kijkt, eigenlijk een beetje vergelijkbare etappen, waarin ook sprinters de grootste mogelijkheid hebben. En dan begint het spannende wachten op het tijdsverschil in de tijdrit van donderdag, 32 kilometer. Tijdrit die nagenoeg vlak is, echt een power tijdrit dus. Als er nog een klim in zat, dan had Enric Mas nog een mogelijkheid gehad om nog een verschil te kunnen maken of de schade te beperken. Maar normaal gesproken tegen de pure tijdrijd, specialist als Primoz Roglic gaat hij daar dus echt wel tijd verliezen. Hoeveel gaan we natuurlijk komende donderdag zien. Maar het zou zomaar eens ook 1,5 minuut, 2 minuten kunnen worden. Uh-huh. Als Roglic heel goed gaat rijden en Mas inderdaad een beetje naar eigen kunnen toch tijd gaat inleveren.
1: Maar dan ga ik iets geks zeggen. Ja. Even tussendoor. Want jij had het net over die leiderstrui. We hebben natuurlijk in de Tour ook wel eens gezien dat renners in een tijdrit met een leiderstrui toch boven zichzelf uitstijgen.
3: Ja, nee, maar dat is helemaal waar, Ronald. En dat gebeurde ook een paar jaar geleden toen Sepp Kuss heel verrassend de Ronde van Spanje won. En op dat moment moest hij ook een tijdrit rijden. En iedereen dacht, oké, die tijdrit, dat is nou eenmaal niet zijn onderdeel. Daar gaat hij de trui verliezen. En die reed hij toen ongelooflijk hard. En hij zei ook daarna, het is toch een beetje de kracht die je krijgt van het rijden in de leiderstrui. De aandacht, aanmoedigingen, het geloof dat je ook een ronde kunt gaan winnen. En dat geldt voor Enric Mas natuurlijk ook. Hè? Als je het geloof hebt, ik ga een ronde winnen. Of je gaat rijden voor plek 4 of 5. Ja, dan ga je toch nog een procentje harder fietsen.
1: Dat is het, ja. Maar goed, hij moet dat overleven. Dan zijn het heuvels en bergen. En als hij dat overleeft, dan is hij denk ik niet meer te kloppen. Hè?
3: Ja, weet je, vrijdag is een overgangsetappe. Verwacht ik niet zo heel veel van normaal gesproken in het klassement. Op zaterdag is een ongelooflijk zware etappe in Sierra Nevada. dan is tot nu toe echt wel zijn terrein gebleken. Hè? Er is niemand anders, behalve Pogacar, die hem in deze Vuelta heeft kunnen kloppen op dat terrein. Dus dat, als hij de vorm vasthoudt, is dat zijn terrein. En dan krijg je zondag nog een explosieve rit op weg naar Granada. Normaal gesproken is dat de Champagne-rit. Ja. Maar niet in deze Vuelta. Daar heb je echt aankomstwerk op. En dat is een rit die normaal gesproken ook wel heel goed is voor Primoz Roglic. Die houdt van die moeilijke, korte, vindige aankomsten. Dus ook daar moet Mas wel nog echt Roglic zwaar in de gaten houden als dat verschil heel klein is. Dus we krijgen echt een superspannende Vuelta, mogelijkerwijs tot aan komende zondag.
1: Ja, ik ben niet snel geneigd tot Polonaise, maar ik ben wel heel blij met het feit wat jij als laatste zegt, dat die champagne-rit is eraf. Weet je, we zitten vaak natuurlijk naar Parijs te kijken en dan denk ik, hoezo niet aanvallen? Hoezo niet nog iets proberen? En dat is dus, waarom hebben ze in de Vuelta gekozen voor een andere slotetappe?
3: Ja, ze normaal reizen altijd in Madrid, de grote finale. En dan wordt er met een avondrit ook champagne geserveerd. Cava in dit geval. Ja. En vervolgens wordt er gesprint in het centrum van Madrid. Maar nu hebben ze ook echt gekozen voor een andere finale. Dat hebben ze eigenlijk een paar jaar geleden ook gedaan. Ik denk 4, 5 jaar geleden hebben ze dat gedaan in Noord-Spanje in aankomst. En dat was ook in één keer echt spektakel daarom die laatste dag. En nu hebben ze daar opnieuw voor gekozen om in Granada een hele mooie finish neer te leggen. Waardoor die Vuelta tot op het allerlaatste moment spannend blijft. En als je mij vraagt, ben ik het helemaal met je eens, zijn dat natuurlijk de mooiste etappes. Omdat het dan ook echt om het klassement nog kan worden gestreden. Zeker in een spannende Vuelta zoals we die dit jaar hebben. Want eerlijk gezegd, hè, als Pogacar hierin was gebleven en die had 6 minuten voorgestaan, dan had je daar ook veel minder spanning bij gevoeld. Ja. Maar nu het verschil zo klein is, maakt dat natuurlijk extra interessant.
1: Ja, gaaf. Ja, volgens mij was ooit Vignon-Le Mans was ook een tijdrit in de Tour die op de slotdag was,
3: zeker.
1: Toch? Ja, ja, zeker.
3: Absoluut. Onder de Eiffeltoren. De beslissende tijdrit waarin Vignon uiteindelijk het onderspit moest delven ten opzichte van. En ook Tom Dumoulin won de Giro d'Italia ook op de slotdag in Milaan van de Ronde van Italië in 2017. Dus het gebeurt wel eens, maar niet heel vaak. En we zien dan weer, als het gebeurt, zijn het wel spectaculaire, onvergetelijke momenten.
1: Dankjewel, Sander. Ik ben helemaal blij. We spreken elkaar van de week later nog wel weer in deze ochtendshow.
3: Heel graag.
1: Over het wielrennen. Dankjewel. Sander Kleikens was dat. Hij volgt voor ons de Vuelta en hij is de commentator van Eurosport. Dankjewel.
3: Hoi.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
4: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
6: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar 4 euro.
7: Kippie.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
18: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
19: Sportradio.
2: Nieuws, headlines.
20: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Nederlandse scholieren waren al niet goed in lezen en het is er de afgelopen jaren alleen maar slechter op geworden, blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gehouden. Rijkswaterstaat is begonnen het weggespoelde zand en grind bij de brug bij Nijkerk bij te vullen. Dat is nodig omdat de brug niet veilig is. Hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren is niet duidelijk. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de dienst toeslagen. Ze zouden een datakluis hebben achtergehouden met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is langzaamaan richting een einde aan het komen, maar nog niet overal. Zo is bijvoorbeeld nog een lange file te melden op de A2. Richting Den Bosch vanuit Utrecht file tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 40 minuten, 17 kilometer, er is 1 rijstrook dicht. Verder de A1 naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, 25 minuten. Dat is deels vanwege omrijders door de Harderbergerbrug die dicht is in de A28. En tenslotte nog even de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en de Koentunnel richting het zuiden. Ongeveer 10 minuten extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor de tunnel.
2: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
3: Ronald van der Geer.
7: Nou, in deze drukke spits, goedemorgen. Gaan we het nog even hebben over die held van gisteren, Loek Hartog. En de dank die hij ook krijgt van de vrouw van de geredde coureur. Dat zometeen hier

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week... om jou lekker bij te praten over de belangrijkste bijzaken in het leven, de sport. Maar er is zoveel te vertellen dat we dat gewoon 24 uur per dag... en 7 dagen in de week kunnen. En het leuke is dat jullie soms ook wat te vertellen hebben. Want jullie hebben af en toe een mening en dat mag. We hebben een beetje geholpen door een beetje olie op het vuur te gooien... door te zeggen Utrecht Go Ahead Eagles. Ach, die wedstrijd die had helemaal niet ingehaald hoeveel woorden... of die 25 minuten had gewoon 3 punten voor Go Ahead moeten zijn. Maar daar is niet iedereen het mee eens, Cas, hè?
1: Nou, ik heb hier...
0: Nou!
1: ik heb hier bijvoorbeeld wel een reactie van Dirk. Die zegt, als een wedstrijd gestaakt wordt... 3 punten voor de club die er niets aan kan doen. Dus 3 verliespunten voor de club die de onrust veroorzaakt. Dus dat leidt dan weer voor wat jij net zei.
0: Ja, zeker, zeker. Dirk heeft er wel over nagedacht.
1: Maar ik heb ook een reactie van Milan en die zegt... ik snap het punt, maar een overwinning cadeau geven lijkt me niet eerlijk.
0: Nee, nou ja, goed.
1: Het valt ook wat voor te zeggen.
0: Maar dat is wel leuk. Daarom zitten we lekker met z'n allen in een soort sportcommunity... om s'avonds doe je dat met het genot van een drankje of een hapje erbij. En nu drinken we een bakkie en een plakje cake. Desnoods.
1: Hè? Heerlijk, heerlijk.
0: En dan hebben we het over dit soort dingen. Ja, het is toch het sportieve ontbijt. Kan niet te veel zijn. Hey, Luke Hartog, daar hebben we het gisteren over gehad. Hè. Heeft zijn Britse concurrent na een crash uit een brandende auto gered. Zometeen de reactie weer daarop. Maar we hebben Luke daar nog niet zelf over gehoord. Luke had het gisteren druk, denk ik. Is in diverse talkshows verschenen. Ik zag hem ook bij Studio Sport voorbij komen. En daar zei hij eigenlijk over dat zijn heldendaad, zei hij dit.
2: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte, echt verste verte. En er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n impact dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen. Dus er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn. Dus ik ben om de auto heen gerend omdat ik zag dat de deur daar open was. Opengebroken eigenlijk van de initiële impact. Dus ik heb de deur die eigenlijk daar in delen lag, heb ik eruit kunnen vissen. En uiteindelijk, dat was denk ik even een schrikbare moment... dat ik zag dat hij op dat moment nog steeds niet heel veel verder was. En op dat moment de beslissing gemaakt... hij gaat zichzelf niet uit kunnen klimmen.
3: Nee.
2: Dus ik moet iets van een brandblusser hebben... om hem aan de bestuurderskant eruit te kunnen halen. Maar het is een wonder, want uiteindelijk ik denk dat hij... een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden ervan afkomen is natuurlijk heel bijzonder. Op het moment dat ik hem uit de auto haal, zegt hij stop, stop. Uiteindelijk heeft hij heel vaak herhaald dat hij het gevoel had dat zijn rug gebroken was. Dus uiteindelijk blij dat er een ambulance bij terecht is gekomen en dat er voor hem gezorgd is. Maar
0: Ja, maar geen brandwonden. Dat is inderdaad vrij uniek natuurlijk. Nou is het verhaal nog niet voorbij. Want gisteravond zat hij in een talkshow, Renze, op de Nederlandse televisie. En daar hadden ze de vrouw van Olly Milroy, dat is de geredde coureur, hadden ze opgezocht. En ja, die heeft tegen hem gezegd, en dan smelt je toch. Je bent een superheld, je bent een engel. Ja,
1: prachtig.
0: Ja, daar krijg je kippenvel van. Ja, toch?
1: Zeker, zeker, ja.
0: Dus, het is geweldig. Deze Luke Hartog. Ik hoop dat we nog veel van hem hoorden. En hij kan dit niet meer overtreffen. Hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nooit. Straks nog even vooruitkijken naar de Eredivisie. Ja, dat

0: Zou tennis inderdaad een beetje als voorbeeld hebben gegolden voor deze plaat. Fleetwood Mac en Big Love. Wordt er eigenlijk nog steeds zo gekreund? Maar jij volgt het op de voet?
1: Dat verschilt een beetje per persoon. Ik geloof wel dat er een paar jaar geleden een soort regel tegen was. Dat dat niet meer echt de bedoeling was.
0: Ja.
1: Dat het van tevoren eruit gewerkt moest worden. Maar ja, dat kon bij heel veel tennissers natuurlijk al gewoon niet meer. Omdat het er gewoon in zat.
0: Ja, gewoon zo. Maar goed, we hebben nieuws over tijden in elk geval. Toch voor vandaag?
1: Ja, nou, we hebben vandaag natuurlijk de wedstrijden tussen onder andere Tiafoe en Mickelson. Dat is om 7:00 PM. En om 2:50 PM spelen Alcaraz en Shelton tegen elkaar. Dus mocht je dan nog wakker zijn, kan je daar naar kijken. En anders krijg je er morgen uitgebreid verslag van,
0: uiteraard,
1: van ons.
0: Uiteraard.
1: En bij de vrouwen speelt om 5:30 Sabalenka tegen Noskova. En om 1:00 PM Pegula tegen Navarro. Dat is allemaal te zien bij Eurosport. Uiteraard. En dan het nieuwtje waar jij het over had.
0: Ja.
1: Botik van de Zandschulp, die speelt morgen tegen Zverev. En dat is om 5:30 Nederlandse tijd.
0: Oh, tijdens het eten.
1: Ja, dus een makkelijke tijd denk ik voor iedereen om daarvan te genieten.
0: Kun je gewoon lekker in de auto op weg terug. Want er rijden morgen geen trein. Hè? Dus iedereen zit in de auto morgen.
1: Ja, daarom.
0: Kun je lekker luisteren naar die wedstrijd hier. Die gaan wij zeker en vast nauwgezet volgen. Wat we ook gaan volgen is de wedstrijd vanavond om 7:15. En die is ook te zien trouwens bij ESPN. Dat is het duel tussen NEC en Excelsior. En laten we zeggen dat Excelsior prima aan het seizoen begonnen is. Met 9 punten uit 4 wedstrijden. En de eerste 2 uitwedstrijden en de laatste van het vorig seizoen werden allemaal gewonnen. En nu gaat de bus dus richting Nijmegen met de Kralingers erin. En dan zou je kunnen zeggen, dan zit er naast de trainer, de staf, de spelers, zit er ook wel een klein koffertje vertrouwen in de kofferbak, denk ik. Richting de Keizerstad. Maar die resultaten uit het verleden, daar maakt de huidige trainer van Excelsior, Ruben Den Uyl, zich niet zo druk om.
2: We zijn niet bezig met die dingen, want records die sneuvelen elke dag of elke week. Hè, zeker naarmate er meer statistieken bij komen. Maar we zijn uiteraard hartstikke blij met de vorm waarin we nu verkeren en waarin we ook vorige jaren mee hebben afgesloten. En dat wordt dan bij elkaar opgeteld, maar dat zijn natuurlijk wel 2 andere selecties. Maar we zijn uiteraard blij waar we mee bezig zijn.
0: Ja, het woord blij is bij NEC nog niet echt gevallen aan het begin van een hele drukke maand september. Aftrap van 5 wedstrijden in 16 dagen. En de aftrap was tegen Feyenoord afgelopen weekend. En dat is niet helemaal volgens plan verlopen. Er werd natuurlijk in eigen huis verloren van Feyenoord met 3-1. En wat gebeurde er daarna? Er kwamen allemaal spelers hoofdschuddend van het veld. Oftewel, die liepen niet naar de kleedkamer, maar naar de ziekenboeg. En Dick Schreuder vertelt even wie dat allemaal zijn.
3: Brian Lintz is met klachten uit de wedstrijd gekomen. Sierhuis is met klachten uit de wedstrijd gekomen. En Jasmiets, dat wisten we al van tevoren. Die loopt eigenlijk al vanaf het begin met klachten. Kabar heeft voor de eerste keer gespeeld, zeg maar. Is met klachten uit de wedstrijd gekomen, want die moest dan noodgedwongen spelen. Nuiting, die had klachten. Heeft eigenlijk een versneld traject gevolgd om fit te worden, om ons te helpen. En moest eigenlijk weer temperen, maar moet eigenlijk ook weer spelen om... die neemt eigenlijk het allermeeste risico. Maar is ook echt een teamspeler en die wil dat ook graag doen.
0: Ja, beide trainers hoorde je bij ESPN. Voor de camera verschenen ze daar in aanloop natuurlijk naar het duel tussen NEC en Excelsior. Nog even iets voetballends, want Excelsior is een geduchte tegenstander, omdat ze 5e staan, omdat ze die uitwedstrijden winnen. Maar ze scoren ook elke wedstrijd wel een doelpunt met het hoofd. En dat is ook Dick Schreuder niet ontgaan.
3: Zij hebben bijna elke wedstrijd gescoord met het hoofd. Zij zijn gevaarlijk in de spelervattingen. Dus het lijkt me handig om geen spelervattingen weg te geven. Geen domme vrije trappen, geen corners. Maar goed, uiteindelijk zal alles waar je voor waarschuwt, gebeurt altijd wel een keer weer. Dat hoort nou eenmaal bij het spelletje. Het is een spel van dingen goed doen en dingen fout doen. Maar we hopen dat we het, als het dan toch zover is, dat we ze beter verdedigen, zeg maar, als de andere tegenstander.
0: De Eredivisie vandaag dus. De Vriendenloterij Eredivisie begint om 2:00 met FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Dat is maar 25 minuten. De hele wedstrijd tussen NEC en Excelsior is hier te volgen op GPR Sport Radio.

0: GBR Sportradio, de dinsdagochtendshow zit er eigenlijk alweer bijna op. De tijd vliegt toch ook. Als het gezellig is en gezellig is het geweest. Laat dat duidelijk zijn. Laten we even kijken naar de stelling. Ja, ondanks dat het toch een stelling is die bij supporters niet als muziek in de oren zou klinken. Wordt er wel op gereageerd. Het ging om Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Wij vinden niks. Wij hebben de stelling geponeerd dat die wedstrijd eigenlijk niet gespeeld had moeten worden. Maar dat gezien de omstandigheden en de voorsprong van Go Ahead Eagles, Go Ahead Eagles 3 puntjes had moeten krijgen. Ja. En er helemaal geen reisbewegingen zouden zijn geweest vandaag.
1: Ja, en daar is Lars het eigenlijk volledig mee eens. Die zegt, als je kijkt naar wat er op het veld gebeurde, vind ik dat Go Ahead Eagles de 3 punten verdiende.
0: Ja.
1: En ook omdat ik niet denk dat ze de voorsprong nog weg gingen geven.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Ja, dat klinkt wel logisch inderdaad.
0: Ja, hoewel je kan dat laatste kan je natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Je kunt wel zeggen.
1: Nee, ze kregen natuurlijk wel die goal tegen.
0: Ja, ik denk dat. Maar ja, dat is in het voetbal natuurlijk. Als iemand ineens over een bal heen trapt, dan is de situatie weer heel anders. Dus dat is wel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: En dan hebben we nog de reactie van Sam. Die zegt, ik vind dat de wedstrijd gewoon uitgespeeld moet worden. Dat is het eerlijkst voor beide teams.
0: Ja, nou ja, zo komen we er eigenlijk niet uit. Maar wel leuk dat jullie je stem hebben laten horen. Want zo weten we ook dat we het met elkaar doen, hè, hier in, op deze zender. En we doen het met groot plezier. GPR Sportradio is er niet alleen voor jou, maar ook door jou. Laten we nog even kijken naar de podcast. Zo moet ik het zeggen. Er zijn er twee op dit moment verkrijgbaar. Nou, eentje bijna en eentje is er al. De F1 is er natuurlijk al. Hè. Dat is vast prik. Dus altijd op maandag 4:30 komt die online. En daar zit aan tafel Rob van Zomeren, Olaf Mol en Ronald Molendijk. Die altijd de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland wordt genoemd. Presentator is Frank Evenblij. Nou, het gaat natuurlijk over Monza en over het gevoel en over alles. En over Max Verstappen natuurlijk. En je maakt kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid en meer. GPRsportradio.nl, favoriete podcast app of via de videocast. En dan hebben we ook nog een hele speciale. En die is er morgenochtend. Zodra je morgen kast hoort ademhalen op de radio, dan is die er ook volgens mij. Of is die later? Nee, die is later. Deze is later. Die is ook om 4:30. Even kijken of ik dat nou goed zeg. Nee, hij is er morgen wel om 6:00. Ja, dat is die spijkerspecial. We hebben natuurlijk F1 aan tafel, ook de specials. En dat is er eentje over het automerk Spijker.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: En dat is een hele bijzondere ook. Met Frans Verschuur als gast, Jeroen Bleekmolen en de CEO van Spijker is er, Victor Muller. Het is de Spijker Special die dus inderdaad als gast morgen zijn eerste ademhaling doet om 9:00 om hierbij te praten over het tennis. Dan staat hij gewoon al online. Dus dan kun je er. Het is de Spijker Special die dus inderdaad als gast.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoorden de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dicht gaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen, schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9-11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden

0: aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen, vooral in het binnenland en in het westen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergerbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat, het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
20: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes.
21: Gadver.
22: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
25: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
25: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.
0: Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: Straks het goede dinsdagmorgengesprek met Ronald Molendijk, Ferrari-liefhebber in hart en nieren. En juist zijn Ferrari beleefde op Monza een weekend om heel snel te vergeten. Ronald Molendijk komt eraan.

0: ook in de sport. Nooit achterom kijken in wrok, altijd vooruitkijken naar een mogelijk nieuwe mooie prestatie. Dat is sport. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Jongen, jongen, jongen. Wat een nacht. Echt ongelooflijk. Voor Botek van de Sandsgroep in het bijzonder. Maar we hebben het natuurlijk al een paar keer over gehad vanochtend. Maar we kunnen er geen genoeg van krijgen. De Nederlander staat voor de tweede keer zijn loopbaan in de kwartfinale van de US Open. Van de Sandsgroep had tegen de Fransman Arthur Gea maar liefst 5 uur en 18 minuten nodig. De eerste twee sets werden verloren, de Botek van de Sandsgroep. En hij overleefde in de derde zelfs net aan de matchpunt. Maar daarna draaide hij de hele partij om. Het was 3-6, 6-7. En dan kwam 7-6, 7-6. Dus twee tiebreaks. Daarvoor was ook al een tiebreak, maar dan zeg maar niet in zijn voordeel. En daarna nog een 6-4. Van de Sandsgroep stond in 2021 ook wel eens een keer bij de laatste 8 in New York. Zijn volgende tegenstander zal gaan worden. Jawel, daar is hij weer. De Duitser Alexander Zverev.
2: Dat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, ja, hij speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe hij normaal speelt. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken en hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm doen. Tegen Zverev zou ik er vanaf het begin moeten staan. Ja, hoop je een beetje mee te kunnen in dat je 4-4, 5-5 in de set komt. En dan, ja, dan kan het allebei de kant opvallen. En dat is graag waar je naartoe wilt. En ja, dan zien we het wel.
0: Ja, belangrijke wedstrijden zijn vaak moeilijke wedstrijden of moeizame wedstrijden. Hoe dan ook, hij zit bij de laatste 8 in New York. Maar goed, Alexander Zverev. Dat wordt toch een zware pot. Maar ik acht het niet onmogelijk. Botek van de Sandsgroep houdt hem in de gaten op de US Open. Dit is GPR Sportradio. Look at

hits in America. Kim Wild hoorde je bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Hij gaat weer beginnen. Straks misschien nog meer over de Vuelta uit Spanje. De rustdag zit erop. Eerst even nog wat ander klein wielernieuws. Slecht nieuws namelijk voor Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter is tijdens de training in de buurt van Uithoren in botsing geraakt met een motor. Volgens Dylan Groenewegen kreeg hij geen voorrang. Zijn fiets brak bij de klap en de 33-jarige renner liep daarbij een spierscheuring op bij zijn ribben. Lekker dan. Groenewegen hield er op Instagram zelf nog even de humor in en schreef bij de foto van zijn kapotte fiets: Motobike 1, Dylan 0. Ja, dat is wel een beetje de score. De komende dagen moet duidelijk worden hoe lang Dylan Groenewegen is uitgeschakeld. Er zit nog een WK aan te komen, hè, jongens, in Montreal, in Canada.

Ja, Zweden heeft veel voortgebracht, muzikaal gezien. Eerst was de ABBA, daarna in de jaren 80 kwam dit bandje, Roxette en The Look. Mijn gast zometeen na 10:30 heeft weinig introductie nodig. Hij is DJ, hij is producer, hij is televisiemaker. Wat heeft dat met sport te maken? Oh, hij is Formule 1-analist. En iemand die een mening doorgaans niet eerst 3 dagen in de koelkast laat liggen voordat hij hem uitspreekt. Gisteren was hij ook al te horen bij F1 aan tafel, samen met Rob van Zomer en Olaf Mol. Maar er is nog een reden om hem uit te nodigen. Ronald Molendijk houdt namelijk van Ferrari. Ja, en dat gaat niet altijd even soepel. En dan moet je ook echt na afgelopen zondag in Monza heel veel liefde hebben voor het Ferrari rood. Of een heel groot incasseringsvermogen. Ronald Molendijk, we komen zometeen meer over hem te weten hier bij GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
15: Kippie.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
22: Hoera, Bataviastad bestaat 25 jaar.
11: Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk staat een kapotte auto. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langer over. En tot slot de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergenbrug op de A28.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
1: Deze dinsdagmorgen hebben wij het goede gesprek met Ronald Molendijk. Hij is van alles, maar ook liefhebber van Formule 1. En van Ferrari in het bijzonder. Ronald Molendijk, zometeen hier bij GPR Sportradio.

0: Sheeran. Persoonlijkheid natuurlijk in het Engelse, maar persoonlijkheid in het Rotterdamse. En in Nederland is natuurlijk wel de persoonlijkheid Ronald Molendijk. Wat kan hij niet? Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, lekker aan de koffie. Ben je een vroeg opstaander of niet?
1: Ik ben een hele vroege opstaande. Jonge kinderen. Dus bij mij is 6:30 is gewoon klaar.
0: Half zeven?
1: En ik drink geen koffie trouwens. Alleen een kopje thee.
0: Maar, maar papa is de 60 voorbij. En toch jonge kinderen. Ben je een slow starter met alles of niet?
1: Nou ja, wat dat betreft denk ik wel. Ik heb zoiets van, je moet eerst even gewoon goed rondkijken, goed genieten van het leven.
0: Ja.
1: Veel van mijn vrienden zijn wat vroeg begonnen met gezinnen enzovoort. Het voordeel is dat je dan natuurlijk wat eerder uit de kinderen bent.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb gewoon een nachtleven als disjockey in de wereld gezien. Ja, daar past een gezin niet bij. Dat is eigenlijk hoe het werkte.
0: Nee, ik ben ooit een keer in, wat was het ook alweer, Nighttown. Ja, was in Nighttown in Rotterdam geweest. En toen zei iedereen, hey, Ronald Molendijk draait vanavond. Wauw, te gek. En dan stond daar een wat langere slungel. En dat was jij dan. Maar toen was je nog zeg maar niet bezig met vrouwen. Toen was je voornamelijk bezig met dansmuziek om mensen te vermaken.
1: Kijk, er is een periode geweest dat de wereld van disco afging. En dat was ook eigenlijk een beetje, we hadden dat wel uit, hè, de disco-muziek. Ja. En daar kwam house.
0: Ja.
1: En house was eigenlijk een soort hele kille, uitgeklede disco-muziek. En dat snapte je wel of dat snapte je niet. En ik begreep het vanaf de eerste keer. Gelijk, ik dacht, dit is helemaal waar ik thuis, dit is goed. En ja, langzaam opende de wereld zich naar house. En in de grote steden toen de tijd, ja, daar ging het echt binnen, nou, anderhalve maand was je house klaar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ik zat midden in de storm. Het was fantastisch.
0: Ja. Ja, ik kon altijd kiezen tussen de danssalon of Nighttown.
1: Ja, precies.
0: En de danssalon ging altijd
1: was nog.
0: Ja, dat ging altijd voor de leuke meisjes. En Nighttown ging altijd voor de muziek. Deed jij dat ook of niet?
1: Nee, ik moest gewoon draaien.
0: Je moest gewoon draaien. Maar goed. Maar daarna is je leven zeg maar niet verrijkt met een mevrouw die permanent bij je bleef. Dat is pas
1: op
0: later.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Okay. Nee. En kijk, ik denk ook gewoon eerlijk gezegd, dat zie je toch wel bij de meeste muzikanten. En disjockeys zijn natuurlijk gewoon een soort gebrekkige muzikanten.
0: Ja,
1: dat past gewoon niet. Mijn leven toen en eigenlijk nu ook is dat vanaf donderdag tot en met zondagmiddag festivals, ja, ben je gewoon onderweg aan het racen, rennen om alles maar passend te krijgen.
0: Ja,
1: ja, en dan als je dan een gezin hebt, zeker als je dat heel erg druk doet. Toen ik zeg maar in de, laat ik zeggen, de hoogtepunten van de house in Nederland, de Sensations kwamen op, Dance Valley kwam op. Ja, dan was ik gewoon 8-9 keer per weekend ergens aan het draaien.
0: Goh.
1: Ja, wat moet je dan met een gezin?
0: Wat moet er voor je ouders lastig zijn geweest om met jou om te gaan?
1: Ja, dat klopt. Want ik had net een hele leuke carrière opgebouwd als standtechnieker.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Ik bedoel, je kon zo goed studeren. Je zou in de tanden kunnen gaan zitten. Een beetje, zeg maar, à la Jack Ploy.
1: Zeker.
0: Maar, dus misschien verstaan jullie elkaar daardoor ook gewoon veel beter.
1: Ja, wij weten alles van centraal diasteem enzovoort. Klopt. en dat was gewoon superleuk. En daar ontplofte die house. Ja, en toen kon ik gewoon linksaf, als tandtechnieker op een laboratorium blijven werken. Of toch die keuze maken om mijn hart achterna te gaan. Nou,
0: ik hoor dezelfde kneus als ik zelf eigenlijk ben geweest. Als ik het,
1: Mooi.
0: Ja. Ja, maar waar komt dat vandaan dan? Maar goed, we zijn ongeveer leeftijdsgenoten. Jij bent natuurlijk een stukje jonger nog. Was je toen zeg maar al zo wel bespraakt als dat je nu bent? Of
1: Toevallig ging er een paar maanden geleden, kreeg ik van diverse mensen een clipje doorgestuurd. Ik had ooit mijn eerste plaat gemaakt.
0: De rode schoentjes.
1: Nee, daarvoor zaten we nog daarvoor, Good Vibrations. Dat had ik gemaakt met Michel van Schieden, onder andere de vaste bassist van Anouk en noem maar op. En toen waren we nog aan het kloten met een Atari-computer. En dat was leuk, want de VPRO was er toen echt heel vroeg bij. Hè. Die zag dat er iets gebeurde. En dan hoor je mij echt op mijn meest Rotterdams praten, joh. En ergens is dat op een gegeven moment ook door het rondreizen en omgaan met andere mensen is het iets minder Rotterdams geworden.
0: Ja.
1: En heb ik gewoon geleerd om wat beter uit te leggen wat ik precies bedoel als ik zeg dat Lewis Hamilton gewoon niet goed bezig is, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat hezen in jouw stem, komt het ook omdat je heel erg hebt ingespannen Om jezelf verstaanbaar te maken in al die discotheken? Of,
1: Nee. Dat is gewoon... dat is ook een mooie vraag, dankjewel. Ik ben er zelfs voor naar zo'n KNO-arts gegaan. En ik zei van ja, volgens mij is het gewoon niet goed. Nou, dat is... Ik raad het eigenlijk iedereen aan en af. Want je gaat zitten in een stoel. En die man stopt dan zo'n rioolontstopper door je neus. Dat gaat naar je stembanden toe. En dan zie je op een beeldscherm je stembanden. En die zei, nou ja, er is gewoon niks aan te zien. Je hebt gewoon, dit is jouw stem. Oké.
0: Weet je zeker dat hij zei niks aan te zien of niks aan te doen?
1: Nee, er was echt niks aan te zien. Dit was het gewoon.
0: Oké. Okay. Zeg, je raadt het al. We zitten natuurlijk met dit radiostation in de categorie sport. En ja, de grap is dat jij bent eigenlijk net zo omnivoor als dat ik ook ben. We lusten van heel veel facetten van het leven lusten we wel wat.
1: Ja, graag zelfs.
0: Ja, met jou kan je over heel veel onderwerpen praten. Maar er is één onderwerp en dan ben je een beetje vastgeroest. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat je ooit een keer de plaat Rode Schoentjes hebt uitgebracht.
1: Ja, die rode auto's.
0: Vanwege die rode auto's. Dus ja. De Scuderia Ferrari was natuurlijk jouw dingetje. Waar komt die fascinatie vandaan?
1: Nou, dat wil ik wel eens goed uitleggen. Vakanties, noem maar op. Ik was altijd gewoon voor die rode auto's, omdat het gewoon niet realistisch is. Kijk, voor een gast uit Rotterdam-Zuid, daar kom ik gewoon vandaan. Ik woonde echt bijna tegenover de Kuip.
0: Ik ook.
1: Is een kijk eens aan. Ik origineel Rotterdammers hier onder elkaar. Een Ferrari, dat was... Let even op voor de luisteraars. Een Ferrari was toen een gigantische zeldzaamheid. Als je eentje zag, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar dan riep je vader, ja, die zat dan voorin bij ons in een Opel. Achter je. En dan keek jongen, dan kwam er een rode Ferrari langs. Dat je echt van, ja, wauw, dat is gewoon spaceship, denk ik.
0: In het blauw ziet het er ook niet uit, hè?
1: Nee, het is gewoon rood. Of zwart, maar rood. En het was gewoon een soort spaceship dat dan langskwam. Dus ik begreep er ook niks van. Nou, neem je even verder mee. Jaren later, ook meedoen met ouders op vakantie in Oostenrijk. Yeah. En daar zei mijn vader op een gegeven moment, nu. En toen kwam Gerard Berger voorbij in zijn Ferrari. Niet zijn Formule 1 auto, maar dat kon je zien, want hij had een originele van die Gerard Berger stickertjes erop zitten.
0: Ja, ja. Hier ben ik.
1: Ja. Val me niet lastig met je snelheidscamera's. Ik ben gewoon de Gerard Berger. Zo ontwikkelt het. En daar wordt zo'n soort zaadje geplant. Weet je wel? Van, dat is wel bijzonder. Ja. Zelf een keer op vakantie. Maranello. Ja. Gewoon bij Maranello. Dus de geboorteplaats van de Ferrari auto's. en daar staan. En dan... Ja, voor mensen die er nog nooit zijn geweest en die naar dit fijne programma luisteren. Je moet gewoon denken aan een dorpje zoals Barendrecht. Eigenlijk, ja. Het is nog iets kleiner. Ja. Daar staat middenin een gigantische fabriek, maar dat is niet zo boeiend. Nee, er ligt gewoon een volledig geautoleerde racebaan in de dorpskern.
0: Ja.
1: En toen de tijd mochten Formule 1 teams non-stop testen. Het maakte gewoon niet uit. Ja. Ja, daar heb ik gewoon toen een keer 2 dagen gewoon gestaan. Ik was helemaal niet van plan om te zien. Ik vond het onwerkelijk. Daar was gewoon Schumachers en noem maar op, waren daar gewoon 24 uur per dag aan het testen met een Formule 1 auto. En toen dacht ik, ja, dit is mijn team.
0: Vanaf dat moment, want ze hebben ook natuurlijk slechte momenten gekend bij Ferrari. Ja. En het blijft toch altijd een beetje klojoen met die gasten. Ook al hebben ze een hele goede auto. Wat er, ze vinden altijd wel iets waardoor ze zeg maar niet optimaal alle potentieel kunnen gebruiken om daar iets goeds van te maken. Dat vind ik altijd zo grappig van Ferrari. Ja.
1: Maar kijk, als je Ferrari-liefhebber bent, dan ben je gewoon verliefd op een onbetrouwbare vrouw of man. Al van al je verliefd bent. Dat is het gewoon. Het is fantastisch om naar te kijken. Het is fantastisch om in te rijden. Maar ja, af en toe gaan de lampjes branden. Ja, dat is...
0: Jij bent een Italië-ganger. Dus dat past ook wel bij je. Hè? Ja,
1: maar houdt van... Het ziet er soms allemaal of fantastisch uit en het werkt niet goed. Of het ziet er niet uit en het werkt heel goed. Maar daartussen is gewoon het snijvlak van Ferrari. Ja. Dat is het.
0: En dat is een liefde voor altijd? Ik bedoel, als je moet kiezen tussen je vrouw en een Ferrari voor eeuwig en voor altijd, dan...
1: Nee, dan natuurlijk voor de vrouw, absoluut. Ik bedoel, kijk, daar kan niks tegen. En ik weet dat er is zo'n beroemd fragment van iemand die dan moest kiezen tussen zijn Bugatti of zijn vrouw. Ik neem aan dat die man eenzaamheid is gestorven.
0: Ja, wel een mooi verhaal. Ja, voor de jongere mensen onder ons, er stond een man van, richting de 60. En die stond daar echt gewoon, zijn Bugatti. Hij deed er liever mee dan met zijn eigen vrouw. Ja. Hij stond daar te janken uit emotie. Maar die emotie is in feite dus niet ingebracht door jezelf, maar meer eigenlijk gestart vanuit je vader. Vanuit een waarschijnlijk grote respect voor deze man. Wat we denk ik toch ook wel delen met elkaar. Onze bewondering voor onze vader. Goed, zometeen praten we verder in deel 2. En dan gaan we het zeker even hebben over het Ferrari van nu.

0: muziek die heel goed past bij Ronald Molendijk. Good Life van Inner City bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, we praten met Ronald Molendijk. De man met wie ik gewoon zonder problemen een discussie kan voeren om hem uiteindelijk te beslechten op de parkeerplaats ergens. Maar hoe dan ook, wij zoeken elkaar wat dat betreft altijd een klein beetje op. Waar komt die fascinatie vandaan, Ronald, om altijd overal iets van te willen weten?
1: Breed geïnteresseerd zijn. We proberen toch allemaal een soort je plekje op de wereld te vinden. Ja. En ik ben gigantisch geïnteresseerd in waarom doet iemand wat. Kijk, ik wil het niet heel politiek maken gelijk, maar als ik dan naar bepaalde wereldleiders kijk, daar heb ik anders iets van, dat snap ik wel, want je zit daar gewoon voor je eigen gewin. Maar dat daar dan hele volkstammen soms kritiekloos achteraan lopen, terwijl ik gewoon denk, maar je snapt toch zelf wel dat je hier gewoon, ja, letterlijk wordt verneukt door deze politieke partij of door deze man. Er zijn geen quick wins. En dat vind ik gewoon machtig interessant, dat dat dan toch een breed draagvlak krijgt in de maatschappij. Ja. En dat vind ik gewoon heel zonder dat ik daar gelijk een waardeoordeel over wil vellen, je bent slecht of je bent goed. Ik vind het wel machtig interessant dat de mens, die toch al een poosje rechtop loopt op de wereld, en het hier flink voor elkaar heeft, maar ook flink verziekt heeft, constant in die valkuil blijft vallen. Ja. Of dat het nou sport is of politiek. Ik bedoel, hoe vaak hoor je niet dat er een specifieke voetballer wordt aangekocht voor een team? Nou, dan worden ze kampioen. Ja, dan denk ik, hè? Maar, maar nu halen we Louis van Gaal, wat ik een fantastische trainer vind. Ja, die kan toch niet in één keer gaan zorgen dat we gewoon winnen van maar dat is wel altijd wat er wordt verkocht.
0: Ja, dan ben je het samenspel, eigenlijk ook het samenspel wat ze bij Ferrari, om even terug te komen, bij jouw grote liefde van onze grote vriend Enzo Ferrari. Dat is eigenlijk daar de basis der dingen. Overigens, wat ik altijd wel heel erg mooi vond, Enzo Ferrari was natuurlijk eigenlijk iemand die in dienst was bij Alfa Romeo. En daarna pas zijn eigen richting heeft bepaald. Heb je de man ooit wel eens een keer mogen ontmoeten? Of,
1: Nee. Ik was wel heel lang toeschouwer, tot aan de R40. Maar we moeten ook eerlijk zijn, we leefden allemaal toen nog in het pre-internet tijdperk. Ja. Dus alle informatie haalde je uit boekjes of een boek over Enzo de Ferrari. Dus nee, en achteraf gezien, maar goed ook. Maar is het maar goed ook.
0: In het heden?
1: Ik wil wel beschouwend blijven.
0: Ja, zeker. In het heden, 2026, hebben we in principe twee potentieel redelijk goede auto's. Waarin Leclerc en Hamilton rijden. Maar ik heb afgelopen weekend weer even zitten kijken. Maar dat komt nooit goed, joh. Dat komt nooit goed.
1: Ja, dat gaat zeker wel goed komen.
0: Ja? Nou ja, Leclerc botste Hamilton eraf.
1: Nee. Hamilton zat op een plek waar hij niet moet zijn.
0: Ja, oké.
1: Dat is gewoon heel onhandig.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, dan trek je been misschien even bij, omdat het een teamgenoot is of wat.
1: Kijk, het is gewoon, wij kijken als sportliefhebbers en jij en ik specifiek als Formule 1 liefhebbers. Wij kijken ernaar, maar we zijn eigenlijk ook niet 100% objectief. Ik zeker niet, zeker als eerste. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat Hamilton publiekelijk vraagt van, ja, maar ik ben de eerste coureur, ja, dan ben je wat mij betreft gelijk af.
0: Ja, dat was een rare situatie. Vraagt niet. Maar dat is een zevenvoudig wereldkampioen.
1: Precies.
0: Die gaat vragen, hallo, ben ik nou de eerste of wie is nou hier?
1: Ja. Dat dwing je af. Je dwingt gewoon af, zoals op dit moment bij Mercedes het duidelijk zichtbaar is, dat Kimi Antonelli Russell zo om zijn oren rijdt, dat die gewoon het hoofd buigt.
0: Ja.
1: En die zegt van, oké, ik ben nu tweede coureur. Dat is hoe het moet gaan.
0: Ja.
1: Daar vergaloppeert het Ferrari-paard Hamilton zich op dit moment. Dat moet je gewoon niet doen.
0: Ja, maar goed, bij McLaren kom je het ook niet tegen. Dit soort gekke dingen. Je komt het eigenlijk bij geen enkel team tegen. En dan heb je de zevenvoudige wereldkampioen Sir Hamilton. En dan toch krijg je het voor elkaar om een discussie te gaan voeren op de boordradio. Dat je bij jezelf denkt van, nou jongens, wacht heel even. Doe straks even. Of had het van tevoren even gevraagd. Maar wat is dat dan?
1: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Wat dat is, is dat Hamilton al 2 weken lang overal in Italië, op kerkpleinen, waar dan ook, wordt hij samen met het hele team toegezongen, gejuicht. Hij heeft een hele mooie scène, dat is online te vinden, dat hij zijn moeder op een balkon trekt op een gigantisch plein in Italië, waar gewoon, nou, het is een mooie uitdrukking, 1 miljard Italianen met een Ferrari-vlag staan te zwaaien. Ja. Dat is allemaal gebeurd in de aanloop naar deze race. Dan kom je op heilige grond. Hij komt daar in zijn nieuwe F40 aan. De verwachtingen worden niet gek veel hoger gemaakt dan dit. Ja. En ja, dan gaat hij dus ook gewoon in het rood. Dom, uberdom.
0: Ja, in het rood, ja, ja. Je zit bij Ferrari en dan ga je in het Ferrari-rood.
1: Ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Wat is jouw idee voor de komende tijd? Ik bedoel, we hebben Madrid dit komend weekend al.
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, ik ook. Maar heb jij het idee dat zij nog in staat zijn om slagvaardig te proberen,
1: ja,
0: om überhaupt nog iets van tegenwicht te bieden aan die, ja, oppermachtige Mercedes?
1: Nee, dat gaan ze ook doen. Kijk, er zijn een aantal dingen die op dit moment scheef zitten in de Formule 1. Dat is die gekke regels dat ze de verbrandingsmotor meten en dan blijkt Red Bull de sterkste motor te hebben.
0: Ja.
1: Nou, waarvan ik gewoon blijf roepen van luister, we hebben niet alleen een verbrandingsmotor, maar ook een elektrisch deel. Dus dat moet je als geheel doen. Nou, daar gaan steeds meer teams zich tegen verzetten. Dus dat komt einde dit jaar, begin volgend jaar, gaat dat rechtgetrokken worden. Dat is 1. 2. Het voordeel is, als je gewoon wat verder achteraan staat, zoals ditmaal Hamilton en Leclerc, dan ga je ook weer naar elkaar toe kruipen. Ja, dat is met voetbalteams ook. Je ziet op een gegeven moment dat de spits het goed doet, maar dat hij toch niet alleen die wedstrijden kan winnen. Op een gegeven moment denk je toch van ja, fuck, mijn keeper en mijn laatste man zijn dus ook belangrijk.
0: Ja.
1: Dat gaat bij Ferrari ook gebeuren. De druk is er nu een beetje af. Dat is het. Nu gaan we.
0: Ik mag het je helpen hopen.
1: Ja,
0: jij gaat zelf vaak genoeg naar Italië om te weten dat ze altijd in staat zijn om alles wat goed is uiteindelijk toch nog te verklootzakken, doordat ze elkaar niet begrijpen. Of omdat de piemel groter is van de een dan van de ander.
1: Ik heb een mooie samenvatting een keer gekregen van iemand die heel hoog in de boom bij de automobielindustrie zit. En die zei, het verschil tussen Duitse en Italianen is heel simpel. Een Duitse tekent ooit een BMW 3-serie en blijft die auto gewoon om de zoveel jaar opnieuw tekenen en opnieuw verbeteren. Ja. En daardoor lijken alle BMW's gewoon op elkaar en zijn het altijd herkenbare BMW's. Hij zegt, Italianen, die tekenen gewoon een fantastische Alfa Romeo Giulia, kijken ernaar, gooien vervolgens alle tekeningen weg en denken, nou, volgende keer ga ik een hele andere auto ontwerpen. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, mooi omschreven. Ja. Ronald, wij sluiten deze dinsdagmorgen af. Dit goedemorgen dinsdaggesprek. Met natuurlijk een soort van voorspelling. Of is het een wens bij jou?
1: Nee, het is een voorspelling.
0: Okay.
1: Het is een voorspelling.
0: Madring,
1: 1, Charles Leclerc.
0: Oh,
1: 2, Max Verstappen.
0: Oh.
1: 3, Lewis Hamilton.
0: Zo, gesandwiched. Nou,
1: ja.
0: Ja, dat ziet er goed uit. Ja, ik hoop het voor je. En het zou ook wel fijn zijn voor die papier-maché auto van Max. Laten we hopen dat het gaat gebeuren. Want Mercedes blijft natuurlijk wel heel erg eng oppermachtig. Dat is...
1: Ja,
0: en sowieso alles wat Mercedes in de auto heeft gaat ineens wonderbaarlijk goed. Dus dat zou iets kunnen zeggen. Hey, hartstikke fijn dat ik je heel even heb mogen spreken.
1: Ja man,
0: ben je vanavond op tv? Kunnen we naar je zwaaien?
1: Nee, vanavond ben ik lekker vrij. Oh, okay. Dat wil zeggen, ik ben in de studio aan het werk.
0: Geniet er lekker van, man.
1: Ja man, succes.
0: Fijne dinsdag.
1: Jo, Rick. Hoi.

0: Cirkeltjes doen we dat allemaal wel eens niet. Hè? Ik bedoel, dat we denken, hé, hier waren we toch eens een keer eerder in ons leven. Morgen hopelijk wederom een goedemorgen gesprek. Dan is het de woensdag. Wie weet net zo leuk als met Ronald Molendijk. Het is geen regel dat hij er altijd is. Want geen goed gesprek, dan doen we gewoon andere dingen. Maar hoe dan ook, morgen gaan we het wederom opnieuw proberen. Zometeen mijn uur nummer 2.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. De politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Voor Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Dan naar de N208, want in beide richtingen is de weg dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
11: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Nu bij Eyewiz Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
15: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
8: Onze nieuwe bondscoach, u weet wel, de Spanjaard Xabi Hernandez, die stroopt zelf de Nederlandse stadions op dit moment af. En daarbij staan ineens behoorlijk wat jonge eredivisiespelers op het lijstje van Xabi. GPR.

0: is ook een beetje zoals ik eruit zie als ik 's ochtends vroeg wakker word. Alsof ik onder een brug heb geslapen. Under the Bridge. Red Hot Chili Peppers bij GPR Sportradio. Leuk dat je ons gevonden hebt en vooral, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Nieuwe bondscoach van Nederland is Xabi Hernandez. En hij maakt er geen geheim van dat reputaties, wat hem betreft, voorlopig vrij weinig interessant zijn. Hij wil gewoon inventariseren en daarom zit hij heel veel en heel vaak in diverse voetbalstadions om te kijken wie er dan eventueel interessant is voor zijn selectie. Volgens de AD ligt het voor de hand dat Xabi voor zijn eerste selectie een behoorlijk grote groep gaat oproepen. Zijn boodschap was natuurlijk bij zijn presentatie vrij simpel. Wie presteert, wordt geselecteerd. Ja, die had hij mooi bedacht. De komende tijd zullen heel veel jonge Nederlandse voetballers waarschijnlijk echt met interesse naar hun telefoon kijken. Gaat hij over? Je kunt het zomaar meemaken met een nieuwe bondscoach. Blijft altijd interessant. En vanavond om 7:15 is de wedstrijd NEC tegen Excelsior. En NEC-trainer Dick Schreuder kan zijn opstelling bijna wel met een verbanddoos samenstellen.
2: Ryan Lintz is met klachten uit de wedstrijd gekomen. Sierhuis is met klachten uit de wedstrijd gekomen. En Jasmiets, dat wisten we al van tevoren. Die loopt eigenlijk al vanaf het begin met klachten. Kabar heeft voor de eerste keer gespeeld, zeg maar. Is met klachten uit de wedstrijd gekomen, maar die moest dan noodgedwongen spelen. Nuiting, die had klachten. Heeft eigenlijk een versneld traject gevolgd om fit te worden, om ons te helpen. En moest eigenlijk weer temperen, maar moet eigenlijk ook weer spelen om... Die neemt eigenlijk het allermeeste risico, maar is ook echt een teamspeler en die wil het ook graag doen.
0: Dick Schreuder, de trainer van NEC, hoorde je voor de microfoon van ESPN. Ook opvallend, Nicolas Polster staat vanavond onder de lat voor NEC in de wedstrijd tegen Excelsior in plaats van Gonzalo Cretas. Polster die wordt alvast klaargestoomd voor het Europa League duel met Juventus. Omdat Cretas daarvoor geschorst is, dat weten we ondertussen. En tegenstander Excelsior komt bepaald niet bibberend naar Nijmegen. De Rotterdammers hebben 9 punten uit 4 wedstrijden en kunnen met een resultaat vanavond hun beste competitiestart ooit gaan ervaren. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Talk Talk, and it's my life bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Het is de dinsdag 8 september 2026. Kijk eens op de kalender. Ja, het gaat beginnen. De Champions League. Ja, het gaat beginnen. Het grote feest van Europees voetbal. Zo'n beetje 61 jaar geleden heette het niet zo. Toen heette het nog gewoon Europa Cup 1. Maar we gaan wel heel even terug in de tijd naar
1: 8 september 1965, mensen.
0: Ja, precies. 61 jaar geleden. 61 jaar geleden. Ja, toen speelde Feyenoord in de Kuip tegen het grote Real Madrid in de eerste ronde van de Europa Cup 1. En ook toen zeiden ze al, oh, dat zal niks worden, want veel te sterk voor ons. Maar goed, Real kwam met sterren als Ferenc Puskas naar Rotterdam en nam meteen de leiding. Dat werd ook wel verwacht. Maar Feyenoord vocht terug. Hans Wennecker die maakte gelijk. En de oude Hans Kraaij, die eerder al met een bloedende hoofdwond van het veld was geweest, maakte uiteindelijk de winnende 2-1. En alsof dat nog niet genoeg was, eindigde de wedstrijd in totale chaos nadat Koen Moulijn hard werd aangepakt en spelers met elkaar op de vuist gingen. Waar hebben we dat vaker gezien? Een van de meest beroemde Europese avonden uit de geschiedenis van Feyenoord was toch wel deze wedstrijd. Van 8 september 1965 tussen Feyenoord uit Rotterdam-Zuid en het grote Real Madrid, ja, uit Spanje. Daar keken we toen al heel erg tegenop.

0: Geloof mij, goedemorgen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, we hadden het net over Europa Cup 1 uit 1965. 61 jaar geleden. Maar we zitten nu weer even in het heden, 2026. Ja, en ook Feyenoord doet nu weer mee aan de Europa Cup 1 van toen. In feite de Champions League van nu. En Anis Hachimoussa die reist vandaag gewoon met Feyenoord mee naar Barcelona. En dat is opmerkelijk, want een paar dagen geleden leek hij nog koste wat het kost naar Saoedi-Arabië te willen. En voor de wedstrijd tegen NEC kwam hij zelfs twee keer te laat. Eerst bij de spelersbus en later bij de teambespreking. En trainer Giovanni van Bronckhorst zet hem daarom uit de selectie. De transfer van Hachimoussa naar Al Ittihad, die Feyenoord meer dan 40 miljoen had kunnen opleveren, klapte uiteindelijk op bankgaranties. Jawel, bankgaranties. Inmiddels heeft Hachimoussa zijn ploeggenoten toegesproken. Heeft weer meegetraind en kan hij morgen dus gewoon in actie komen tegen Barcelona. Maar ja, hoe snel moet je zoiets eigenlijk weer vergeten?
2: De Spraakmaker.
0: Dat is de Spraakmaker. Feyenoord moet Hachimoussa morgen tegen Barcelona gewoon op de bank zetten. Ja, dan moet je maar even voelen. Eens of oneens? Of gaat dan de trainer veel te ver met de straf tegen Hachimoussa? Want ja, motivatie is ook belangrijk. Laat maar eens even weten. Feyenoord moet Hachimoussa morgen tegen Barcelona gewoon op de bank zetten. Weet daarmee eens of oneens? Kom maar door via de app van GPR Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
18: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. recycleforbedrijven.nl.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
21: Müller Milk, the moo you can't resist.
22: Thuisbatterij,
23: einde salderingsregeling,
24: teruggeleverde kosten,
25: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
28: Kippie.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
30: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
31: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over door grenscontroles. Dan is de N280 in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2 vanwege een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
4: Vraag die ik aan jullie heb voorgelegd. Zeker na de toestanden met Hadji Moussa afgelopen weekend. Moet Hadji Moussa wel meedoen aan de wedstrijd tegen Barcelona of moet hij op de bank worden geplaatst? Jullie antwoord zo meteen hier bij... GPR.

0: Ja, Hartje Moussa is eigenlijk een soort van starboy. Of niet dan? Ja, Hartje Moussa gaf wat problemen vanwege een transfer die niet is doorgegaan naar Saoedi-Arabië. Zou heel veel geld opbrengen. Ging niet door, bankgaranties, toestanden. En daardoor heeft Hartje Moussa zich een beetje onmogelijk opgesteld, waardoor de trainer niks anders kon doen dan hem buiten de selectie houden bij de wedstrijd van afgelopen weekend. Maar, ja, daar is dan weer de Champions League. Gelden er dan weer andere regels? En heb je dan zo iemand hard nodig? En de vraag is, Feyenoord moet Hartje Moussa morgen tegen Barcelona gewoon op de bank zetten. En de vraag van mij is, ben je daarmee eens of ben je daarmee oneens?
1: De Spraakmaker.
0: Spraakmaker is aan jullie. Dankjewel voor het doorsturen via de app. Ronald uit Putten zegt, ja, ik ben daar volledig mee eens. Je kunt niet twee keer te laat komen omdat je met een transfer bezig bent. En vervolgens in de mooiste wedstrijd van het jaar gewoon weer beginnen omdat het Barcelona is. Ik weet niet, Ronald. Maaike uit Waalwijk, oneens. Hij heeft excuses aangeboden. De transfer is van de baan en Feyenoord moet tegen Barcelona met zijn allerbeste spelers gaan beginnen. En daar hoort Hartje Moussa bij. Jasper uit Ommen, als Van Bronckhorst hem nu meteen opstelt, is zijn straf eigenlijk helemaal niets waard geweest. Jongens. Chantal uit Bergen op Zoom zegt, ja, dit is profvoetbal, geen opvoedkamp. Als hij het verschil kan maken tegen Barcelona, gewoon spelen. Erik uit Harderwijk, ja, eerst op de bank, hè. Eerst op de bank. Laat hem maar bewijzen dat hij Feyenoord weer voorop zet. Jongens! Oké, dan Sanne uit Uden. Je moet ook kijken wat er met zo'n jongen is gebeurd. Hij kon ineens krankzinnig veel geld verdienen. Dat hij daarvan even van slag raakt, ja, dat snap ik best, zegt Sanne. Wouter uit Rijzen. Juist tegen Barcelona moet je een signaal afgeven. Niemand is groter dan de club. Niemand is groter dan dat ene woord, Feyenoord. Ook je beste aanvaller niet. Oké. Deze vind ik aanmerkelijk beter. Er zit discipline, geld, clubliefde en de wedstrijd tegen Barcelona in. Dus ik blijf het bijzonder vinden. Ik zou dan toch echt zeggen, ja, ik ben misschien heel erg resultaatgericht. Zand erover en door. Hartje Moussa, huppakee. Hij moet in de opstelling staan, dat kan niet anders. We gaan het meemaken. Het is weer begonnen, jongens. De Champions League. En ook die volgen wij hierbij. GPR Sportradio.

Lekkere muziek op de dinsdagmorgen. Billie Jean van Michael Jackson met GPR Sportradio. Goedemorgen. Even wat korte sportberichten. Er was een enorme stunt bij het vrouwentennis tijdens de US Open. Iga Swiatek die stond tegen Zheng, de Chinese, met 5-0 voor in de eerste set en verloren vervolgens met 7-5. Zheng pakte ook de tweede set met 6-3 en dus staat ze in de kwartfinale van de US Open. Opmerkelijk trouwens, want voor Zheng was het alweer de tweede keer dit toernooi dat ze een 5-0 achterstand omboog. Ja, misschien moest ze eerder in actie komen. Dat zou het zijn. Dan, Nederland heeft er weer twee wereldkampioenen bij. Dat zijn Mitch Valies en Chantal Hane. Zij wonnen de wegwedstrijd tijdens het WK Parawielrennen in Huntsville. En voor Valies was dit zelfs zijn 6e wereldtitel op rij. Ja, ik neem er echt mijn petje vooraf hoor. We zijn daar best wel heel goed in Nederland. En dat is mooi om te zien. Dan gaan we naar Telstar. Nokvi Torisson, die kan morgen gewoon spelen tegen FC Twente. Zijn rode kaart tegen Cambuur is door de KNVB geseponeerd. Ja, vind je het gek? Kijk de beelden nog eens terug. Volgens de aanklager kon onvoldoende worden vastgesteld dat er sprake was van ernstig gemeen spel. Dus meer dan terecht dat die rode kaart is ingetrokken. En dan NAC, oftewel NAC. En Carl Hoefkens is de eerste Nederlandse hoofdtrainer dit seizoen die zijn baan is kwijtgeraakt. NAC heeft hem na 5 wedstrijden in de keukenkampioendivisie ontslagen. De assistenten Guvinj en Michael Dingsdag die nemen het voorlopig even over van Hoefkens. Maar Hoefkens is zelf definitief weg. Ja, ik maak me ook een klein beetje zorgen om Anthony Correa van FC Utrecht. Ik heb het gevoel dat dat ook niet echt heel lang meer kan gaan duren. Aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, hij is zich zo bewezen bij Telstar. Waarom zou het dan niet bij Utrecht kunnen lukken? Aan wie ligt het dan? Maar goed, ik ben niet de pleitbezorger van Anthony Correa. Dat mag duidelijk zijn. Maar ik vind het wel een leuke vent. En hij is momenteel de coach van Utrecht. Nog wel.

Jovi in These Arms. Bij GPR Sportradio, goedemorgen. Dit bericht komt vrij vers binnen. Het is nog geen eens een uur oud. Ik vind het toch wel leuk om even te melden. Ik zit er nog even over na te denken. Want het is natuurlijk niet echt meteen direct sportgerelateerd, maar wel natuurlijk in de zijpaden van de sport. Maar het gaat ook vooral om geld. Luister even goed. Liverpool krijgt na dit seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Ze hebben dus Standard Chartered. Hebben zij als hoofdsponsor momenteel. Maar de nieuwe hoofdsponsor gaat worden Turkish Airlines. Jawel. Dus zij gaan reclame maken in Liverpool voor een vliegtuigmaatschappij uit Turkije. Oké, prima. Lekker internationaal gedacht. Maar goed, het gaat hier over een bedrag van 350 miljoen euro over een periode van 5 jaar. Dat komt dus neer op zo'n 70 miljoen euro per seizoen dat Turkish Airlines gaat betalen. Dan moet je echt heel veel mensen voor van A naar B brengen als vliegtuigmaatschappij. Ja, dat zou daarmee de grootste shirt sponsor deal ooit zijn in de Premier League. 350 miljoen euro. Opvallend, Liverpool heeft in de 35 jaar dat zijn shirtsponsor dragen maar 3 verschillende namen op de voorkant gehad. En dit wordt dus nummer 3. Ik zeg het nog maar een keer. Ze leggen het ervoor neer. Mocht je binnenkort een vliegreis daar boeken, dan weet je ook waar onder andere je geld naartoe gaat. Turkish Airlines. 70 miljoen euro per seizoen. Hartstikke idee. Ja, misschien moet ik eens even gaan praten over mijn eigen contract onderhandelingen. Maar mijn hemel, wat een geld. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Ja, wij hebben ook dit soort bijzondere berichten als je naar ons blijft luisteren.

0: Say It bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, het is dinsdag 8 september 2026. Mijn aandeel voor vandaag zit erop, maar GPR Sport Radio gaat gewoon na 12 uur door. Alexander Stevens zit dan voor je klaar voor de lekkerste muziek en vooral het laatste sportnieuws. De Champions League die begint vanavond. Nederland komt uiteindelijk ook in actie, want PSV en Feyenoord die zijn behoorlijk vertegenwoordigd. Maar op de Europese spelerslijsten staan 25 Nederlanders bij buitenlandse clubs die ook in actie komen. Liverpool is daarbij hoofdleverancier met Virgil van Dijk, Jeremy Frimpong, Ryan Gravenberg, Cody Gakpo. Verder onder andere Frenkie de Jong bij Barcelona, die moet het opnemen tegen Feyenoord. Joey Veerman gaat bij Dortmund aan de slag. Nathan Ake zit ondertussen in Turkije. Waarschijnlijk gevlogen met Turkish Airlines. Nathan Ake dus bij Fenerbahçe. En Denzel Dumfries gaat het doen voor Real Madrid. Met andere woorden, Nederland is goed vertegenwoordigd, maar niet altijd in Nederlandse clubs. Zeg mensen, ik wens jullie een hele fijne dinsdag. En ik spreek je morgen weer even na 10 uur. En dan is het woensdag. Tot dan!
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Odido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening.

0: Wish Fund.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!

0: Scandinavia.nl/business.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
10: Je dinsdagmiddag lunch smakelijk eten. En Safwan Benzada heeft zijn contract bij Monaco verlengd. De Nederlander, die ooit in de jeugd van NAC Breda zat, blijft daar dus.

Sportradio Phil Collins op je dinsdagmiddag met steeds meer regen en temperaturen tot 24 graden maximaal. In het voetbal, ik zei het net al, heeft Benzara zijn contract bij Monaco verlengd. De Nederlander, 18 jaar pas, die vorig jaar de jeugd van NAC Breda verliet en daar naartoe ging, staat volop in de belangstelling. Na zijn recente debuut tegen Paris Saint-Germain. Door zijn sterke ontwikkeling in Frankrijk is zijn talent inmiddels ook op de radar van de KNVB trouwens verschenen. Hij wist in korte tijd de aandacht op zich te vestigen in de Franse competitie en zet dus nu zijn carrière voort bij de Monegasken van AS Roma. In de Formule 1 heeft de coureur van het team van Haas, Oliver Berman, aangegeven dat de nieuwe motor-upgrade die Ferrari heeft doorgevoerd, die dus achter in de Haas ligt, geen gamechanger is. Het maakt weinig verschil. Volgens de coureur is die update in een veel kleinere stap voorwaarts gegaan dan de recente aanpassingen aan het chassis van het team. Ferrari introduceerde de tweede en laatste motorupdate van het seizoen. En onder andere Haas neemt die motor af. En is dus beschikbaar voor klantenteams, dus ook Haas. En de impact moet je eigenlijk zeggen, van de nieuwe krachtbron op de prestaties van de renstal. Haas lijkt dus uitermate beperkt. Wielrenner Dylan Groenewegen is gisteren tijdens zijn training in botsing gekomen met een motorrijder. Je hoorde het ook al bij Rick van Veldhuizen. De sprinter heeft bij het incident een spierscheuring opgelopen in de buurt van zijn ribben. Pijnlijk en niet fijn. Hij deelde het nieuws zelf via social media, waar hij foto's van de aanrijding plaatste. Het is nog niet bekend welke gevolgen de blessure heeft voor zijn programma trouwens de rest van het seizoen. En wanneer hij weer kan koersen. We houden het voor je in de gaten. Over wielrennen gesproken, straks even bijpraten over Steven Kruiswijk. Die is zich namelijk aan het voorbereiden op zijn laatste week als prof. Je hoort het hier tijdens je dinsdagmiddaglunch bij GPR Sportradio.

KPR Sportradio, je dinsdagmiddag met de radio's en She Goes Na Na Na. Moet je dat dan zien als Na Na Na van Greg of She Goes Na Na Na Na Na Na Na Na Na? Ja, dat kun je. Na Na kan je op heel veel manieren uitleggen. Wielrenner Steven Kruiswijk is bezig aan zijn laatste dagen, jongens. Als professioneel renner, wielrenner, ja. 39 jaar en komende zondag in Granada sluit hij zijn 17-jarige carrière af. Hoe zou hij zich voelen? Hoewel hij aangeeft dat hij nog niet bezig is met zijn naderende wielrennerspensioen, erkent hij wel dat het afscheid steeds dichterbij komt. Daar kan je ook niet omheen, want het duurt nog maar een paar dagen, zijn carrière. Hij heeft natuurlijk een lange en succesvolle loopbaan gekend, waarin hij toch wel uitgroeide tot een vaste waarde in het peloton. Zelf vindt Kruiswijk dat het na 17 jaar afzien op het zadel wel goed is geweest. Komende zondag. Wat gaat hij doen, Steven Kruiswijk? Behalve dat hij eerst eens even wat rust gaat nemen. We gaan hem binnenkort daarvoor eens even bellen en bijpraten. We laten hem nog even deze week met rust in voorbereiding op zijn pensioen. Maar volgende week, misschien kunnen we hem wel eens even bellen. Als het gebeurt, hoor je het hier. Tuurlijk, bij GPR Sportradio. On a train.

0: VPR Sportradio, je dinsdagmiddag lunch met de nieuwe single van Stella Lefty en die heet Boston.
1: VPR Sportradio, tennis update.
0: Ja. Bij tennis heeft Botik van de Zandschulp echt wel op indrukwekkende wijze de kwartfinale bereikt van de US Open. Gisteren stond de Nederlander in een marathonpartij maar liefst 5 uur en 13 minuten op de baan. Deed hij tegen een Fransman. En ondanks dat hij zijn eigen spel achteraf als slecht bestempelde, toonde hij wel veerkracht en won uiteindelijk na al die uren. Het is voor Botik van de Zandschulp de tweede keer dat hij de laatste 8 bereikt op een Grand Slam toernooi, waarmee hij zich natuurlijk in een select rijtje Nederlandse tennissers schaart. Goed nieuws dus. Houd het voor je in de gaten. Vanavond in het voetbal, het hoofdtoernooi van de Champions League. Ja, dat is aanstaande. Namens Nederland, PSV en Feyenoord in actie in deze nieuwe competitiefase. Beide ploegen spelen hun eerste wedstrijd nog niet vandaag. Feyenoord wacht woensdagmorgen een uitwedstrijd, terwijl PSV later deze week aan het toernooi begint. Volgens supercomputers van statistiekenbureau Opta geldt het Engelse Arsenal als de voornaamste favoriet voor de eindzege in de Champions League. Geen Paris Saint-Germain dus. PSV wordt trouwens een goede kans toegedicht op het bereiken van de play-offs. Volgens dus de statistieken. We gaan het voor je in de gaten houden. In het Italiaanse voetbal heeft Como een bijzonder gebaar gemaakt, waar we even bij stil willen staan, richting speelster Roberta Pinci. Bij de 34-jarige vrouwelijke spits is namelijk borstkanker vastgesteld. De clubleiding van Como, 1907, twijfelde geen moment en besloot haar direct een hart onder de riem te steken door haar contract te verlengen. Wat een fantastisch gebaar. Met deze actie wil de club de volledige steun betuigen aan haar en haar behandeltraject en herstel ondersteunen, ook financieel. Het nieuws over de contractverlenging werd zelf door de club naar buiten gebracht en wordt warm omhelst in Italië. We gaan het straks met je hebben over autosport, over de IndyCar en dit komende weekend de Formule 1 in Spanje. Ook die is aanstaande. Je hoort het bij GPR Sportradio.

0: CBR Sportradio Love and Pride van King was ooit een knaller van een hit. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Neem je paraplu mee. Het is wel lekker trouwens om buiten te gaan hardlopen met dit weer. Temperaturen tussen de 18 en in het zuiden 24 graden. Morgen nat bij 18 graden. Op donderdag overwegend droog. Dat is positief. Donderdag is er ook weer af en toe een zonnetje te zien.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Geen crisis. ouders mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt op de meeste plaatsen goed door. Twee vertragingen op dit moment beginnen op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. En op de A12 richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
0: Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddaglunch. Het is 12:30 geweest. In de MotoGP ondergaat coureur Ai Ogura de medische controle. Hij krijgt een röntgenscan. Je hoort zometeen de details.

BPR Sportradio met The Power of Love van Huey Lewis in the News. Recent, en dan heb ik het over anderhalve maand geleden, sprak Huey Lewis nog best wel openhartig over zijn gehoorverlies. Ja, en dat het voor hem niet meer mogelijk is om naar muziek te kunnen luisteren zoals hij dat vroeger deed. Hij heeft nu een rustig leven, heeft echt gehoorproblemen, is ook dol op vissen. Ja, hij doet aan vliegvissen, doet hij. Leuk. Minder leuk van zijn oren, maar dat vooropgesteld. In de MotoGP is het spannend voor coureur Ai Ogura, want vandaag krijgt hij een hele belangrijke medische controle, de Japanner. Hij krijgt een röntgenscan om de toestand van zijn geblesseerde linkerduim te beoordelen. Die blessure liep u op afgelopen zomer en moest ook een operatie ondergaan 3 weken geleden. En de uitslag van de scan van vandaag zal bepalen of hij terug kan komen en mee kan doen met de MotoGP Grand Prix in Misano. Het medisch team zal uiteindelijk moeten beslissen over zijn deelname. In het voetbal heeft de Nederlander Luc Brouwers een uitstekend debuut beleefd bij zijn nieuwe club Omonia Nicosia. Dat is ver weg in Cyprus. De middenvelder die overkwam van Heerenveen was gisteravond direct trefzeker in de eerste competitiewedstrijd. Het was een uitduel. En hij bepaalde uiteindelijk daarmee ook mede de eindstand op 4-1 in het voordeel van zijn ploeg. En hij bekroont daarmee een succesvolle start bij zijn Cypriotische club, waar hij hoopt trouwens op een succesvol seizoen na zijn vertrek natuurlijk uit Nederland. In de Eredivisie wordt straks om 2 uur een restant van een gestaakte wedstrijd gespeeld. Dat is die tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. Er staan nog 25 minuten op de klok. Wordt gespeeld in de Galgenwaard. De wedstrijd werd afgelopen weekend onderbroken en zal nu dus worden voltooid zonder publiek op de tribunes. En ja, logischerwijs, de beide teams zullen proberen in die korte 25 minuten alsnog een resultaat te behalen. Een apart en bijzonder inhaalmoment dus, straks om 2 uur in Utrecht. In het tennis is Alexander Zverev, de tegenstander van Botik van de Zandschulp, in de kwartfinale van de US Open. De Nederlander is dus door, maar krijgt wel gelijk die hele sterke Duitser tegenover zich. Ja, de als eerste geplaatste Duitser kende eigenlijk weinig problemen in zijn partij in de 4e ronde tegen een Italiaan. Won die overtuigend en door die zege staat hij dus nu tegenover Botik. Ja, in de strijd om een plek in de halve finales van het laatste Grand Slam toernooi van het jaar in New York. We houden het voor je in de gaten. Het is je dinsdagmiddaglunch, smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio met de Chainsmokers. Het is vandaag op steeds meer plaatsen nat aan het worden. Temperaturen tussen de 18 en 24 graden. Morgen buien bij 18 graden. Donderdag een droge dag met af en toe een zonnetje. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio. Nice.

0: VPR Sportradio, het is je dinsdagmiddag lunch, smakelijk eten. We hadden het al eerder over Botik van de Zandschulp, die de Duitse Zverev gaat tegenkomen in de kwartfinales. Die heeft hij bereikt uiteindelijk, onze Nederlander. Dat na eigenlijk een bijzondere match afgelopen nacht tegen een Fransman. Botik was er zelf van die wedstrijd niet zo onder de indruk.
1: Dat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, ja, hij speelt, speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe hij normaal speelt. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken en hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm vinden. Tegen Zverev zou ik er vanaf het begin moeten staan. Ja, hoop je een beetje mee te kunnen in dat je 4-4, 5-5 in de set komt. En dan, ja, dan kan het allebei de kant opvallen. En dat is graag waar je naartoe wilt. En ja, dan zien we het wel.
0: Al dus de Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp. Het is trouwens voor de tweede keer in de carrière dat hij bij de laatste acht zit op het Grand Slam toernooi in New York.

GPR Sportradio, het is je dinsdagmiddaglunch richting 1 uur. Voetballer Somerville, de Nederlander, heeft gisteravond de eerste nederlaag geleden met zijn club in Saoedi-Arabië, Al Hilal. De Saoedische topclub die trouwens deze zomer behoorlijk investeerde in nieuwe spelers ging onderuit, verrassend, thuis. Dat was tegen Neom SC. Ja, die bleek dus met 0-2 te sterk voor de ploeg van de Oranje International. Voorafgaand aan het duel was Al Hilal nog uiterst voortvarend aan de landstitel begonnen. Maar aan die ongeslagen reeks is dus gisteravond een einde gekomen. Want 0-2 gingen ze onderuit thuis op de mat. Zometeen nog veel meer sport hier. We gaan richting voetbal. Formule 1 weekend natuurlijk in Spanje. We hebben de MotoGP. We hebben de kwartfinales die eraan zitten te komen op de US Open. Kortom, lekker hier blijven. Je mist bij ons helemaal niets. Inclusief vanmiddag een gloednieuwe etappe in de Vuelta. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor 1 dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, melden Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was genoemd, werd deze zomer veroordeeld tot een jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken protest tekenen tegen de naamswijziging, maar dat deed niemand. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
5: 18 plus. Speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh, wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Terugleverkosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht.

0: Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Met Buut.

0: maar €125. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
14: Smakelijk eten tijdens de lunch. Het is 1 uur geweest op dinsdagmiddag. Zometeen over een klein uurtje wordt de gestaakte wedstrijd van afgelopen zondag gespeeld in de Galgenwaard. 25 minuten lang, zo meer.

EPR Sport Radio, je dinsdagmiddag tijdens de lunch. Gaat op steeds meer plaatsen trouwens regenen. Temperaturen tussen de 18 en 24 graden. Zometeen, over iets minder dan een uurtje, om 2 uur in Utrecht wordt het restant van de gestaakte wedstrijd van het afgelopen weekend gespeeld tussen Utrecht en Go Ahead. We staan nog zo'n 25 minuutjes op de klok, die hebben ze nog te goed. De wedstrijd wordt natuurlijk hervat zonder publiek, dat is natuurlijk even wennen. En ook apart dat je 25 minuten moet spelen. Beide ploegen zullen natuurlijk proberen om in die korte speeltijd alsnog een resultaat te behalen uit dat stilgelegde duel. We houden het voor je in de gaten wat daar gebeurt. Zeg maar even simpel gezegd tussen 2:30. Zometeen hoor je dat hier bij Nout van Sommeren, dus na 2. In het voetbal reist Excelsior vanavond af met veel vertrouwen naar Nijmegen voor het inhaalduel. De Kralingers kunnen bij een goed resultaat de beste competitiestart uit de historie van de club evenaren. Als de ploeg minimaal 1 punt overhoudt aan de confrontatie met het team van trainer Dick Schreuder, dan wordt dit historische feit een realiteit voor de Rotterdammers van Excelsior. De wedstrijd biedt de Rotterdammers de kans om de uitstekende vorm van de seizoensopening een passend vervolg te geven, daar in de Goffert. We houden het ook voor je in de gaten, want wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is je dinsdagmiddag.
1: GPR Sportradio.
0: Vandaag worden ze bekendgemaakt. Ja, wie? De kanshebbers van de Ballon d'Or. De meest prestigieuze voetbalprijs die er is. De Ballon d'Or van 2026. Gedurende vandaag wordt de shortlist onthuld voor de prestigieuze individuele prijs in de sport. En de uiteindelijke winnaar mag zich natuurlijk de beste voetballer van het seizoen noemen. Onder de mogelijk genomineerden bevindt zich Harry Kane waarschijnlijk. Die een recordseizoen beleefde met 73 doelpunten voor Bayern München en het Engelse elftal. Die moet daartussen zitten. Mbappé wordt ook verwacht. Messi ook. Mocht er iets over te melden zijn,

VPR Sportradio, Dolce Vita, Ryan Paris op je dinsdagmiddag. Smakelijk heet het tijdens lunch. Het is vanmiddag op steeds meer plaatsen dat het nat gaat worden. De temperatuur is niet verkeerd, hè, tussen de 18 en 24 graden. Lekker om buiten te sporten. Morgen wordt het een natte dag buiten. Kan je beter binnen blijven met 18 graden als het gaat over sporten. Alhoewel, hardlopen in de regen, dat is niet verkeerd. Donderdag trouwens een overwegend droge dag met af en toe een zonnetje. Zometeen hierbij praten alvast over het Formule 1 raceweekend in Spanje. Een nieuw circuit zit eraan te komen dit weekend. Je hoort er zometeen meer over bij GPR Sportradio.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Momenteel vooral problemen in Zeeland, want op de N57 is in beide richtingen de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder oponthoud op de A12 voor Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
19: Goedemiddag, we zitten inmiddels na 1:30 in de Formule 1. Moet coureur Isaac Hadjar komend weekend de Grand Prix van Spanje missen? Heeft alles te maken met het herstellen van een blessure. Zometeen meer.

0: TPR Sportradio, het is je dinsdagmiddag lunch met op steeds meer plaatsen wat regen. Temperaturen in het zuiden maximaal 24 graden.
1: TPR Sportradio, Formule 1 update.
0: Coureur Isaac Hadjar moet ook dit weekend missen. De nieuwe Grand Prix van Spanje. Ja, hij heeft meer tijd nodig om te herstellen van zijn polsblessure. Zijn derde race op rij die hij aan zich voorbij moet laten gaan. Red Bull heeft bevestigd dat hij wordt vervangen door Liam Lawson. En dit weekend dus een nieuw straatcircuit in Madrid. Spannend. Wat kan Red Bull daar doen? In het bijzonder Max Verstappen. We houden het voor je in de gaten. Even nog voor de duidelijkheid. Eerste en tweede vrije training. Die hebben we in update voor. Op vrijdag tussen de andere sporten door. Updates met Olaf Mol live. Maar niet in zijn geheel dus vrije training 1 en 2. Dat geldt niet voor de zaterdag. Dan hebben we de derde vrije training en de kwalificatie in zijn geheel live. En op zondag uiteraard ook de race met Olaf Mol en Jack Ploy. Even dus voor de duidelijkheid dat je dat onthoudt. Zometeen gaan we richting de MotoGP dit weekend. Een race op het circuit van Misano die eraan zit te komen. Gaan we even over bijpraten. En over Dylan Groenewegen. Hoe gaat het met de sprinter? Die kwam namelijk gisteren in de buurt van Uithoorn in botsing op zijn fiets. Spierscheuring bij zijn ribben heeft hij opgelopen door die botsing. De details hoor je zometeen hier. Het is je dinsdagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je dinsdagmiddag met het nieuws dat Dylan Groenewegen gisteren tijdens een trainingsritje is aangereden door een motor. Ja. Onfortuinlijk, de 33-jarige sprinter van Unibet Rose Rockets kwam in de buurt van Uithoren in botsing met die motor. Hij heeft een spierscheuring bij zijn ribben opgelopen. Pijnlijk. Hij heeft, dat is dan wel weer humor, op social media heeft hij de aanrijding met enkele foto's aan zijn fans laten zien. Met daarbij motor 1, fietser 0. Het is nog wel trouwens onduidelijk welke gevolgen deze blessure heeft trouwens voor zijn programma de komende weken. Dylan moet natuurlijk nog fietsen en gaat dit gevolg hebben. Bizar verhaal trouwens inderdaad. Bij tennis hebben Ostapenko, maar ook Su Wei, partners in dubbel, de kwartfinales bereikt op de US Open. Het duo was al in de vorige ronde te sterk voor tegenstanders en zette de jacht op de dubbeltitel gewoon voort. Ze komt uit Letland, Ostapenko, en vierde de overwinning na afloop op een opvallende manier door het uit te schreeuwen richting het coachvak van de tegenstander. Heel bijzonder. In de volgende ronde wacht een nieuwe uitdaging voor het ervaren dubbelspelkoppel die grote kans hebben om de titel binnen te halen. Ja, en dat geldt natuurlijk ook deels voor Botik van de Zandschulp, want hij heeft namelijk voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale van de US Open bereikt. Ja, komt nu uit tegen de Duitsers. Sfeer

0: GPR Sportradio met Metallica en Nothing Else Matters. Langzaamaan gaan we richting 2 uur tijdens je dinsdagmiddag lunch met in het voetbal het nieuws dat Bram Nuitink op 36-jarige leeftijd nog van grote waarde is voor de Nijmegenaren. Van NEC, de verdediger, miste de voorbereiding vanwege een enkel blessure, maar hij is nu versneld klaargestoomd voor de belangrijke wedstrijden in de Eredivisie en in Europa. Volgens NEC is alles op alles gezet om hem weer fit te krijgen, deze routinier, wat wel de nodige inspanning heeft gevergd. Zijn ervaring wordt zeker in Nijmegen als cruciaal beschouwd voor de defensie van NEC in de komende periode. Ook een opmerkelijk bericht bereikte ons van George Desmond Kamourasi, een 36-jarige doelman van de Engelse amateurclub SE Dons. Hij is namelijk verkozen tot koning van Oeganda. Ik hoor je denken. De keeper die uitkomt op het 9e niveau in Engeland staat voor een bijzondere keuze. Een bijzondere keuze in zijn carrière. Blijf ik keeper bij de Dons of word ik koning van Oeganda? Het is nog niet duidelijk of hij die rol gaat accepteren en wat het uiteindelijk zal betekenen als zijn toekomst als keeper en voetballer. Het is mooi om het te kunnen combineren, lijkt me. Het lijkt me ook heel bijzonder om een koning in het doel te hebben staan bij de Dons in Engeland. De club uit Londen trouwens in de 9e divisie wacht de beslissing af van hun doelman wat hij gaat doen. Het is bijna een sprookje. Het zou een film kunnen zijn. Het is je dinsdagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

GPR Sportradio. Als deze plaat gedraaid wordt, komt Noud van Sommer altijd binnen. En die zit dan te playbacken. I'm too sexy. Precies. Die hoor je trouwens zo meteen na 2 uur. Blijf daar even voor hangen, want hij houdt voor jou in de gaten. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Die gaan zo meteen om 2 uur die 25 minuten spelen inhalen in de Galgenwaard. En ik weet zeker dat Noud het van minuut tot minuut voor je bijhoudt. Je hoort hem zo meteen hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschert moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven, en dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Vlemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. En justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde. Hij raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. In de Galgenwaard begint elk moment het staartje van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd van het weekend gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond toen 3-1 voor Go Ahead. En de wedstrijd is zonder publiek en er staat nog 26 minuten op de klok. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: zullen we deze herfstvakantie heen gaan.
1: Citytrippen?
2: Draken temmen in het Verre Oosten.
3: Of nee, juichen voor Oranje.
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
4: Kippie.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
15: Hey, goedemiddag, inmiddels 5 over 2. 5 minuten geleden is de aftrap geweest van Utrecht Go Ahead Eagles, die ingehaald moet worden. We houden de tussenstanden nauwlettend voor je in de gaten.

0: NTR Sportradio met Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Het is inmiddels 2:10 op deze dinsdagmiddag. Het is 8 september. Momenteel zojuist afgetrapt, nog een dikke 16 minuten te gaan. Utrecht Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd de afgelopen zondag gestaakt. Er stonden nog 25 minuten op de teller. Inmiddels dus nog 16. De wedstrijd is dus afgetrapt om 2:00 zonder publiek. Ja, beide teams die zullen proberen in de korte resterende speeltijd alsnog een resultaat te behalen in dit bijzondere inhaalmoment. Momenteel dus in de Galgenwaard bezig in Utrecht. Koud nou let het voor je in de gaten. Wordt gescoord, dan hoor je het meteen hier. Tot nu toe is nog steeds de stand ongewijzigd na afgelopen zondag 1-3 Utrecht tegen Go Ahead Eagles met dus nog 16 minuten op de teller. En we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Verder voetbalnieuws. Bram Nuitink is op 36-jarige leeftijd nog steeds van grote waarde voor NEC. De verdediger miste de voorbereiding vanwege een enkel blessure, maar is versneld klaargestoomd voor de belangrijke wedstrijden in de Eredivisie en in Europa. Volgens de club is alles op alles gezet om de routinier weer fit te krijgen, wat de nodige inspanning heeft gevergd. Zijn ervaring wordt als cruciaal beschouwd voor de defensie van de Nijmeegse ploeg in de komende periode. Vanavond komen ze al in actie tegen Excelsior om 6:45 in de Goffert in Nijmegen. Ja, en de ziekenboeg van NEC, die wordt niet minder druk. Eigenlijk alleen nog maar drukker. Bij ESPN sprak trainer Dick Schreuder daarover.
1: Nou, bijvoorbeeld Brian Lintz is met klachten uit de wedstrijd gekomen. Sierhuis is met klachten uit de wedstrijd gekomen. En Jasmiets, dat wisten we al van tevoren. Die loopt eigenlijk al vanaf het begin met klachten. Kabar heeft voor de eerste keer gespeeld, zeg maar. Is met klachten uit de wedstrijd gekomen, want die moest dan noodgedwongen spelen. Nuitink, die had klachten. Heeft eigenlijk een versneld traject gevolgd om fit te worden, om ons te helpen. En moest eigenlijk weer temperen, maar moet eigenlijk ook weer spelen om... Die neemt eigenlijk het allermeeste risico, maar is ook echt een teamspeler en die wil het ook graag doen. Maar we moeten ook kijken naar de andere, zeg maar de jongens zoals Kabar, wat ik net al aanhaalde. Die is hier pas 2 weken, ja, en weinig gespeeld en die moest dan gelijk tegen Feyenoord spelen. Ja, dat is toch zwaar en dan is het toch wat makkelijker om van weekend naar weekend te gaan kijken. Ik denk dat alleen Nuitink gaat starten.
0: Al dus Dick Schreuder dus over de ziekenboeg bij NEC. Ja, NEC en SC Twente komen deze week ook nog bij elkaar in actie tijdens de uitgestelde wedstrijd uit de derde speelronde. Ja, voor Ajax, dat eveneens een duel moet inhalen, is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Die wedstrijd wordt op een later moment gespeeld. De planning van de KNVB is aangepast naar recente ontwikkeling, waardoor wedstrijden van de Nijmegenaren en de Tukkers nu door de week op het programma staan. We houden er nauwlettend van in de gaten. En er is gescoord in Utrecht. Utrecht heeft een goal gezet. De tussenstand is nu 2-3. Zo zie je maar, we houden je ervan op de hoogte. Utrecht is dus aan het inlopen op Go Ahead Eagles. Je hoort er meer over hier bij GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio met Robbie Williams Angels. Momenteel in Utrecht in de Galgenwaard. Het restant van de wedstrijd Utrecht Go Ahead Eagles gaande. Utrecht heeft zojuist gescoord. Didden scoorde voor Utrecht. 2-3 is de stand nu daar in Utrecht. We houden nauwlettend voor je in de gaten. Mocht er weer gescoord worden, dan hoor je het direct hier bij GPR Sportradio. Maar er is meer dan voetbal. Want de Botik van de Zandschulp die heeft op indrukwekkende wijze de kwartfinales van de US Open bereikt de afgelopen nacht. De Nederlander stond in een marathonpartij maar liefst 5 uur en 13 minuten op de baan tegen de Fransman Gea. Ondanks dat hij zijn eigen spel als slecht bestempelde, toonde hij veerkracht en won. Het is voor Van der Zandschulp de tweede keer dat hij de laatste 8 bereikt op een Grand Slam toernooi, waarmee hij zich in een select rijtje Nederlandse tennissers schaart. Hij was dus niet echt tevreden over zijn optreden en liet dat ook weten bij Eurosport na afloop van die wedstrijd afgelopen nacht.
1: Het ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, hij speelt speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe die normaal speelt. Ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken en hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm vinden. Eigenlijk toen ik hem brak in de derde set dacht ik van, ik had het gevoel als ik misschien 5-10% beter begon te spelen dat ik een goede kans maak om te winnen. Het was bij mij dat ik het gevoel had dat mijn niveau niet zo goed was in het begin. En dat ik mijn eigen niveau ging opkrikken, dat kon wel de sleutel zijn tot de wedstrijd. En ik ben blij dat ik uiteindelijk iets beter begin te spelen. Ik moet zeggen, ik voel me nu nog aardig, maar wie weet hoe ik me vanavond en morgenochtend voel. Gaan we zien, maar ik kan me zeker wel opladen voor de volgende wedstrijd.
0: En dat is tegen Zverev morgen dus in de kwartfinales van de US Open. Hij is in ieder geval lekker bezig, Botik van de Zandschulp. Zijn trainer Raymond Sluiter die haalt zijn inzichten over de samenwerking met Van de Zandschulp niet alleen van de tennisbaan. Hij benadrukt dat hij veel leert van momenten buiten de trainingen om, zoals tijdens een kaartspel, vergelijkt Sluiter het mee. Voor hem zijn tactische analyses en confronterende gesprekken belangrijk, maar hij stelt dat het voor hem vooral essentieel is dat Van de Zandschulp mentaal goed in zijn vel zit. En deze benadering staat centraal in de huidige samenwerking op de ATP-tour. Coach dus Sluiter over Botik van de Zandschulp, die dus lekker bezig is op de US Open. Dan nog een ander nieuwtje. Momenteel Steven van Kruiswijk bezig aan zijn laatste dagen als professioneel wielrenner. Na een carrière van 17 jaar zal hij aanstaande zondag in het Spaanse Granada zijn laatste wedstrijd rijden. De renner geeft aan dat het afzien na al die jaren genoeg is geweest. Hoewel hij zegt dat er niet constant mee bezig is, spookt het naderende pensioen toch door zijn hoofd. En daarmee komt een einde aan een lange en succesvolle loopbaan in het peloton van Steven Kruiswijk. Dus die zondag dus zijn laatste professionele wielerwedstrijd gaat rijden. Momenteel nog steeds 2-3 in de Galgenwaard Utrecht Go Ahead Eagles. Er zijn wel wat kansjes nog voor Go Ahead, maar hij gaat er nog niet in. Nog iets meer dan 6 minuten officiële speeltijd. Mocht er een doelpunt vallen, dan hoor je het direct hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Alex Warren. Inmiddels 7:30. De wedstrijd Utrecht Go Ahead Eagles. Het restant daarvan is nog steeds bezig. Zojuist om 2:00 begonnen nadat die eerder werd afgelast afgelopen zondag vanwege vuurwerk op het veld. Momenteel nog 3 minuten officiële speeltijd. Utrecht heeft dus 1 keer gescoord. Lopen dus iets in op Go Ahead Eagles. Tussenstand momenteel nog 2-3. Maar Go Ahead Eagles is aan het aanzetten. Momenteel wordt een corner genomen die voor Utrecht er niet in gaat. Dus de wedstrijd gaat verder. Mochten er vorderingen zijn, dan hoor je het direct hier bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, want daar hebben we natuurlijk ook nog mee te maken. Komend weekend namelijk een nieuw raceweekend op een nieuw circuit in Madrid. Haascoureur Oliver Behrman die heeft aangegeven dat de nieuwe motorupgrade van Ferrari geen gamechanger is. Volgens de coureur is de update een veel kleinere stap voorwaarts dan de recente aanpassingen aan het chassis van het team. Ferrari introduceerde de tweede en laatste motorupdate van het seizoen 2026 die ook beschikbaar is voor het klantenteam Haas. Ja, de impact van de nieuwe krachtbron op de prestaties van de Amerikaanse renstal lijken vooralsnog dus beperkt te blijven. En nog een ander nieuwtje. Ook dit weekend zal voorbijgaan voor het teammaatje van Max Verstappen, Isaac Hadjar. Ook deze race in Madrid zal die aan zich voorbij moeten laten gaan. De Red Bull heeft bevestigd dat de Fransman meer hersteltijd nodig heeft voor zijn polsblessure, waardoor hij zijn derde race op rij aan zich voorbij moet laten gaan. Yuki Tsunoda die neemt de plek in bij Racing Bulls van Liam Lawson, want Lawson die schuift dus net als 2 voorgaande raceweekenden door naar Red Bull. Die is ook dit weekend dus het teammaatje van Max Verstappen tijdens de grote prijs van Madrid op een nieuw circuit. En dat is toch altijd een beetje wennen, want de coureurs hebben er nog niet gereced. Wel in de simulator natuurlijk opgezeten. Maar het is toch altijd weer een dingetje met de grip, hè. Hoe is dat asfalt en dergelijke? Dus we gaan nog veel bijzondere dingen zien dit weekend, verwacht ik zo. Zo dadelijk Lewis Hamilton. Hij geeft een reactie over hoe dat nou gaat in zo'n simulator en hoe zo'n voorbereiding nou gaat op een nieuw circuit. Dat en meer hoor je zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, zojuist heeft Utrecht dus weer gescoord tijdens het restant dat vandaag gespeeld wordt, dus in de Galgenwaard. Vanuit een penalty 3-3 inmiddels de tussenstand. En dan kan je melden dat de wedstrijd erop zit, er is afgefloten. Utrecht heeft het dus om weten te zetten in een gelijkspel, dus toch een punt gepakt in de Galgenwaard. Dat zal wellicht ook een opsteker zijn voor Correia. Ja, wiens introductie nog niet erg succesvol verlopen is daar in Utrecht. Trainaalwedstrijd, het restant die dus vandaag gespeeld is, zit er dus op. En Utrecht heeft de schade een beetje beperkt door 2 doelpunten in te lopen in die 25 minuten. 3-3 is dus de eindstand geworden. Straks veel meer sport, natuurlijk ook Formule 1, wielrennen en tennis voor je onderweg.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: De prijs.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
13: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
14: 18+, speel bewust.
15: Ja. Is echt serieus?
16: Wat een geld!
17: 50.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
19: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er op een enkele plek langzaam rijdend verkeer gemeld. Er staat nu 40 kilometer aan file in totaal. Onder andere aan de Duitse grensovergangen op de A1 en de A12. Op de A1 is dat vanaf Oldenzuid een vertragingstijd van 10 minuten. En ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A12 vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en je vertraging ook 5 tot 10 minuten. Dan nog een afsluiting, de N57, Middelburg-Brouwersdam. Die is in beide richtingen dicht na een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van de Oosterscheldekering. Naar verwachting blijft de weg nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag.
20: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Goedemiddag, 3:05. Het is dinsdagmiddag. Nou, de inhaalwedstrijd Utrecht, Go Ahead Eagles zit erop. Dat is 3-3 geworden. Maar er is meer voetbalnieuws. Een update over Frenkie de Jong onderweg.

GPR Sportradio met Coldplay en BTS. Inmiddels 3:08. Het is op veel plaatsen bewolkt deze middag en er trekt vanuit het westen af en toe regen over het land. Zuidoosten blijft het nog wat langer droog. Door lokaal toch nog zo'n 24 graden. Vanavond op veel plaatsen bewolkt en kan er nog wat regen vallen. Momenteel volop bezig de 16e etappe van de Vuelta. Om 1:00 is de etappe van vandaag begonnen in Cortegana. En de finish wordt verwacht in La Rábida. Naar verwachting rond 5:30 de eerste wielrenner over de finish. Actuele overzichten straks bij Twan van Peperstraten tussen 4 en 7 met de tussenstanden daar in de Vuelta. Maar er is veel meer. Dus we hebben ook nog wat laatste voetbalnieuws. Trainer Hansi Flick die hoopt na de komende interlandperiode weer een beroep te kunnen doen op Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona keerde na het afgelopen WK terug met een knieblessure en is sindsdien niet meer in actie gekomen voor zijn club. De medische staf van de Catalanen werkt samen met de speler aan zijn herstel. De Jong mist hierdoor de start van het nieuwe seizoen in de Spaanse competitie en de eerste wedstrijden in de Champions League. En dat werd hem ook echt niet in dank afgenomen daar in Spanje, terwijl hij er weinig aan kon doen natuurlijk. En het voetbal heeft de KNVB de speeldata en aanvangstijden voor de Eredivisie verder ingevuld. De wedstrijden van speelronde 13 tot en met 21 zijn nu definitief vastgelegd. De Voetbalbond had met het compleet maken van het schema gewacht tot het midweekse programma van de Nederlandse deelnemers aan de Europese toernooien, totdat het volledig bekend was. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de clubs en supporters voor de komende maanden. Dan iets heel anders. In de IndyCar heeft Dennis Hauger de titel Rookie of the Year 2026 veiliggesteld. De coureur van Dale Coyne Racing crashte in de seizoensfinale al in de openingsronde en viel uit. Maar zijn voorsprong in het klassement was groot genoeg. De Noor hield concurrent Mick Schumacher achter zich en verzekerde zich daarmee van de prestigieuze titel voor beste nieuwkomer. Hauger heeft de hoop uitgesproken om ook in 2027 weer actief te zijn in de Amerikaanse raceklasse. Ja, nu we het toch over racen hebben. Komende vrijdag de eerste 2 vrije trainingen op het nieuwe circuit in Madrid. Ik heb het over Formule 1. En dat is natuurlijk best spannend. Coureurs hebben nog nooit op dat circuit gereced. Dus er zal best wel wat bij komen kijken. Natuurlijk hoor je alles weer live bij ons. De 2 vrije trainingen op vrijdag, daar krijg je updates over. De 3e training, kwalificatie en de race op zondag zijn volledig en live te volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Paul Garrick, Don't Shed a Tear. Het is inmiddels 16 minuten voor drie. Het is dinsdag 8 september. Vanavond begint het hoofdtoernooi van de Champions League. Namens Nederland komen landskampioen PSV en Feyenoord in actie in de nieuwe competitiefase. Beide ploegen spelen hun eerste wedstrijd nog niet vandaag. Feyenoord wacht morgen een uitwedstrijd, terwijl PSV later deze week aan het toernooi begint. Volgens supercomputers van statistiekenbureaus Opta geldt het Engelse Arsenal als voornaamste favoriet voor de eindzege, terwijl PSV een goede kans wordt toegedicht op het bereiken van de play-offs. Nou, vanavond dus de eerste wedstrijden. Ik heb al een actueel overzichtje voor je. Onder andere komen aan bod vanavond Club Brugge tegen Aston Villa, FC Porto tegen Manchester City, Real Madrid tegen Inter, dat wordt ook een hele interessante, en Borussia Dortmund tegen Villarreal, ook nog Lille tegen Real Betis. Die wedstrijden beginnen om 7:15 en om 9:00. Meer voetbalnieuws nog, want James Rodriguez staat mogelijk voor een terugkeer op de Europese velden. De Colombiaanse spelmaker is transfervrij na zijn vertrek bij de Amerikaanse club Minnesota United. Volgens Spaanse media is de Italiaanse Serie B-club Avellino in gesprek met om de middenvelder in te lijven. Mocht de overstap doorgaan, dan zou Rodriguez na 1,5 jaar afwezigheid weer in een Europese competitie actief zijn. De onderhandelingen tussen de speler en de clubs, die zijn momenteel gaande. Is daar nieuws over, hoor je het zeker hier op GPR Sportradio. Zojuist al even gehad over het Formule 1 weekend in Madrid. Het is een nieuw circuit, allemaal nieuw voor de coureurs komend weekend. Lewis Hamilton die heeft daar een klein interviewtje over gegeven. Wat je nou zo kunt doen om jezelf voor te bereiden op zo'n nieuw circuit. Dat heeft te maken ook met de simulator. Hier een korte uitleg van Lewis Hamilton.
1: The simulator, it definitely helps a lot to just recite the actual corners. If you look at a map, you can kind of visualize where it would go, but then you get out on track and it just feels like completely alien. So when you drive on the simulator, you know what speed you can carry into corners, so you're not caught out.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel makkelijk. Via de simulator kun je wel een beetje de indruk krijgen van het circuit, hoe het loopt en dergelijke, ook de snelheid. Maar ja, goed, het gevoel heb je toch niet. De grip en zo is toch allemaal anders. Dus het wordt dit weekend aanpoten voor de Formule 1-coureurs op het nieuwe circuit daar in Madrid. Je hoort er natuurlijk alles over hier bij GPR Sportradio.

GBR Sportradio met Clean Bandit en Jess Klin, Rather Be. Het is dinsdagmiddag en dat wil zeggen dat hij voor je klaarstaat. Sinds gistermiddag een kakelverse Formule 1 aan tafel. Die award-winning podcast van GBR Sportradio. Natuurlijk wordt in de podcast van deze maandag goed nagepraat over de race in Monza met Rob van Zomeren. Je kent hem natuurlijk al hier als DJ bij GPR Sportradio. Weet ook veel van autosport af. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je in de podcast van deze week. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, is ook te gast bij presentator Frank Evenblij. Wat een leuke bijkomstigheid is. Naast al die kennis in de podcast, maak je ook kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Momenteel is de podcast te vinden via gprsportradio.nl of je favoriete podcast app. Maar hij is ook te zien als een videocast via de Kijk-app. En wat het leuk is, morgen vroeg vanaf 6 uur komt er een Formule 1 aan tafel special online die geheel in het teken zal staan van het automerk Spijker. Gasten zijn Frans Verschuur, Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker, Victor Muller. De Spijker special dus vanaf morgen vroeg 6 uur online via gprsportradio.nl en via de Kijk-app. Straks nog veel meer sport voor je onderweg. Meer tennis, meer wielrennen en natuurlijk ook voetbal. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letcher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Er zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht. Het scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. Het werd 3-3. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterschelde-kering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. Dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Seerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seerooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5 Series.

0: serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruggeleverde kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 stuur. Oh,
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm-hmm.
19: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
21: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
22: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Veel sport onderweg. Gaat zo dadelijk met je hebben over tennis. Mag ook boksen. Fury die daagt Usyk uit. Daarover zo meer. En natuurlijk ook Formule 1 in aanloop naar een nieuw weekend.

EPR Sportradio met Simon Webb. Goedemiddag, het is 3 uur geweest op dinsdag de 8e. Ja, gisteren kwam het grote nieuws naar buiten. Richard Krajicek heeft er ook nog zelf over verteld hier bij GPR Sportradio bij Twan van Peperstraten. Dat Carlos Alcaraz in februari zal deelnemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. In 2025 schreef hij de editie nog op zijn naam. Voor de editie van dit jaar had hij zich afgemeld vanwege vermoeidheid. Ja, Krajicek is in ieder geval verheugd dat de publiekslieveling opnieuw is vastgelegd. Alcaraz won eerder dit jaar al de Australian Open, waarmee hij zijn career Grand Slam voltooide. En gaf aan graag terug te keren naar Rotterdam om zijn goede herinneringen aan het toernooi opnieuw te beleven. Dus dat gaat hij dus ook doen volgend jaar in februari dus, tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam. Ja, dan bokser Tyson Fury, die heeft de Oleksandr Usyk uitgedaagd voor een nieuw gevecht. De 38-jarige Brit beweert in een video op sociale media dat zijn beoogde tegenstander, landgenoot Anthony Joshua, zich heeft teruggetrokken uit hun lang verwachte gevecht in de zwaargewichtklasse. Ja, Fury die noemt op zijn buurt Joshua dan weer een lafaard en richt zijn pijlen nu dus op de Oekraïner Usyk in een poging om alsnog een groot gevecht op te zetten. Verdere details over een mogelijke datum of locatie voor het treffen met de Usyk, die zijn nog niet bekendgemaakt. Maar deze middag is het op veel plaatsen bewolkt en trekt vanuit het westen af en toe regen over het land. In het zuidoosten blijft het wat langer droog en wordt het zo'n 24 graden lokaal. Vanavond blijft het op veel plaatsen bewolkt en kan er nog wat regen vallen. Zo dadelijk nog veel meer sport, onder andere Formule 1. Dit weekend reist het circus af naar Madrid. Een splinternieuw, hagelnieuw circuit waarop gereced gaat worden. En iemand gaat deze race op dat nieuwe circuit helaas missen. Wie dat is, dat hoor je zo bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio met Lenny Kravitz. En een veelgehoorde term in de sport ook. It ain't over till it's over. Vooral ook in de Formule 1. Het kampioenschap is nog volop bezig. Dat wordt dit moment geleid door de Italiaan Kimi Antonelli. Die leidt het kampioenschap en is ook een van de favorieten om dit jaar dus die titel binnen te slepen. Heel veel mensen gunnen hem dat ook. Komend weekend staat direct weer de volgende race op het programma. Na de Grand Prix van Italië reist de circus door naar Spanje, waarvoor het eerst een Grand Prix in Madrid wordt verreden. Max Verstappen en zijn concurrenten zullen van vrijdag tot en met zondag in actie komen op het volledig nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. Ja, belooft een onvoorspelbaar weekend te worden op de voor iedereen onbekende baan. Gisteren sprak ik daar al Frans Verschuren over, de oud-teambaas van Jos Verstappen. Hij zei, ja goed, er is data verzameld door Ferrari. Die heeft er al een filmdag gehad. Ferrari heeft die data moeten delen aan de andere Formule 1-teams. De simulatoren, daar kunnen ze op oefenen op het circuit. Maar ja, goed, de grip, hè. Het is nieuw asfalt en dergelijke. Hoe is de grip op het circuit? Daar zal iedereen zelf achter moeten komen. Komend weekend dus. En natuurlijk hoor je alle actie weer live hier. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Isaac Hadjar die zal er niet bij zijn in Madrid. Want ook het komend raceweekend zal hij moeten missen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull kampt nog altijd met een polsblessure. En door het kwetsuur was de Fransman ook al afwezig tijdens de races in Zandvoort en Monza. Net als in die weekenden zal de Nieuw-Zeelander Liam Lawson hem vervangen en plaatsnemen in de tweede Red Bull. Lawson vormt in Madrid dus opnieuw het team met Verstappen. En Yuki Tsunoda mag dus nog eventjes blijven in de Formule 1, want die vervangt Lawson dan weer bij Racing Bulls. Dat dus komend weekend tijdens de race in Madrid op het hagelnieuwe stratencircuit. Spannend wordt dat. Alle actie dus live te volgen hier bij ons bij GPR Sportradio.

radio met die grote hit van Ella Langley, Choosing Texas. Cambuur, die zal komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC weer uitsupporters toelaten. Dat goede nieuws is recentelijk naar buiten gekomen. Het uitvak in Leeuwarden bleef in de vorige thuiswedstrijd tegen FC Twente nog leeg. En die maatregel die werd genomen naar aanleiding van ongeregeldheden met Feyenoord supporters eerder dit seizoen. Ja, een overleg met de lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie, is besloten dat de bezoekende fans weer welkom zijn in het Cambuurstadion. Dat is dus mooi meegenomen daar in Friesland. Gelukkig dat de maatregel voorlopig weer even teruggedraaid is. Max Verstappen die vergelijkt de RB22 met een schildpad. Kimi Antonelli die maakt zich onsterfelijk in Italië. En hoe moet het nu verder met Ferrari? De Grand Prix van Italië zorgde afgelopen zondag weer voor genoeg gesprekstof in de gloednieuwe aflevering van de podcast F1 aan tafel. Met presentator Frank Evenblij, radio-dj hier bij GPR Sportradio Rob van Zomeren en de Formule 1-commentator aller tijden, kunnen we wel zeggen, Olaf Mol. Maar ook de Nederlands meest controversiële Formule 1-analyst Ronald Molendijk hoor je in de podcast van deze week, de Formule 1 aan tafel. Die is te vinden op onze website gprsportradio.nl in je favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Kan je het ook zien. En ook met de editie van deze week maak je weer kans op een gratis volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Dat spel wordt gespeeld in de F1 aan tafel, die award-winning podcast van GPR Sportradio. Je vindt hem vanaf nu dus online. En waarschijnlijk, ik weet het wel zeker, wordt er natuurlijk ook vooruitgeblikt op komend raceweekend, de grote prijs van Madrid op het hagelnieuwe circuit. Zo dadelijk hier bij GPR Sportradio meer over tennis.

0: Doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Alle Sik & Verf bestel je bij...
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zoeken. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.
18: Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.
19: Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
20: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
21: Kippie.
22: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten.
26: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
0: Goedemiddag, het is inmiddels 3:30 geweest. Het is dinsdag 8 september. Zo dadelijk meer over tennis, want de Van der Zandschulp is door naar de kwartfinale in de US Open. En meer over het ongeluk van Dylan Groenewegen.

0: GPR Sportradio met Sam Hunt. Het is dinsdag 8 september.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: En de US Open is volop bezig. En Botik van der Zandschulp die gaat lekker door. Want afgelopen nacht wist hij voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale van de US Open te bereiken. In een indrukwekkende comeback tegen de Fransman Arthur Gea voltolde hij dus die wedstrijd. Na een achterstand van 2-0 in sets knokte de Nederlander zich terug en won de slijtageslag na ruim 5 uur spelen in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6 en 6-2. In de 3e set overleefde Van der Zandschulp een wedstrijdpunt. Nou, het wordt dus erg spannend. Van der Zandschulp dus door naar de kwartfinales. Bij Eurosport sprak hij na afloop van die slijtageslag van afgelopen nacht.
2: Het ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik moet zeggen, ja, hij speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe hij normaal speelt. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb. Dat ik hem over de lijn heb getrokken. En hopelijk naar de volgende wedstrijden kan ik weer een betere vorm vinden. Eigenlijk toen ik hem brak in de 3e set dacht ik van... Ik had het gevoel als ik misschien 5-10% beter begon te spelen... dat ik een goede kans maak om te winnen. Ja, het was meer bij mij dat ik het gevoel had dat mijn niveau niet zo goed was in het begin. En dat ik mijn eigen niveau ging opkrikken. Dat kon wel de sleutel zijn tot de wedstrijd. En ik ben blij dat ik uiteindelijk iets beter begin te spelen. Ik moet zeggen, ik voel me nu nog aardig. Maar wie weet hoe ik me vanavond en morgenochtend voel. Gaan we zien. Maar ik kan me zeker wel opladen voor de volgende wedstrijd.
0: Gelukkig maar. Botik van der Zandschulp dus na het balen van de kwartfinale in de US Open. En daar treft hij dus Alexander Zverev. Ja, dat wordt een pittige set, maar wellicht weten Van der Zandschulp te stunten daar in Amerika. Morgen wordt die wedstrijd gespeeld. Vandaag ook alweer actie tijdens de US Open. De kwartfinales dus. Op de banen strijden de tennissers in zowel het mannen- als het vrouwentoernooi om een plek in de halve finale. De eerste wedstrijden die op het programma staan beginnen vanmiddag om 5:30 Nederlandse tijd. Daarna er de hele avond en nacht doorgespeeld wordt. En wij van GPR Sportradio houden je ervan op de hoogte. Oh.

NPR Sportradio met Simply Red. Ja, het was even schrikken voor Dylan Groenewegen. Die is gisteren tijdens een trainingsrit aangereden door een motor. De 33-jarige sprinter van Unibet Rose Rockets kwam in de buurt van Uithoren in botsing. Uit onderzoek is gebleken dat hij een spierscheuring bij zijn ribben heeft opgelopen door het ongeval. Op zijn eigen sociale media deelde de Amsterdammer na de aanrijding enkele foto's van de schade aan zijn fiets en helm. En het is nog onduidelijk welke gevolgen de blessure heeft voor zijn programma de komende weken. Maar ja, zo'n spierscheuring bij je ribben, dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Momenteel trouwens, over wielrennen gesproken, is de 16e etappe gaande van de Vuelta. Die is vanmiddag begonnen, iets na ene in Cortegana. Ja, het is een rit van 181 kilometer. Onderweg krijgen de coureurs te maken met stevige heuvels, korte klimmetjes en eventuele zijwind in de slotfase. En die slotfase die is straks tussen 5:30 en 5:30... want rond 5:30 wordt de winnaar over de streep verwacht. Straks na 4 bij Twan van Peperstraat word je live op de hoogte gehouden van de verrichtingen van de coureurs die deelnemen aan de Vuelta hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met The Bad Habits van Ed Sheeran. Even wat voetbal voor je. Crescencio Summerville die heeft gisteravond zijn eerste nederlaag geleden met Al Hilal. De Soedische topclub die deze zomer fors investeerde in nieuwe spelers ging verrassend onderuit in eigen huis. Tegenstander Neom SC bleek met 0-2 te sterk voor de ploeg van de Oranje International. Voorafgaand aan dit duel was Al Hilal nog uiterst voortvarend aan de jacht op de landstitel begonnen. Maar aan die ongeslagen reeks is nu dus een einde gekomen na de nederlaag van gisteren. Ja, iets beter ging het met Luc Brouwers. Hij heeft een succesvol competitiedebuut beleefd bij zijn nieuwe club Omonia Nicosia. De middenvelder, die overkwam van SC Heerenveen, was gisteravond direct trefzeker. In de met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Aris Limassol bepaalde Brouwers de eindstand. De Nederlandse aanwinst wist daarmee direct zijn waarde te tonen voor de Cypriotische ploeg en bekroonde zijn eerste optreden in de competitie met een doelpunt in de slotfase van de wedstrijd. Dat heeft hij dus goed gedaan. Een lekker visitekaartje afgegeven. Vanavond wordt er ook nog gevoetbald. Er staat een inhaalduel op het programma in de Vriendenloterij Eredivisie. In de Goffert in Nijmegen nemen NEC en Excelsior tegen elkaar op in strijd om de punten. Die wedstrijd begint om 7:15. En in de competitiefase van de Champions League gaat vanavond spectaculair van start met de eerste 6 wedstrijden. Er staan direct een paar schitterende affiches op het programma. Met absolute kraker de ontmoeting tussen Real Madrid en Inter. Verder komen ook Club Brugge en Aston Villa tegen elkaar in actie. FC Porto tegen Manchester City en Lille tegen Real Betis. Die en een aantal andere wedstrijden vanavond dus in de Champions League. Om 7:15 en 9:00 beginnen die wedstrijden dus. Over voetbal gesproken, zo dadelijk na 4 veel meer voetbal bij Twan van Peperstraten.

met Eric Clapton en Sting. Mooie combinatie. Dat levert dan ook weer een mooi product op. It's Probably Me. Richting 4 op deze dinsdagmiddag. Zo dadelijk meer over voetbal. Maar ook het slotstuk van de Vuelta, de 16e etappe. Twan, die praat je er live over bij. Maar ook over het tennis en nog veel meer sport onderweg. Zo dadelijk bij Twan van Peperstraten.

GPR Sportradio. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig.

0: zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. Twee activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de optocht op Prinsjesdag geen paarden meer worden gebruikt, meldt Omroep West. De paarden vinden het niet leuk en het is niet meer van deze tijd, zegt de partij. Zij denken dat de koninklijke familie ook rondgereden kan worden in een elektrische koets. Dat doen andere landen ook al. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. En ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
9: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding. En,
18: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: Vraag je
21: wat?
20: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
21: Langer mee doen is goedkoper.
20: Zeker, kwaliteit rendeert.
22: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
23: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
0: Over

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverde kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
9: Goedemiddag, zometeen de 16e etappe in de Vuelta en de eerste reacties naar de kleine wederopstanding van Utrecht thuis tegen Go Ahead. Het stond zaterdag toen het duel werd gestaakt 1-3. Vanmiddag werd het in een lege gal gewaakt, toch nog 3-3.

altijd lekker. De broertjes Gallagher, Oasis en Wonderwall. Zometeen praat ik met Marco Gerling van het AD over het restant van FC Utrecht Go Ahead Eagles. Dat vanmiddag miraculeus toch nog in een gelijkspel is geëindigd. Is de positie van Anthony Correa bij FC Utrecht daarmee veilig gesteld? Die vraag ga ik zeker stellen aan Marco. En we volgen natuurlijk de 16e etappe in de Vuelta. We gaan vandaag over ruim 181 kilometer van Huelva naar La Rábida. Zeg maar het westelijk gedeelte van Andalusië tegen de Portugese grenzen aan. Het is een heuvelachtige etappe, maar de laatste 70 kilometer zijn grotendeels vlak. Zou dus wel eens een massasprint kunnen worden. Kopgroepje van 5 man, die hadden 1 minuut 15 voorsprong. Inmiddels is dat geslonken tot ongeveer 39 seconden. Wel weer een afvaller vandaag. Timo Rozen van de Picnic Post NL-ploeg is vandaag afgestapt in de Vuelta. En we hebben natuurlijk straks 7:15 nog de inhaalwedstrijd tussen NEC en Excelsior in de Vriendenloterij Eredivisie. En vanavond, jazeker, het gaat dan weer van start. Het miljoenenbal, het miljardenbal, zo mogen we het toch wel noemen. 3 duels om 7:15, 5 wedstrijden om 9:00, de Champions League. Met daarbij om 9:00 de wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. Kortom, de Denzel Dumfries-wedstrijd. We houden je op de hoogte op GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: Bob Sinclair en World Hold On. GPR Sportradio. Ja, toch nog een puntje dus voor FC Utrecht na het afmaken van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles vanmiddag in een lege Galgenwaard. Het werd uiteindelijk 3-3. Ja, Dani de Wit, de aanvoerder van FC Utrecht bij ESPN. Voelt het dan toch nog een klein beetje als een overwinning, dit puntje?
1: Dani, ik zei net tegen Joris Kramer, uiteindelijk is het een punt. Maar het zal voor hun voelen als een nederlaag. Voelt dit voor jou als een overwinning?
2: Ja, een overwinning. Dat is misschien wat groot gemaakt. Maar weet ik wel dat je in een hele moeilijke positie zit als je 3-1 achter staat. En als je hem dan nog zo 3-3 speelt, dan ben je daar natuurlijk blij mee. Maar een overwinning, nou ja, dat niet. Want je krijgt geen 3 punten. Maar de opdracht was nog steeds 4-3 winnen. Hoe raar dat ook klinkt. Maar uiteindelijk ga je nog voor het maximale. Maar natuurlijk, we mogen heel blij zijn met een 3-3. En we hebben gevochten vandaag. En dat mochten we ook alweer een keer laten zien. Dus dat is lekker, denk ik, voor ons, voor de club. En ik denk ook voor de supporters.
0: Ja, tweede gelijkspel voor FC Utrecht deze competitie. Ja, Utrecht heeft dus nog niet gewonnen. Zondag Excelsior, wordt het uiteindelijk 3 punten?
1: Dani, ik zei net tegen Joris Kramer, uiteindelijk is het een punt. Maar het zal voor hun voelen als een nederlaag. Voelt dit voor jou als een overwinning?
2: Ja, een overwinning. Dat is misschien wat groot gemaakt. Maar weet ik wel dat je in een hele moeilijke positie zit als je 3-1 achter staat. En als je hem dan nog zo 3-3 speelt, dan ben je daar natuurlijk blij mee. Maar een overwinning, nou ja, dat niet. Want je krijgt geen 3 punten. Maar de opdracht was nog steeds 4-3 winnen. Hoe raar dat ook klinkt. Maar uiteindelijk ga je nog voor het maximale. Maar natuurlijk, we mogen heel blij zijn met een 3-3. En we hebben gevochten vandaag. En dat mochten we ook alweer een keer laten zien. Dus dat is lekker, denk ik, voor ons, voor de club. En ik denk ook voor de supporters.
0: Ja, precies. Dat zei Dani de Wit. Excuses voor het opnieuw instarten van deze quote. We gaan eens even naar de aanvoerder van de tegenstander. En dat is dus Kramer. Kramer is dus de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Ja, voor hem werd het geen 3 puntjes, maar slechts 1 puntje ging er mee naar Deventer terug. Zou je daarvan balen?
3: Ja, je was eigenlijk de eerste 60 was je zoveel beter. En dat je dat uiteindelijk nog gelijk speelt, is jammer. Kijk, natuurlijk snap ik dat zij zo uiteindelijk proberen alles eruit te halen. Alleen, ja, ik denk dat wij het uiteindelijk meer verdiend hadden. Dus het is extra zuur.
0: Ja, Joris Kramer dus, voor de camera's van ESPN. Zijn ploeg ging dus met 1-3 terug naar Utrecht vandaag. Utrecht maakt er uiteindelijk nog 2. Eigenlijk kon Kramer gewoon niet geloven dat het nog misging.
3: Ja, je was eigenlijk de eerste 60 was je zoveel beter. En dat je dat uiteindelijk nog gelijk speelt, is jammer. Kijk, natuurlijk snap ik dat zij zo uiteindelijk proberen alles eruit te halen. Alleen, ja, ik denk dat wij het uiteindelijk meer verdiend hadden. Dus het is extra zuur.
0: Ja, zometeen praten we verder over die wedstrijd met Marco Gerling van het AD.

0: Somber, my body isn't ready. Het is 19 minuten inmiddels over 4. Toch nog blije gezichten in de Galgenwaard vandaag. FC Utrecht begon met een 1-3 achterstand aan het restant van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die afgelopen zaterdag werd gestaakt door vuurwerk en nog wat ander gedoe. Maar in de resterende 26 minuten wisten Matthijs Didde en Stepanov uit een penalty er toch nog een gelijkspel uit te slepen. Aan de lijn heb ik Marco Gerling van het AD. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom.
0: Eerst maar eens even over de omstandigheden. Het moet een rare sfeer zijn geweest daar, toch? In die lege Galgenwaard.
1: Ja, het was een beetje terugdenken aan coronatijd, hè? Ja. Lege stadions en een opwarmende elftallen die weinig toegejuicht werden. Waar vooral de spelers en trainers te horen waren.
0: Ja, precies. Een beetje alle aanwijzingen hoor je dan weer. Is het trouwens wel rustig gebleven, ook rond de wedstrijd?
1: Ja, daar had ik inderdaad ook wel wat verdachten over. Van ze zullen toch niet ook rond deze wedstrijd zich gaan laten horen. Maar nee, rond deze wedstrijd is het rustig gebleven.
0: Ja, dan het puntje dat Utrecht alsnog in de wacht heeft gesleept. Mogen we spreken over een verrassende afloop uiteindelijk?
1: Ik denk het wel, ja. Het was wel. Je spreekt over een wedstrijd met twee gezichten. Hè? Nou, dan was dit wel een wedstrijd echt met extreem twee gezichten. Want als je na 57 minuten met 0-3 achter staat en je weet er alsnog 3-3 van te maken. Kijk, dit is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Een wedstrijd die gewoon gestopt wordt na 64 minuten. Maar ja, er was een totaal andere Utrecht te zien in de tweede helft. Eigenlijk de laatste 26, 27 minuten van deze wedstrijd. Want het was vol gas. Alles of niks was het. En daarmee had Utrecht misschien wel een klein beetje geluk dat Go Ahead Eagles geen doelpunt wist te maken. En dat Utrecht vanuit standaard situaties dat wel deed.
0: Ja, want het was inderdaad, nou, ik wil bijna zeggen, eenrichtingsverkeer richting het doel van Go Ahead.
1: Nou, ja, het was bijna eenrichtingsverkeer inderdaad. Go Ahead, het was duidelijk met welke intenties ze kwamen. Want bij de aftrap die ze mochten nemen, omdat Daniel de Wit natuurlijk als laatste actie gescoord had, ging de bal over de achterlijn van Barkas. Dus dan weet je dat Go Ahead vooral komt om tegen te houden en om het voetbal eruit te houden. Nou, dat lukte in eerste instantie heel aardig. En het duurde ook best wel lang voordat Utrecht een klein beetje iets van zich kon laten horen. Dat deed in eerste instantie Blake, die een bal op de lat schoot. En toen kwam er wel een klein beetje meer geloof van, ja, misschien is er toch wel wat te halen. Toen kwam die goal uit een hoekschop van Didde. En toen zag je echt duidelijk van, ja, ze gaan volle bak nog op die 3-3 jagen. En ja, die viel dus ook nog.
0: Ja, dat doelpunt van de Wit afgelopen zaterdag, net voor het staken van die wedstrijd, heeft dan natuurlijk ook nog wel het een en ander gedaan. Want 0-3 of 1-3 scheelt natuurlijk ook een flinke slok op een borrel, hè?
1: Ja, voor het gevoel zeker. Ja, in afloop gaat dan de vraag natuurlijk over, ja, was het nou gunstig of ongunstig dat die wedstrijd gestaakt werd? En ja, dan krijg je misschien wel een beetje vreemde discussies. Want er werd natuurlijk gezegd van, ja, wij hadden toen ook de aansluitingstreffer. En misschien hadden we dan zaterdag, als we door hadden gevoetbald, nog wel gewonnen met 4-3. Maar goed, dat zul je nooit weten. In ieder geval was dit een totaal ander Utrecht wat vandaag te zien was dan het Utrecht dat zaterdag te zien was. En sterker, dit was een beetje het Utrecht zoals je dat verwacht zou hebben aan het begin van het seizoen onder Anthony Correia. Met veel intensiteit, met lef, met strijd. Ja, dit is wat supporters heel graag zien bij FC Utrecht. En nu was er geen supporter in het stadion. Toch een beetje zuur.
0: Ja, het blijft een verhaal op deze manier. Anthony Correia, ja, de naam valt al even. Goed, hij is nog steeds een start met 2 punten uit 5 wedstrijden. Ja, heb je het gevoel inderdaad van, nou ja, zeker ook gezien die laatste 25 minuten vandaag. Maar ja, gaat het eigenlijk toch wel een goed huwelijk worden?
1: Dat is op basis van die 27 minuten zou je dat kunnen concluderen. Maar het is natuurlijk een beetje te kort door de bocht. Als je naar het grotere plaatje kijkt met 2 punten uit 5 wedstrijden en 18 tegendoelpunten. Dan kun je wel zeggen dat het een behoorlijk stroeve start is. Het is wel zo dat deze wedstrijd laat zien dat er onder de jongens, onder de mannen op het veld wel degelijk besef is dat het anders moet. En na afloop was natuurlijk ook wel het verhaal van, ja, dit houden wij geen 90 minuten vol. Maar hiervan zouden we veel meer moeten laten zien in de wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hadden en waarin we dat niet konden laten zien. Ja. Dus ja, je kunt wel zeggen, denk ik, dat er nu meer Correia voetbal te zien was en dat ze dit heel erg mee zullen moeten nemen naar de komende wedstrijden die ook niet eenvoudig zullen worden met gezien de tegenstanders.
0: Ja, hoe vond jij trouwens überhaupt dat Utrecht uit de transferwindow is gekomen?
1: Ja, ik was niet heel erg verrast dat het zo liep, om het zo maar te zeggen. Want Utrecht had niet zo heel erg veel te besteden, omdat ze financieel gezien geen klappers hebben gemaakt op de transfermarkt. Dus ze moesten het toch vooral hebben van de vrije transfers en van de huurconstructies. Dus dat was wel te verwachten. Maar ja, er is natuurlijk heel veel kwaliteit weggegaan. Kijk alleen maar naar Zegiel, die nu de pannen van de dag voetbalt bij Feyenoord. Dat is nogal een goede voetballer die je inlevert. Dus ja, dan moet je wel heel creatief zijn om al die kwaliteit, met ook Van der Hoorn en Viergever, El Karouani die nu bij Benfica speelt, om die te vervangen door goede voetballers. En bovendien, ja, een nieuwe trainer, een nieuw systeem. Er is nogal wat veranderd. En dan moet je ook een beetje denken aan verwachtingsmanagement doen. En niet zeggen dat je meteen weer bij de top mee gaat doen.
0: Je had het al even over het zware aanstaande programma. Wat zijn de volgende hordes van FC Utrecht?
1: Ja, Excelsior, dat is de eerste. Komende zondag, dat was vorig jaar 5-0 in Rotterdam. En daarna volgt Feyenoord. En dat leverde vorig jaar ook 0 punten op, zowel uit als thuis. Dus ja, Utrecht zal toch echt moeten verder bouwen op wat ze hebben laten zien tegen Go Ahead om daar enige kans te maken.
0: Dankjewel. Fijn dat je ons even te woord wil staan. Marco Gerling van het AD over de 3-3 uiteindelijk toch nog in een lege gal gemaakt tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Dankjewel.
1: Hoi hoi.

Yes, an owner of a lonely heart. We zijn vandaag dus bezig aan de 16e etappe in de Vuelta. We gaan op weg naar La Rábida, ruim 181 kilometer. Een beetje heuvelachtig, maar de laatste 70 kilometer zijn dus wel grotendeels vlak. En dus kijken we weer naar Matthew Brennan. Kan hij er een kwartet van maken? 3 overwinningen al deze Vuelta. En wat te denken van Wouter van Aert, de man in de puntentrui. Misschien wel een andere Belg, Thibaut Nijs. In ieder geval in het algemeen klassement zal vandaag niet zo gek veel gaan veranderen. Enric Mas heeft daar nog steeds de leiding. 1 minuut 45 voor Roglic en 2 minuut 6 daar. Achter Felix Gal. We hebben 5 koplopers momenteel. Er zijn Amerikaan Vermaak, Madouas de Fransman, Dalby de Deen, Sutterlin de Duitser en Talman, dat is een Zwitser. Ze hadden een voorsprong van 1 minuut 15, die is inmiddels teruggelopen tot 34 seconden. Was nog wel een tussensprintje, gewonnen door de Amerikaan Vermaak. Hij komt daarmee op de 5e plek in het puntenklassement, maar nog altijd wel op ruime afstand van Wout van Aert. Finish wordt verwacht zo ongeveer rond 17:50.

0: Bejaardentehuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.

0: het is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is definitief van plan om de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zonden onder meer een filmpje van Hitler uit. De omroep verdwijnt niet meteen, ze kunnen nog bezwaar maken. Het is een onrustige middag in en rond de Tweede Kamer. Eerst werd het vragenuurtje verstoord door schreeuwende pro-Palestijnse demonstranten. Daarna werd de hoofdingang beklad met anti-Israël teksten. 2 mensen zijn opgepakt. En deelauto's zijn enorm in trek door de OV-staking van morgen. Autodeelbedrijven zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en ze verwachten dat er morgen nog veel meer ritten worden gemaakt.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is met name druk bij Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Er staat nu 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk tussen Best-West en Boxtel Noord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Vanuit Den Haag tussen Delft en knooppunt Benelux 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk ben je 25 minuten langer onderweg. En dan nog een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 40 minuten langer over.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
6: Iedere dag net na 4:30 gaan we terug in de tijd. Deze week staat 1993 centraal. De bekerfinale ging tussen Ajax en Heerenveen. En zometeen praten we met de coach van de Vriezen, Foppe de Haan.

0: U2, Ordinary Love. Het is 5:09. GPR Sportradio. In 1993 ging de bekerfinale tussen Ajax en Heerenveen. Het werd uiteindelijk 6-2 voor de Amsterdammers, maar geen schande. Want het was het grote Ajax met Dennis Bergkamp, Mark Overmars en Edgar Davids. Sterker nog, dat Ajax won 2 seizoenen later de Champions League. Coach van de Vriezen was toen Foppe de Haan. Foppe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 1993, jullie kwamen net uit de eerste divisie. Hadden jullie toch het gevoel dat jullie Ajax pijn konden doen, of was het vooral genieten van dat moment?
1: Ja, je begint zo'n wedstrijd nooit om te verliezen natuurlijk. En ik moet zeggen dat het was wel fantastisch. De entourage, de reis erheen, daar gingen 23.000 Friezen mee. Met 8 treinen en ik weet niet meer hoeveel bussen. Dat was echt fantastisch. Geweldige sfeer. Nou ja, de eerste helft speelden we heel aardig. Ajax kwam wel met 2-0 voor en we maakten 2-1. Nou ja, en toen was de tweede helft was natuurlijk een groot klasseverschil. Het mooie was dat uiteindelijk Kamataru, dat was een Roemeen, maar een grote Friese held moet ik zeggen. Maar die werd enorm door de mensen omarmd. Door zijn fantastische sportmanschap, zou je kunnen zeggen. Die maakte nog een goal, dat was 6-2 en iedereen was even blij.
0: Ja, toch is het nog wel grappig, want er is één momentje, en ik moet je even corrigeren, Foppe, en dat doe ik niet graag. Maar het staat 1-0 voor Ajax en toen gebeurde nog even dit. Jullie kwamen nog zelfs op 1-1.
2: Schaap is helemaal vrij op links. Schaap, met links moet je. Schaap, van de shirt, ja, 1-1. Erik legt op. Erik legt op, rolt weer zo'n scherpe Heerenveen aanval af.
0: Ja, het werd nog even 1-1, Foppe, en pas daarna werd het 2-1 en dat was toen de ruststand.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja, dat klopt, ja.
0: Ja. En wat zeg je dan in de rust als het maar 2-1 staat?
1: Ja, wat zeg je dan? Ik ga er nooit vanuit dat de tegenstander beter is. Ik ga van onszelf uit. Dan heb je dus opmerkingen die je moet maken. Met name in de, volgens mij, verdediging. We hadden moeite met hun corners. Ik denk dat ik het daarover heb gehad. Maar dat weet ik nu niet meer, hoor. Maar je bent in ieder geval positief. Want dat is wel heel belangrijk, hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat je heel positief bent. Het staat maar 2-1 tegen het grote Ajax. Had je toen al wel het idee, deze finale gaat misschien wel de geschiedenisboeken in van Heerenveen? Dit gaat iets veranderen bij de club.
1: Ja, dat was eigenlijk was het begin van de grote doorbraak. Hè? Ja. Dus toen waren we nog niet gepromoveerd. Dus dit was fantastisch, want als je de weg hier naartoe, was ook een thuiswedstrijd tegen PSV, ook het grote PSV met Romano en Popovic en Arthur Newman en noem maar op. Mm-hmm. En toen wonnen we, in een echt prachtige wedstrijd, wonnen we met 2-1. Hè? En toen was het nou sudden death, dus dat was misschien wel ons geluk. Want het was verlengen en de tweede minuut van de verlenging maakten we 2-1, toen was het afgelopen.
0: Ja. Dat is lekker.
1: Nou ja, dus toen kwam dit erachteraan. Nou ja, maar je zat ook midden in de competitie, want we moesten nog na competitie spelen. Nou ja, en dat kwam er nog achteraan. Dus nou ja, dat haalden we niet moeiteloos, maar dat haalden we. Dus toen promoveerden we. Ja. Dit was eigenlijk het begin van een soort nieuw Heerenveen.
0: Ja, een nieuwe fase. Want sterker nog, jullie zijn daarna ook niet meer uit de Eredivisie weggegaan.
1: Nee, 30 jaar, meer dan 30 jaar onafgebroken. Dus voor een dorp als Heerenveen is dat natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Zijn er momenten geweest dat je dacht, wij horen hier ook echt thuis in de Eredivisie?
1: Ja, gezien de organisatie en de talenten die we hebben voorgebracht en de wijze waarop we deden, hoorden we er gewoon in thuis. Ja. En nu nog, we zijn gewoon een hartstikke prima club die alles goed voor elkaar heeft, waar best wel goede voetballers lopen. Een mooie en bij tijden waren een hele goede jeugdopleiding. Dus het is gewoon eigenlijk fantastisch dat het gaat zoals het gaat.
0: Ja. In 97 stonden jullie weer in de bekerfinale. Toen was Roda de tegenstander. Ging helaas. Ja, zeg het maar, Foppe.
1: Ja, die verloren we.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, daar hadden we wel een best een goed team met Thomason en met Korniev en Echtot en Tobiasen. Hans Vonk, goede keeper. Nou ja, maar uiteindelijk deed Gerald Thibon de das om door volgens mij 2 goals. En die was met de goalskop sterk. Dat was het grote verschil.
0: Ja, en was het ook...
1: Dat was wel een echte teleurstelling.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Want dat is natuurlijk anders dan dat je tegen Ajax speelt. Dat je de underdog bent. Nu speel je tegen Roda. Ja. Dat is toch anders, ja.
1: Ja.
0: Als ik even een sprongetje in de tijd maak, kom ik een jaartje later uit als Heerenveen zich plaatst voor Europees voetbal. Wat betekende dat ook voor jou persoonlijk?
1: Europees voetbal toen, nog een keer, de vraag.
0: Nou ja, wat dat betekende voor jou, voor Heerenveen, dat jullie daarna ook Europa ingingen?
1: Ja, nou ja, we hadden al een paar keer meegedaan aan dat voor-Europees voetbal, hè, ja? In de Toto heette dat. En dat hadden we prima gedaan. Iedereen verklaarde ons voor gek, maar eigenlijk zijn we daardoor alleen maar beter en volwassener geworden. Nou ja, en toen kwam dit erachteraan, was Ronki was uit. En nou ja, en toen verloren we in een hele regenwedstrijd, onvoorstelbaar, in Spartak Trafna of zo. Ergens diep in Kroatië. Nou ja, maar het was wel een hele mooie ervaring. Dus daar werd je alleen maar beter van. Nou ja, de jaren daarna, en het jaar daarna toen kwam de Champions League.
0: Precies.
1: Nou ja, toen hebben we praktisch elk jaar, behalve één jaar, niet Europees voetbal gehaald.
0: Ja. Blijft toch ook wel mooi, hè? Ajax, PSV, Feyenoord, nou oké, AZ en Twente. En dan heb je Willem II en Heerenveen, die ooit namens Nederland Champions League hebben gevoetbald. Is toch een mooie rij.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk dat Willem II erbij staat, maar ja, jouw Heerenveen daar ook bij dit groepje van zeven, dat is toch wel mooi, toch?
1: Ja, dat is prachtig. Ja. Prachtig.
0: Goed, we praten dus met Foppe de Haan naar aanleiding van 1993. Nou ja, het jaar van de bekerfinale tegen Ajax. Zometeen praten we nog even door met Foppe hoe het allemaal verder ging na zijn periode bij Heerenveen. Maar eerst even muziek uit 1993. Toen hadden de Pet Shop Boys een dikke hit met Go West.

0: De Pet Shop Boys en Go West. Dikke hit uit 1993. Toen Heerenveen in de bekerfinale stond tegenover Ajax. Uiteindelijk wel verloren met 6-2. Maar goed, het was voor Heerenveen het startpunt van een nieuwe periode. Onafgebroken in de Eredivisie. Trainer was toen Foppe de Haan. Foppe, heb je nog wel spijt dat je nooit een grotere club dan Heerenveen hebt getraind?
1: Nee. Er zijn allerlei dingen die invloed hebben op je leven. Je thuissituatie, en die was hartstikke prima. We wonen schitterend, toen ook. Ja, en ik had iets van... de club kan alleen maar beter. En ik kan mezelf nog beter ontwikkelen. Dus er zijn wel een paar keren mogelijk. Ik ben een keer met AZ en met Scheringa in gesprek geweest. Nou ja, en uiteindelijk... als ik ja had gezegd, hadden we het gehad. Maar ik had het eigenlijk zo prima naar mijn zin. Ik was best wel ambitieus. Maar meer ambitieus in Heerenveen verder brengen dan wat anders. Dat heb ik pas later gedaan. Hè?
0: Ja, pas later. En toen kwam bijvoorbeeld ook Jong Oranje aan de orde. Ja. Wat maakte die periode zo bijzonder?
1: Ja... Dat paste me als een jas. Hè? Je hebt altijd iets meer vrije tijd. Omdat je bent afhankelijk van de toernooien. Hè? Dus, en als je doorkomt. Nou ja. Toen was er ook een lichting met gewoon goede voetballers. Klaas-Jan Huntelaar hoorde erbij. Dus je was bijna zeker van je goals. Demi de Ceo. Stijn Schaars.
0: Ron Vlaar. Emanuelson.
1: Ron Vlaar. Ja, dat was gewoon een goede ploeg.
0: Ja.
1: En die hadden eigenlijk nog nooit echt wat gehaald. En toen zat ik bij Kester toen ik het aangenomen werd, zal ik maar zeggen. Zei, wat willen jullie ermee? Nou, Foppe, we willen best wel een keer de eindronde halen. Hadden ze nooit gedaan.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zei, oké, dan gaan we ervoor. Ja. En dat lukte. Dat ging hartstikke prima. En toen gingen we naar Portugal de eerste keer. Ja, en dat was een fantastisch toernooi. Met steengoede tegenstanders. Nou, in het begin ging het heel matig, maar al in het toernooi groeide we enorm. En uiteindelijk wonnen we met vlag en wimpel. Dat was fantastisch.
0: Ja. En daarna kwamen toch best wel een paar opmerkelijke buitenlandse avontuurtjes nog. Zuid-Afrika met Cape Town en Tuvalu zelfs nog.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daarop terug?
1: Eigenlijk met heel veel plezier. Zuid-Afrika vond ik fantastisch. Daar heb ik nog steeds contact met allerlei mensen. Daar ben ik daarna ook nog heel vaak heen geweest om clinics te geven. En verhalen over voetbal. Het belang van hoe speel je nou 4-3-3, zal ik maar zeggen. Daar hadden ze wel wat moeite mee. Dus ik heb wel een band daar. En misschien ga ik er nog een keer heen om clinics te geven. Samen met de jeugdtrainers van Heerenveen. Dat lijkt me wel heel leuk. Nou ja, en toen kwam toevallig direct achteraan. Dat was echt een avontuur. Dat duurde niet zo lang, hè, want die moest een toernooi spelen op Nieuw-Caledonië. De kampioenschappen van Oceanië. Ja. Nou ja, en eigenlijk konden ze niet voetballen. Maar goed, toen bleek dat je in een paar maanden mensen best wel een hele hoop kunt leren. Dus we deden wel heel aardig.
0: Ja. Ja, toch een mooi avontuur om een keer mee te maken.
1: Ja.
0: En toen kwam je nog heel even terug in 2015 als interim coach bij Heerenveen. Hoe voelde dat om na zoveel jaren die kleedkamer van de Friese
1: Wimpen? Dat vond ik van alles wat ik heb gedaan het moeilijkste.
0: Ja.
1: Want er zijn al een heleboel dingen gebeurd die niet zo positief waren, moet ik zeggen. En dan moet je het overnemen. Al die vragen om het te doen, daar heb ik ook over getwijfeld. Maar dat was mijn club.
0: Ja.
1: Zo voelde ik het ook. Dus toen, maar het vond wel heel moeilijk. Hè? Want normaal heb je voorbereiding. En in de voorbereiding dan werk je aan een team. En dan groeit het. En dan heb je tijd om er goed naar te kijken. Maar als je op een kwart van de competitie inkomt, dan heb je gewoon geen tijd. En ik was eigenlijk ook niet van plan om dat heel lang te doen. Maar op een of andere manier mislukt het om heel snel een andere trainer te krijgen. Dus toen heb ik het seizoen afgemaakt. Maar het vond wel een moeilijk seizoen.
0: Ja. Op een gegeven moment dacht je, het is goed geweest. Met wat voor gevoel zit je nu op de tribune bij Heerenveen?
1: Ja, spannend vind ik het elke keer. Maar heel graag dat ze goed voetballen.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel een idee over hoe voetballen eruit moet zien. Nou ja, en dat is ook wel een poosje, is dat heel matig geweest. Maar ik moet zeggen, we zijn alweer in een... In een stijgende lijn. Hè. Er zitten andere ideeën in. Ik vind dat er meer vanuit jezelf gedacht wordt. Nou, en dat gaat wel een beetje met vallen en opstaan. En het is heel wisselend, maar er zit wel muziek in.
0: Ja, want belangrijk is wel dat de nieuwe coach Robin Veldman ook de goedkeuring heeft van Foppen en van Riemer van der Velde.
1: Ja, maar hoe de club bepaalt en wat wij vinden is niet zo belangrijk hoor.
0: Goed, Foppen. Ik vond het fijn om even met je te praten over de periode in 1993, maar zeker ook de lange periode daarna. Nog altijd onlosmakelijk verbonden met het Friese Heerenveen. Dankjewel, Foppen de Haan.
1: Oké, graag gedaan.
2: GPR Sportradio.
0: Kijken wij nog even naar de 16e etappe in de Vuelta. 5 koplopers hadden we, die zijn inmiddels gepakt door het peloton. En dus gaan we op weg naar een massasprint. Iedereen kijkt dan weer naar Matthew Brennan, naar Wout van Aert of misschien wel naar de Belg Thibaut Nijs. Daar zal het misschien straks gaan gebeuren. In het klassement zal van in ieder geval vandaag weinig worden verwacht. De echte vuurprof komt pas later deze week. Donderdag hebben we een 32 kilometer lange tijdrit. Vrijdag de zware aankomst op de Piñas Blancas. En zaterdag nog een loodzware bergrit naar Collado del Acquisil. En daar wordt dan de Vuelta waarschijnlijk beslist. Zondag dan de 21ste en laatste etappe in Granada, vlakbij het Alhambra. Nog 15,5 kilometer te gaan in de 16e etappe van de Vuelta.

0: Elton John. And I'm still standing. Op deze dinsdag gaat het weer gebeuren. De start van een nieuw Champions League seizoen. Het miljoenenbal, het miljardenbal. 3 wedstrijden straks om 7:15. En 5 duels vanavond om 9:00. Met daarbij Real Madrid tegen Inter. Kortom, de Denzel Dumfries wedstrijd. En als we aan Denzel Dumfries in de Champions League denken, denken we zeker aan ongeveer 1,5 jaar geleden. Inter tegen Barcelona. Een hoofdrol voor de rechtsback.
1: Nog een keer Dumfries. En daar de voorzet richting Thuram. 30 seconden en een wereldgoal van Marcus Thuram.
2: Die Marco, ja.
1: En oh, het is Denzel Dumfries. Denzel Dumfries en 0-2. Assist en een goal in 20 minuten. Hij is terug en hoe? Wat is dat dan? 2-0 Inter. Denzel Dumfries.
2: Çalhanoğlu trapt. Ja.
1: Ja, ja. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Het is niet te filmen. Hij doet het weer. Het is Denzel Dumfries avond. In ieder geval vanuit Inter perspectief. Ongelooflijk. Wat een avond is dit voor Denzel Dumfries uit Baalde.
0: Wat een avond inderdaad voor Denzel Dumfries. En vanavond dus om 9:00 Real Madrid tegen Inter. Met zijn nieuwe club Real tegen zijn oude club Inter. En vanavond daarover natuurlijk heel veel meer op GPR Sportradio.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio.
3: Vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool.

0: omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kunnen het nog 24 graden worden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma's salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
3: Fomar, voordeelmarkt. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
7: De 16e etappe in de Vuelta lijkt uit te lopen op een massasprint. Nog 6 kilometer te gaan. Verder maken we de balans op bij NEC. Hoe staat de club ervoor? Zometeen spelen ze de inhaalwedstrijd om 7:15 tegen Excelsior. En we maken ons op voor de eerste avond in de Champions League.

0: Elvis Junkie XL en A Little Less Conversation.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, de treintjes zijn gevormd. De sprintersploegen zitten vooraan in het peloton. We hebben nog 2,5 kilometer te rijden. Ja, nog een bochtje naar rechts, dan een bocht naar links en dan de finish in Al Arabida. De 16e etappe in de Vuelta gaat uitkomen op een massasprint. Wie moeten we in de gaten houden? Natuurlijk Matthew Brennan, de man van 3 overwinningen al deze Vuelta. Brian Cocard, Jordi Meus, Alessandro Romele, Magnus Kort en natuurlijk ook Wout van Aert, de man die eerder ook al een paar etappes wist te winnen deze Vuelta. De man in de groene trui. We gaan het allemaal volgen hier op GPR Sportradio. En we gaan zo meteen even bellen, ja, met een NEC-fan, een NEC-watcher. Thomas Hoogeling weet alles van de ploeg uit Nijmegen.

0: Sophie B. Hawkins op GPR Sportradio. Vanavond om 6:15 speelt NEC de inhaalwedstrijd tegen Excelsior. Maar hoe staat überhaupt NEC ervoor deze competitie? Daar gaan we zo over praten met Thomas Hoogeling. Thomas Hoogeling is NRC-columnist en maker van de podcast Inktvingers. Thomas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, fijn dat we even kunnen bellen over jouw geliefde NEC. Hoe vind jij dat NEC er op dit moment voor staat?
1: Ja, dat is een beetje de vraag, hè? Dat op het ene moment win je van Olympiakos Piraeus. En dan denk je, nou, dat is wel heel wat. Maar daar blijken dan alle spelers ongeveer die er achterin bij geblesseerd te zijn geraakt. En blijken we tegen Feyenoord toch ook niet zo heel veel waard te zijn. Dus het is denk ik, ja, er zijn veel grote namen binnengekomen. Tadić is natuurlijk het meest in het oog springen. Maar waar we staan vind ik best wel lastig te beantwoorden. Eigenlijk zien we dat vanavond, denk ik eigenlijk.
0: Ja, want je staat nu 6-4. En mocht je inderdaad zo meteen winnen van Excelsior, dan ja, sta je in het linker rijtje. Sta je misschien wel op de plek waar NEC toch ook wel een beetje hoort inmiddels, hè?
1: In het linker rijtje zou ik wel zeggen dat het huidige NEC daar hoort, ja. Maar ik denk wel dat het... Ja, het wordt wel lastig om met zo'n Europees seizoen in de buurt te komen van de prestatie van vorig jaar. Toen werden ze derde natuurlijk. Dat lijkt mij een kunstje wat je niet kan herhalen in zo'n seizoen.
0: Nee, ja, precies. Die wedstrijd tegen Feyenoord, die kun je dan nog wel incalculeren. Maar eigenlijk is die eerste competitiewedstrijd tegen Telstar, dat was wel even een tikkie.
1: Ja, dat was wel pijnlijk. Dat was ook wel... Er werden toen ook wel keuzes gemaakt door de trainer van... Ik ben een beetje kwijt wie er toen niet speelde. Maar onder andere Sandler, die natuurlijk heel belangrijk was. Omdat hij dan wel tegen Olympiakos zou spelen. Dus daar wreekte zich eigenlijk al meteen dat Europese. Maar ja, goed. Dat heeft wel een hele mooie avond een paar dagen later opgeleverd. Hè. Ja. Dus hoort erbij.
0: Ja, dat is ook weer zo. Hè? Want als we nog even die kwalificatie Champions League erbij pakken. Nou ja.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk een fantastische thuiswedstrijd tegen Olympiakos.
1: Zeker.
0: Ja, overstemt hij dan toch een beetje het gevoel dat het daarna misging tegen Bodø/Glimt?
1: Ja, nou, ik denk het eigenlijk voor mij wel. Ik begreep ook dat de club er nog goed bijna 5 miljoen aan verdiend heeft aan die wedstrijd winnen. Dus dat is ook leuk. En tegen Bodø/Glimt is NEC gewoon overklast.
0: Ja.
1: Dus dan kan je er ook wel vrede mee hebben. En dat is persoonlijk, maar ik vind Bodø/Glimt ook wel een leuk project. Dus als je dat toch verliest.
0: Ja.
1: Ik denk dat het wel een beetje een voorbeeldclub voor NEC is. Maar het ging wel heel hard.
0: Ja. Maar goed.
1: Bodø/Glimt.
0: Ja, maar zeker ook die uitwedstrijd. Als je natuurlijk een paar minuten al met een man minder speelt, dan ja, is
1: zeker.
0: Het ook een beetje
1: een kans. Maar ja, je bent natuurlijk ook supporter om gewoon mooie wedstrijden mee te maken. En het Olympiakos was dat wel. Dus dan ben ik toch wel blij.
0: Ja. Hey, Schreuder, hoe, staat hij nog steeds? Wordt er nog steeds gewerkt aan een standbeeld voor hem?
1: Ja, dat gevoel heb ik wel, hoor. Dat hij weinig fout kan doen, terwijl je toch ook regelmatig kunt afvragen, waarom hij bepaalde keuzes maakt. Het is natuurlijk ongelooflijk koppig, ook afgelopen zaterdag tegen Feyenoord, als je eigenlijk geen van je beoogde verdedigers kunt opstellen. En dus met een beetje een tweede garnituur moet spelen. Met Nuitink, die hartstikke zijn best doet, maar ook niet de snelste meer is. Kabar, die nog nooit op dit niveau had gevoetbald. En Storm, die heel jong is. En dan toch geen concessies doen. Ja, dan worden er fouten gemaakt en dan verlies je. Maar ja, dat is bij Schreuder. Je weet dat het soms misgaat. Maar je hebt wel altijd een leuke wedstrijd om naar te kijken. En ja, vorig seizoen heeft denk ik wel zoveel credits opgeleverd dat hij ook nog wel een tijdje soms tegen de lamp aan mag lopen, hoor.
0: Ja.
1: Dus, het was erg spectaculair natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, het blijft gewoon echt een genot om NEC te zien. Of het nou afgelopen seizoen of op de eerste wedstrijden van dit seizoen. Jij noemde net al even de naam van Tadić. Nou ja, dat is een verhaal op zich. Hoe hij in Nijmegen terecht is gekomen. Krijgen we nog een kleine sidestep met bijvoorbeeld Per Schuurs? Want dat is natuurlijk ook wel een verhaaltje op zich weer, hè?
1: Ja, zeker. Ik moet zeggen, dat is de enige wedstrijd die ik in hele lange tijd niet heb gezien. Omdat ik op een festival was. Dus ik zag op livescore, zag ik gewoon de score. En toen zag ik Schuurs heeft gescoord. Terwijl ze bij NEC ons toch op het hart hadden gedrukt. Dat gaat echt nog wel even verduren voordat hij opgesteld kan worden. Dus dat was natuurlijk wel een heel mooi moment. En meer dan 1000 dagen niet gevoetbald. Hopelijk gaat hij nog een bijdrage, want we hebben wel verdedigers nodig.
0: Ja, daarover gesproken. Weet je, als je de huidige selectie in ogenschouw neemt. Is NEC er beter of minder op geworden?
1: Ja, kijk, het is lastig omdat je dus... Kijk, als je Sandler, Schuurs En Kaplan, ik vind de aankoop van Kaplan. Kaplan was echt heel goed voor het seizoen. Als je die als volledig fitte spelers meerekent, dan is het misschien zelfs nog wel een tandje beter. Hoewel het heel moeilijk is om nu al te zeggen hoe die vervanging van de buitenspelers gaat uitpakken. Alleen, het is wel. Ik zou persoonlijk toch zeggen, denk ik, dat het ietsje minder is geworden, omdat de balans een beetje weg is. Er zijn al echt veel oude spelers. En ja, ik denk dat. Ja, hoe vaak kun je die nog opstellen? Die worden ook minder, denk ik. Ik denk ook dat Sherry niet meer zo goed is als bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dus ik zou persoonlijk zeggen, eigenlijk ietsje minder.
0: Ja, ik verwacht wel veel komend seizoen van Le Breton en van Fonville. Dat zijn volgens mij een beetje de pareltjes in de huidige selectie.
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Dat zijn in ieder geval ook gasten die nog, wat je dan zo mooi zegt, marktwaarde vertegenwoordigen. Heel veel andere spelers gaan nooit meer ergens heen, denk ik. Ik denk het wel. Ja. En misschien die Tahaoui.
0: Oh ja, die van Vitesse is gekomen.
1: Van Vitesse komt hij over. Nou ja, hij heeft niet zo heel veel gespeeld, maar wat die. Dat oogt allemaal wel heel aantrekkelijk. Ja.
0: Het werd geen Champions League, maar het werd Europa League, de poolfase. Ja. En als ik dan dat programma erbij neem, ik denk als wij elkaar volgende keer midweeks spreken, richting een van die wedstrijden, nou ja, het is bijna iedere wedstrijd dus raak, hè? Juve, Benfica, waar kijk je het meest uit?
1: Ik ben bezig met een trip boeken naar Armenië. Naar Ararat, Armenië, waar ze naartoe moeten.
0: Want begin december.
1: Klopt. Dat had ook gewoon een beetje met mijn eigen agenda te maken. Ik wilde natuurlijk ook heel graag naar Juventus, maar ja, ik had ook al een vakantie gepland. Dus dat gaat hem niet worden voor mij. Toen heb ik met een vriend gewoon gekeken, we willen in ieder geval 1 uitwedstrijd. En toen dachten we, dan gaan we ook wel naar iets waar je normaal nooit komt.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, daar kijk ik dan persoonlijk wat meer naar uit. Ja, en ik denk dat de meeste supporters, het is natuurlijk, heeft iets serieus. Ja, volgende week donderdag is het, hè? Dan spelen ze
0: de 17e, ja.
1: Uit in Turijn bij Juventus. Ja, ik weet niet. Ik ben 40, Juventus. Dus ja, Juventus is al zo lang als ik me kan herinneren een van de grootmachten. Ja, ik vind dat toch wel heel vet.
0: 8 mooie Europese wedstrijden voor NEC dus in de Europa League. Maar eerst dus nog vanavond die inhaalwedstrijd in de vriendenloze Eredivisie tegen Excelsior. Inderdaad 3 puntjes of ga ik dan te makkelijk over de ploeg van Excelsior heen?
1: Ik kijk er wel met enige vrees naar uit eigenlijk. Ik heb Excelsior geen hele wedstrijd zien spelen, dat ze best aardig voetballen. En ik heb net even de opstelling opgeschreven die NEC moet gaan opstellen komende. Dat is mijn kat trouwens, excuses daarvoor. Die NEC, waar NEC mee gaat spelen, dus het is de reserve keeper, het zijn reserve verdedigers, het zijn reserve middenvelders. Ja, ik kan me best wel voorstellen wat er wat te halen is eigenlijk voor Excelsior. Zeg ik met pijn in het hart. Maar ik maak me zorgen.
0: Want Schreuder heeft al gezegd dat de reservekeeper Polster vanavond gaat keepen, omdat Kretas ook geschorst is in die wedstrijd in de Europa League tegen Juventus. Dus moet Polster ook zijn minuten maken. Dus inderdaad. Mogen we stellen, een wat gehavend NEC, dus zometeen 7:15 tegen Excelsior.
1: Ja, maar dat maakt het misschien ook wel weer een interessante wedstrijd. Want er gaan ook Geiger gaat spelen. Wat nieuwe mensen die ik eigenlijk nog nauwelijks heb gezien. Dus dat wordt ook wel weer interessant.
0: Ja. Mag jou danken, Thomas. En veel plezier vanavond bij de wedstrijd. Thomas Hoveling.
1: Dankjewel. Met de uitzending.
0: Dankjewel. Podcastmaker dus van Inktvingers, maar ook NRC-columnist over NEC.

0: de Bauza. Het is 5 minuten voor 6:30.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, hij zit erop, inmiddels de 16e etappe in de Vuelta. Het is inderdaad uitgedraaid op een massasprint. Matthew Brennan. Hij pakt alweer zijn 4e zegen deze Vuelta. De renner van Team Visma voor Brian Coca van Cofidis en Vito Braat de Belg wordt uiteindelijk 3e. Ja, de sprint, hij hoefde uiteindelijk niet heel lang te sprinten. Matthew Brennan werd natuurlijk in het spoor gebracht door Wout van Aert. Die vluchtte nog een klein beetje mee. Werd uiteindelijk 6e in deze etappe. En doet dus uitstekende zaken wat betreft het puntenklassement in de Vuelta. Ja, het algemeen klassement, ik zei het al eerder, bij zo'n massasprint verandert er heel weinig. Enrique Mas, hij staat nog steeds aan de leiding. Heeft 1 minuut 45 voorsprong op Primoz Roglic. 2 minuut 6 staat Felix Gall. En daarachter Richard Carapaz en Oscar Only. Ja, de echte vuurproef komt later deze week. Donderdag een tijdrit. Vrijdag dan een hele zware bergetappe. En het gaat allemaal zondag eindigen in Granada bij het Alhambra. Granada was al 20 keer finishplaats, maar nog nooit eindigde daar de Vuelta. Dus voor het eerst daar de finish zondag van de Ronde van Spanje. GPR Sportradio met Aretha Franklin en George Michael.

0: GPR Sportradio met Aretha en George Michael. I knew you were waiting for me. Zometeen de genomineerden van de Ballon d'Or. En we kijken vooruit naar de Denzel Dumfries-wedstrijd vanavond om 9 uur in de Champions League. Real Madrid tegen Inter, zijn oude club. En dus een monoloogje over Denzel Dumfries.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: De Kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
15: Kippie.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines.
26: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De A28 bij Nijkerk, waar Gammele Brug staat, gaat uiterlijk overmorgen om 8 uur 's avonds weer open, zegt verkeersminister Karremans. Hij zegt dat het ook goed kan dat de weg al eerder wordt vrijgegeven. Veel meer asielzoekers uit Ter Apel hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang, omdat ze anders buiten moesten slapen. Het waren er vannacht meer dan 100. Een organisatie die asielzoekers hielp met het regelen van een slaapplek stopte deze week. En 3 Oranjeleeuwinnen maken kans op een mooie internationale voetbalprijs. SB Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Minema zijn genomineerd voor de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat nu 940 kilometer in totaal. En het verkeer merkt dat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. Het rijdt langzaam 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk. En 19 kilometer met meer dan een uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 40 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook hier doe je er meer dan een uur langer over.
25: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
1: Hij is pas 21, rijdt pas zijn eerste grote ronde en won deze Vuelta al 4 etappes. En zijn grote voorbeeld is Wout van Aert, de man die de sprint aantrekt. Matthew Brennan, hij won alweer 4 etappes deze Vuelta. En straks een monoloog over de man van de wedstrijd van de avond, Real Madrid tegen Inter. Inderdaad, die rechtsback, Denzel Dumfries.

0: Coldplay en Viva la Vida. Het miljoenen, het miljardenbal gaat vanavond weer van start. Morgen komt Feyenoord voor de eerste actie. 7:15 in Camp Nou tegen Barcelona. En donderdag 7:15 PSV thuis tegen Shakhtar Donetsk. En vanavond zijn er 8 wedstrijden. 3 om 7:15 en 5 om 9:00. En dan is het dus onder meer Real Madrid tegen Inter. En staat Denzel Dumfries ineens aan de verkeerde kant. Jarenlang was het San Siro zijn thuis. De Nederlander groeide bij Inter uit tot een wat onstuimige rechtsback. En uiteindelijk werd het een vaste waarde, een publiekslieveling en een speler die in de grootste wedstrijden van Europa niet snel onder de indruk raakte. 207 wedstrijden speelde hij voor Inter, 27 keer scoorde hij, 28 assists, en hij vertrok uiteindelijk met 8 prijzen op zak. En dan gebeurt deze zomer iets wat een paar jaar geleden misschien ondenkbaar was. Real Madrid meldt zich. Niet voor een wereldster met een gouden bal, niet voor een wonderkind uit Brazilië of Frankrijk, maar voor die Rotterdamse jongen die ooit via Sparta, Heerenveen en PSV zijn weg naar de top vond. 20 miljoen euro betaalt Real voor hem, 4 jaar contract, en ineens staat Dumfries op het veld waar normaal gesproken de grootste namen uit de voetbalgeschiedenis rondlopen, het Santiago Bernabeu. Maar het mooiste van vanavond is misschien wel het toeval, want zijn eerste Champions League wedstrijd voor Real speelt Dumfries dus tegen zijn oude club Inter. De ploeg waarmee hij prijzen won. De club waar hij uitgroeide tot een van de meest opvallende aanvallende rechtsbacks van Europa. De mensen op de tribune waren jarenlang zagen hem opstomen. Langs de rechterflank bewonderden hem. En nu moet hij juist hun aanval proberen af te stoppen. Dumfries tegen Inter dus. Of eigenlijk, Dumfries tegen zijn eigen verleden. En ergens zal er vanavond in Milaan misschien iemand met een glimlach naar de tv kijken en denken, ja, dat is nog steeds wel onze Denzel. Alleen draagt hij vanavond wit. En ja, dan scoort hij misschien ook nog eens een keer tegen Inter. Ja, in dat geval heeft Denzel Dumfries zijn eigen Hollywood-script geschreven.
1: GPR Sportradio.

0: Danny Vera, Roller Coaster. Ja, de 16e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. Een rit over ruim 181 kilometer naar La Arabida. Het is alweer zijn 4e etappezege deze ronde van Spanje. En de 6e voor Visma Lease a Bike. Ja, dan raak je een beetje de tel kwijt, toch?
1: I've lost count. We've won so many, and you know, the stages that we've gone for, we've really committed to the plan that we had. And yeah, you've seen the boys all day today. If you've been watching at home, they've just been pushing so much wind, and to finish off like that, you know, while bringing me across the line, basically in a perfect place in such a chaotic final, it was perfect.
0: Matthew Brennan, hij prijst zijn ploeg, waarbij natuurlijk Wout van Aert helemaal op een podium staat, die de sprint aantrekt. Waardoor er ontstond heel veel chaos. Maar hij werd daar perfect doorheen geloodst. En uiteindelijk zorgde Matthew Brennan dus alweer voor zijn 4e etappezege. En de 6e voor zijn ploeg. Dan de genomineerden voor de Gouden Bal. De Ballon d'Or. De prijs voor de beste voetballers van de wereld. Oussama Dembele won hem vorig jaar. Hij is opnieuw genomineerd. Net als meer usual suspects zoals Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Messi was de afgelopen 2 jaar trouwens niet genomineerd. In 2023 won hij hem voor het laatst. Dat was toen zijn 8e. Er staan geen Nederlanders op de lijst dit keer. Vorig jaar stonden Virgil van Dijk en Denzel Dumfries daar nog wel op. En tussen de genomineerden voor de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld, zitten wel 3 Nederlandse kanshebbers. Esmé Brugs, die met Barcelona de Champions League won, ook landskampioen werd, bekerwinnaar en de Supercup won. Kersten Kasperij van Manchester City, zij werd landskampioen en won de FA Cup. En Vivianne Miedema van Manchester City, zij werd dus ook landskampioen en won de FA Cup. En scoorde 18 keer, inmiddels opnieuw geblesseerd aan haar knie, maar zij is dus ook genomineerd. En de afgelopen 3 jaar ging die gouden bal naar de Spaanse Aitana Bonmatá. Op 26 oktober, ja, dan kunnen de nette pakken en glitterjurken uit de kast, want dan is de uitreiking in Londen.

America and the Border. Zometeen na zessen ga ik praten met Siep Unk over de vreselijke start van de Graafschap. De superboeren in de keukenkampioendivisie. En we gaan natuurlijk op weg naar een aantal wedstrijden die om 6:45 worden gespeeld. De inhaalwedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie tussen NEC en Excelsior. En 2 wedstrijden in de Champions League. We hebben Club Brugge tegen Aston Villa. Bij Aston Villa staat Ian Maats in de basis en Marco Bujold zit daar op de bank. En we hebben de wedstrijd tussen AEK Athene en Las Klins. En bij Las Klins staan er 2 Nederlanders in de basis. Melairo Bogarde op het middenveld en Xavier Mbouyamba in de verdediging. Dat allemaal om 6:45 als het miljoenenbal gaat beginnen. Dit is GPR Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium, oké. Als u altijd maar hard werkt, vind ik

0: Minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. Problemen op Britse luchthavens door een storing bij de luchtverkeersleiding. Er kunnen geen vliegtuigen meer vertrekken. Ook Heathrow in Londen heeft er last van, een van de grootste vliegvelden ter wereld. Vluchten die aankomen op Britse luchthavens hebben nergens last van. En drie Oranjeleeuwinnen horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Goed nieuws, want we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 790 kilometer file op de Nederlandse wegen te zien. Dat de dagelijkse files langer zijn, dat merken we aan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam over 16 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog een file op de A4, maar dan richting Den Haag, want tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk beland je in de file. Het komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Nog een ongeluk, de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel gebeurde het ongeval. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven nog gesloten. Ook hier is je vertraging meer dan een uur. Een uur oponthoud op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. En dan nog een ongeval op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en knooppunt Ressen is je vertraging 30 minuten.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Ontdek ook de beste restaurant deals op socialdeal.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Onze bank. Ook van een land dat

0: niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
12: Het gaat weer beginnen. Vol verwachting klopt ons hart. De Champions League gaat weer van start. 7:15 hebben we 2 wedstrijden. En om 9:00 ook nog 4 duels. En zometeen om 7:15 de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tussen NEC en Excelsior.

0: Ik weet niet wat, maar Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins hier op GPR Sportradio. FC Utrecht speelde vanmiddag in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles toch nog gelijk. Ze gingen het restant van 26 minuten in met een 1-3 achterstand. Maar met een goal van Matthijs Didde en een penalty van Artem Stepanov in de 90ste minuut werd het toch nog op het nippertje 3-3. En dat schept vertrouwen, zegt Anthony Correa.
1: Zeker weten. Dus daarom hè, voor het team net ook aangegeven. Super blij voor ze. En, ik denk dat iedereen dit even nodig had.
2: Gefeliciteerd. Ja?
3: Ja, wel toch?
1: Ja, ja, als je vandaag op 0-0 begint, heeft Bakkers de clean sheet en hebben wij met 2-0 gewonnen. Maar het is gewoon 3-3.
0: Precies, ja. Anthony Correa in gesprek met ESPN. En vanavond om 18:45 hebben we nog de inhaalwedstrijd tussen NEC en Excelsior. NEC redelijk begonnen, 6 punten uit 4 wedstrijden. Excelsior erg goed begonnen, 9 uit 4. Bij NEC valt op dat er nogal wat sterspelers op de bank zitten. Sherry, Le Breton, Sierhuis en Philip Sandler is ook weer terug bij de selectie, zit op de bank. En zometeen keep Nicolas Polster heeft te maken met de schorsing straks in de Europa League wedstrijd tegen Juventus. Gonzalo Kretas is er dan niet bij door zijn rode kaart tegen Bodo Glimt. En daarom keept straks bij NEC Nicolas Polster. Bij Excelsior weinig wijzigingen ten opzichte van de 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Willem II. Noah Naujox is er daar nog steeds niet bij. 18:45 dus die wedstrijd tussen NEC en Excelsior. En dan hebben we ook nog 2 wedstrijden in de Champions League. Het bal gaat weer beginnen met de wedstrijd tussen AEK Athene en LASK Linz. En Club Brugge tegen Aston Villa. Ja, en de verwachtingen waren hoog gespannen bij de Graafschap. De kroonprins van het trainerschilde, Thomas Duivenvoorde, werd aangesteld. Hij moest het doen, maar de superboeren zijn dramatisch begonnen. 1 uit 5, voorlaatste. Ik ga er zo meteen over praten met Siep Unk.

0: Maroon 5 en She Will Be Loved. Ja, afgelopen weekend. Oei, oei, oei. Heracles tegen de Graafschap 5-0.
1: En dan is het klaar. Wat was Heracles sterk vanavond? Heer en meester, eigenlijk 90 minuten lang. En de ploeg van Vincent Huilman maakt de doelpunten ontzettend makkelijk. Het wordt uiteindelijk 5-0 tegen een machteloos de Graafschap. Dat een dramatische start kent in dit seizoen. De slechtste start sinds 1969.
0: Ja, dat zegt eigenlijk wel alles. En dus dachten wij, we gaan eens even bellen met Siep Unk. Groot De Graafschap-fan, podcastmaker. Siep, goedenavond.
2: Goedenavond, Ton.
0: Ja, de vraag, komt het nog goed, ga ik zo meteen stellen. Maar hoe kan dit gebeuren?
2: Ja, dat is een goede vraag. We hebben een nieuwe trainer die vorig seizoen assistent was. En ik had daar eigenlijk wel veel vertrouwen in aan het begin van het seizoen. Alleen de speelstijl van de trainer lijkt nog niet helemaal aan te sluiten met de kwaliteit die we hebben.
0: Ja, Thomas Duivenvoorde, daar hebben we het dan over. Geroemd in het amateurvoetbal. Hij was vorig jaar dus inderdaad nog assistent bij Marinus Dijkhuizen. En toen hij het ging doen, dacht iedereen, dit is de kroonprins. De Graafschap gaat nu voetbal op de mat leggen. Daar gaan we van smullen.
2: Ja, en helaas is dat nog niet gebeurd. 5 wedstrijden, 1 punt.
0: Ja.
2: Ja, dus dat valt erg tegen, inderdaad.
0: Ja, wat is het dan? Is het dan ook de selectie? Is er te weinig gebeurd deze zomer bij de Graafschap?
2: Gelukkig heeft Graafschap op transfer deadline dag en de dag daarvoor nog wel 3 nieuwe aankopen gedaan. Maar het is wel erg traag op gang gekomen, inderdaad. Dus dat kun je de trainer ook niet per se verwijten.
0: Ja, maar praat er eens even bij, want Niemeyer is natuurlijk vertrokken. Dat was een man die voor heel veel goals zorgde. El Kadiri, Gijsselhard zijn vertrokken. Maar wie zijn er allemaal nog binnengekomen op de valreep?
2: Nou, ze hebben Nolan Martens teruggehaald, de rechtsachter van Excelsior. Die was vorig jaar al de tweede seizoen zelf de rechtsachter van de Graafschap. Toen was Ratering natuurlijk naar die nieuwe aarde zit, naar Cagliari vertrokken. En verder hebben ze nog Paul Reversson, de doelman van Jong Ajax, gehaald. En uiteindelijk hebben ze zich ook nog versterkt met 2 buitenspelers, een Italiaan en een Fin. Finocchiore en Toy van Mero. Dat zijn 2 jonge spelers die echt wel voor goede aanvallende impulsen zorgen. Dus over de spelers die ze recent hebben binnengehaald ben ik wel tevreden. Alleen toen hadden we er al wel 4 wedstrijden op zitten.
0: Ja, toen hadden we er al 4 wedstrijden op zitten. Maar dan die 5-0 tegen Heracles. Was het nou inderdaad dat die Heracliden zo goed waren? Of was het nog maar een onderstreping van die slechte seizoenstart van de Graafschap?
2: Nou ja, Heracles scoort heel makkelijk, dat mag duidelijk zijn. Ze hebben er al 21 gemaakt in 5 wedstrijden. En het probleem zat er een beetje in dat de Graafschap heel erg hoog stond met de verdediging, waardoor er ontzettend veel ruimte lag achter de verdediging. En met snelle spelers zoals Van Geelsten en Jolie wist Heracles daar wel raad mee. Dus dat is tactisch niet de meest briljante zet, denk ik eerlijk gezegd.
0: Ja, en dan aanstaande vrijdag de uitwedstrijd tegen Emmen. Zie je het goed komen?
2: Tegen Emmen aanstaande vrijdag nog niet per se, want Emmen scoort net als Heracles heel erg makkelijk. Maar over het seizoen wel, want het voetbal is met vlagen niet eens zo heel erg slecht. De selectie is nu wat completer dan wat die een aantal weken geleden was. De eerste wedstrijd van het seizoen tegen Helmond Sport, toen stonden er al 8 andere basisspelers in dan tegen Heracles afgelopen vrijdag. Dus het is ook even, even wennen. En Thomas Duivenvoorde, de trainer, zei laatst al terecht, het gaat er niet hoe goed je bent in augustus, maar om hoe goed je bent in mei. En dan hoop ik dat ze in die maanden ertussen ook wel wat beter voetbal op de mat leggen. Maar het seizoen is nog langer. Er moeten nog 33 wedstrijden gespeeld worden. Dus ik denk op lange termijn dat het uiteindelijk nog wel goed gaat komen met de superboeren.
0: Ja, maar directe promotie, dat is eigenlijk al niet meer aan de orde. Het gaat eigenlijk vooral om een periode pakken dan later dit seizoen.
2: Ja, dat is wel dat heb ik ook al met vrienden. Het is wel een pijnlijke conclusie om na speel 105 te zeggen dat directe promotie er niet meer in zit. Maar inderdaad, ze kunnen nog bij de eerste 8 komen te horen. Dat kan nog wel, want daar staat nu Jong AZ met 9 punten. Dus dat gat is maar 8 punten. En ze kunnen natuurlijk ook altijd nog een periode pakken.
0: Ja, kun je toch nagaan, hè? Vorig seizoen werd de Graafschap 4e, 63 punten. Ik ben een Willem II'er en ondanks dat Willem II 3e werd, was ik een beetje bang voor de Graafschap in de na-competitie. En moet je toch kijken, Willem II speelt in de Eredivisie niet al te best. En de Graafschap bungelt dan onderaan in de keukenkampioendivisie. Het kan toch verkeren?
2: Ja, het kan zeker verkeren inderdaad. Toevallig hadden we het vandaag nog over NEC Excelsior. De wedstrijd die vanavond ook gespeeld wordt. Dat was 6 jaar geleden, ging dat ook tussen de nummer 7 en 9 van de keukenkampioendivisie. Dus het kan inderdaad snel verkeren. Want nu gaat NEC de Europa League in. Maar binnen 1 jaar is het wel heel erg snel.
0: Wij hopen op betere tijden namens de superboeren. Dankjewel, Siep Unk. Fijn dat je even mocht bellen. Ja. Podcastmaker en dus groot De Graafschap-fan. En aanstaande vrijdag de volgende test voor de superboeren. Dan spelen ze om 8 uur uit tegen Emmen.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift.
1: GPR Sportradio.
0: Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima. Ja, niet van onze koningin, maar van de nieuwe basketbalclub van Rome. Totti sloeg eerder functies af bij het Italiaanse elftal en AS Roma. De basketbalclub wil graag een plek krijgen in de nieuwe NBA Europe. Een Europese competitie geïnitieerd door de Amerikaanse NBA. Die zou eind volgend jaar moeten beginnen. Niet helemaal duidelijk is wat Totti's rol precies wordt, maar hij wordt al captain genoemd binnen de gelederen. Sofiane Amrabat laat weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Marokkaanse elftal, zolang Mohamed Ouahbi bondscoach is. Dat schrijft de middenvelder van Ajax op Instagram. Amrabat speelde tot dusver 78 interlands voor Marokko. Hij was afgelopen zomer geen basisspeler op het WK. Marokko kwam toen tot de kwartfinales en verloor erin van Frankrijk. Ouahbi is sinds maart de bondscoach. Na het succesvolle WK besloot de bond met hem verder te gaan. En Willem II-verdediger Justin Hoogma is opnieuw zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Hij staat minstens een aantal maanden aan de kant, zo meldt de club. Twee jaar geleden had Hoogma ook al een scheurtje in zijn meniscus. Toen als speler van Heracles en dat kostte hem toen ook maanden. Fleetwood Mac, Little Lies op GPR Sportradio.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. We maken ons op voor veel live voetbal. Zometeen op GPR Sportradio. De inhaalwedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie om 7:15 tussen NEC en Excelsior. En zometeen 2 wedstrijden in de Champions League om 7:15. AEK Athene tegen Las Lins en Club Brugge tegen Aston Villa. En dan vanavond om 9:00 4 wedstrijden. Met daarbij de wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. En denk je aan die wedstrijd, dan kom je natuurlijk uit op Denzel Dumfries. Oudspeler van Inter, nu speler van Real Madrid. En Dumfries aan de Champions League, daar gaan de gedachten terug. 1,5 jaar geleden, Inter tegen Barcelona.
1: Nog een keer Dumfries. En daar de voorzet richting Thuram. 30 seconden en een wereldgoal van Marcus Thuram.
2: Die Marco, ja.
1: En oh, het is Denzel Dumfries. Denzel Dumfries en 0-2. Assist en een goal in 20 minuten. Hij is terug. En hoe? Wat is dat dan? 2-0 Inter. Denzel Dumfries.
2: Çalhanoğlu trapt. Ja.
1: Ja. Ja. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Het is niet te filmen. Hij doet het weer. Het is Denzel Dumfries avond. In ieder geval vanuit Inter perspectief. Ongelooflijk. Wat een avond is dit voor Denzel Dumfries uit Barendrecht.
0: Ja, en vanavond komt hij dus weer in actie met Real Madrid tegen zijn oude club Inter. En verder hebben we vanavond om 9:00 Borussia Dortmund tegen Villarreal. Porto tegen Manchester City. En Lille tegen Real Betis. Champions League voetbal, ook vanavond op GPR Sportradio.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de grote misbruikzaak met oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist plus TBS. De man moet wat justitie betreft 30 jaar zitten. De eis tegen zijn ex-vrouw is 20 jaar. Ook de tweede politieagent die werd neergeschoten in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensbedreigend gewond en lag op de intensive care. Een andere gewonde agent mocht vorige week al naar huis. En reizigers op grote Britse luchthavens hebben last van een storing bij de luchtverkeersleiding. Op onder andere Heathrow in Londen zijn daardoor veel vluchten vertraagd. Hoe lang de problemen gaan duren is niet bekend.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft wel druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door regen en ongelukken. Een ongeluk is gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade gebeurde het ongeval. Twee rijstroken blijven nog dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de Bergen aanwezig na een ongeluk. Tussen Gorkum en de Noordtunnel. Twee rijstroken zijn hier afgesloten en ook hier is de vertraging meer dan een uur. Verder nog de A50 Arnhem richting Os. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen het Gelderdoom en Lent 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: Eerder vandaag hadden we al het restant tussen de wedstrijd tussen Utrecht en Go Eagles. Het is uiteindelijk 3-3 geworden. Zometeen om 7:15 de inhaalwedstrijd tussen NEC en Excelsior. NEC staat momenteel 10e, 6 punten uit 4 wedstrijden. En Excelsior staat momenteel knap 5e, 9 uit 4. En zometeen, het gaat weer los. Champions League voetbal, ja.

0: Pharrell en Happy.
1: GPR Sportradio.
0: Over een aantal minuten begint in Nijmegen de wedstrijd tussen NEC en Excelsior. In al wedstrijd in de Vriendenloterij, Eredivisie en de Champions League gaat vanavond weer van start. Met zometeen om 6:15 twee wedstrijden. En Gert Barnhorn houdt het voor ons allemaal in de gaten in het Live Center. Gert, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, goedenavond.
0: Ja, welke wedstrijden zijn het en zien wij Nederlanders?
2: Ja, zeker in allebei de wedstrijden zelfs. Om 6:15 beginnen namelijk AEK Athene tegen LASK Linz en Club Brugge tegen Aston Villa. En in die eerste wedstrijd staat Nederlander Xavier Muyamba in de basis bij LASK Linz. En ook op de bank, of in de basis, sorry. Melario Bogarde, die kennen we natuurlijk ook nog. Maar zeker Muyamba met een verleden bij Volendam nog zien we daar in de basis. En bij Club Brugge tegen Aston Villa natuurlijk Ian Maatsen bij Aston Villa in de basis. En op de bank nog Marco Bizot en Lamar Bogarde. Dus dat zijn toch wel mooie wedstrijden om in de gaten te houden. Ook met een Nederlands tintje dus. Want in totaal in de Champions League deze competitie 24 Nederlanders bij de 34 clubs. Ja, en vandaag hebben we er dus al een aantal in actie.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. En straks om 9:00 hebben we dan ook nog de wedstrijd tussen Real Madrid-Inter, Borussia Dortmund tegen Villarreal, Porto City tegen, en ook nog Lille tegen Betis. Maar vooral Real Madrid-Inter.
2: Ach, wat een wedstrijd, hè? De wedstrijd van Denzel Dumfries natuurlijk, tegen zijn oude club gelijk. En ik heb jou gehoord in de auto onderweg hier naartoe. En ja, het moet toch voor hem een bizarre wedstrijd zijn ook. Gewoon om daar al mee te beginnen dit seizoen.
0: Ach. Het zal er wel zijn dat hij scoort tegen Inter.
2: Ongelooflijk, hè? Ja.
0: Goed, we houden het allemaal hier voor jou in de gaten.

0: Michael McDonald, I keep forgetting.
1: GPR Sportradio.
0: Met het begin van het miljoenenbal, het miljardenbal, de Champions League. Met vandaag, morgen en overmorgen wedstrijden. Vandaag staan er 6 op het programma. 4 straks om 9:00 en 2 om 7:15. Gert Buitenhoorn zit voor ons in het Live Center en houdt ze allemaal in de gaten. Ja, we zijn nog maar net begonnen.
2: Ja, inderdaad. Sterker nog, het hymne klinkt nog op sommige velden. Nou, het zijn er maar 2 natuurlijk. AEK Athene, LASK Linz. Laten we daar even beginnen. Zojuist benoemd ook Nederlander Xavier Mbuyamba daar in de basis bij LASK Linz. Ook nog natuurlijk een bekende. Milairo Bogarde zit daar ook. Maar die Mbuyamba, ja, dat is wel een mooi verhaal. Jij hebt hem natuurlijk ook op de voet gevolgd.
0: Ja. Hij ging natuurlijk op hele jonge leeftijd al naar het buitenland. Ja. Hè? Gezeten bij Barcelona, Chelsea. Ja, en toen kwam hij terug. En eigenlijk had hij zo'n goede start toen in Nederland. De hele top zat eigenlijk weer opnieuw achter hem aan. Ik weet dat hij regelmatig is genoemd, ook bij PSV. Ja, en toen ging het eigenlijk een beetje mis. Hartproblemen. Ja. En daardoor een pas op de plaats. Hij heeft toen bijna een seizoen op de bank gezeten. Op de tribune gezeten bij Volendam. Ja, en toen was het een klein beetje vervlogen. En is hij eigenlijk een beetje in de anonimiteit geraakt. Hè?
2: Ja, en daarom is het wel lekker voor hem dat hij nu ook weer gewoon in de Champions League actief is. Ja. En zichzelf zou kunnen laten zien. Vandaag dus tegen AEK Athene. Die wedstrijd is ondertussen begonnen. Dat geldt ook voor de wedstrijd Club Brugge tegen Aston Villa. Met daar Ian Maatsen dus in de basis. En Bizot en Bogarde, Lamar Bogarde dan, andere Bogarde, op de bank. Die wedstrijd dus ook onderweg daar in België.
0: Ja, en ondertussen houden we ook de wedstrijd in de gaten in de Vriendenloterij Eredivisie tussen NEC en Excelsior. NEC is redelijk begonnen aan de competitie. 6 punten uit 4 wedstrijden. Afgelopen zaterdag werden met 3-1 verloren van Feyenoord. Maar de competitiestart van NEC was natuurlijk slecht. De 2-1 thuisnederlaag tegen Telstar. Opvallend is zometeen bij NEC dat Nicolas Polster onder de lat staat. Heeft te maken met de schorsing van Gonzalo Cretas in de Europa League wedstrijd tegen Juventus. Dat is de wedstrijd die volgende week donderdag op het programma staat. Ja, hij kreeg natuurlijk rood tegen Bodo Glimt. Is er daarom niet bij. En daarom wil Schreuder vandaag Polster graag zien onder de lat. En verder op de bank vandaag bij NEC Sierhuis, Le Breton Chéri. En ook Philip Sentelen, die laatste is weer teruggekomen van een blessure. En Excelsior, daar valt op dat Noah Naujoks er nog steeds niet bij is. En dat Excelsior gewoon echt goed is begonnen aan de competitie. 9 punten uit 4 wedstrijden. Het begon natuurlijk al lekker aan de competitie met die ruime overwinning in Leeuwarden op Cambuur. En afgelopen zaterdag een 3-0 overwinning in Tilburg op Willem II. En dus vinden we Excelsior momenteel terug op de 5e plek in de Eredivisie. Wedstrijd in Nijmegen is 2 minuten oud en de stand is nog altijd 0-0.

0: Jennifer Page en Crush hier op GPR Sportradio. De Champions League is inmiddels begonnen. 2 wedstrijden zijn er bezig. Het Live Center wordt vandaag bemand door Gert Barnhorn. Gert, al iets gebeurt daar?
1: Zeker kansen in beide wedstrijden die ondertussen 4 minuten onderweg zijn. Laten we even beginnen bij Club Brugge tegen Aston Villa. Daar staat het nog altijd 0-0. Dat had anders kunnen en misschien wel moeten zijn. Was namelijk een behoorlijke kans voor Buendia namens Aston Villa. Dat sowieso al beter lijkt te starten aan de wedstrijd die in België wordt afgewerkt. In Brugge, waar sowieso wat meerdere kansen zijn geweest. Ook een vrije trap zojuist die de nodige dreiging opleverde. Uiteindelijk dus nog geen doelpunten gevallen daar. Ook een behoorlijke kans in de wedstrijd tussen AEK Athene en LASK Linz. Ook daar nog altijd geen doelpunten gevallen. Maar het was Jovic namens AEK, de spits, die een gevaarlijk schot op doel afvuurde. Daar was uiteindelijk de redding van doelman Jongweert van LASK Linz. Bijzondere redding, namelijk met het hoofd, niet
0: kijk
1: met
0: aan
1: de handen.
0: Ja. En ondertussen houden wij ook in de gaten de inhaalwedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie tussen NEC en Excelsior. Daar staat het nog altijd 0-0 na 6,5 minuut spelen. Nog niet zo gek veel gebeurd. Lange blessureverzorging hebben we daar net gezien van Moreiro, een van de spelers van Excelsior. Maar het zijn de twee kroonprinsen tegenover elkaar in de Eredivisie. Ruben den Uyl, die het uitstekend doet bij Excelsior. En natuurlijk Dick Schreuder, die vorig jaar zo knap richting de derde plaats ging in de Vriendenloterij Eredivisie met NEC. Het werd uiteindelijk geen Champions League, maar Europa League voetbal. Maar ja, daarin wachten wel prachtige affiches tegen Juventus en ook Benfica voor de ploeg uit Eindhoven. Wedstrijd in Nijmegen is inmiddels 7 minuten oud en daar staat het nog altijd 0-0.

0: I got a feeling, the Black Eyed Peas hier op GPR Sport Radio. Wij volgen de ene wedstrijd in de Eredivisie, de twee wedstrijden in de Champions League. NEC tegen Excelsior, daar zijn we inmiddels 10 minuten bezig. En het is juist 1-0 geworden voor NEC. Tahoui is de maker, oudspeler van Vitesse, sowieso bezig aan een goed begin van deze competitie. En hij zet de ploeg uit Nijmegen dus al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong tegen Excelsior in al wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. En ondertussen volgen wij ook de twee wedstrijden in de Champions League. Gert, is daar nog iets gebeurd?
1: Nou, een grote kans voor Club Brugge tegen Aston Villa. Nog altijd 0-0. Ik noemde ze juist een grote kans voor Aston Villa. Met Buendia. Nu heeft ook Club Brugge daar een kans tegenover gezet. Met Virgili. En een goede redding was daar van Suzuki. Dat is dan weer de doelman van Aston Villa. 0-0 nog altijd in beide wedstrijden.
0: En zometeen na zevenen hier op de zender. Niet alleen Rob Spijker, die wij al wekenlang hier horen. Maar ook Tom van het Hek. Tom, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ik kom een avondje invallen.
0: Ja. Ah, je bent wel zo'n beetje zo'n beunhaasje, dat overal ja, wel.
2: Normaal op de zondagavond, ja. Maar deze avond wilde ik mij niet laten opnemen.
0: Ik vind het toch wel fijn dat wij weer zo even samen in een radiostudio zijn.
2: Heel lang geleden, man.
0: Ja. Hey, en ondertussen, Tom, onderbreek je even, want Gert, wat is er gebeurd?
1: Er is een doelpunt gevallen in de wedstrijd Club Brugge tegen Aston Villa. Het zijn de Britten die op een 0-1 voorsprong zijn gekomen daar in België. Een prachtige goal die dus daar gescoord wordt door John McGinn. Zometeen meer erover.
0: Dankjewel, Gert. Ja, Tom, jij was aan het vertellen dat je op zondagavond normaal gesproken te horen bent hier.
2: Ja, en ik mag vanavond bij Rob een avondje invallen. We gaan natuurlijk alle Champions League. Hè. Er zijn nu twee wedstrijden gaande, maar er zijn er nog vier vanavond. Met Real Madrid tegen Inter Milan natuurlijk wel een beetje als mooiste affiche, zoals het zo mooi heet. De US Open, de kwartfinale. Dus we gaan napraten over de prachtige prestatie ook van Bodik van der Zandschulp. En de Huelta natuurlijk. Hè. Die gaat ook langzaam naar een hoogtepunt. Vandaag nog niet zo spectaculair, maar wel de zesde ritzege voor Visma Leasebike. Kortom, heel mooi avondje actuele sport vandaag.
0: Kijk aan. Goed, dat dus. En die vriendenloterij Eredivisie wedstrijd tussen NEC en Excelsior. En nog al die Champions League wedstrijden. Je hoort het hier allemaal op GPR Sport Radio.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een hele drukke avond
5: weer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.

0: Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Elde en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg

0: op odido.nl/business.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alle verf super voordelig.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Yes!

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
2: Dinsdag 8 september, dat is voor ons ook een hele mooie avond. Namelijk de eerste Champions League avond. Dat voelt meteen lekker. We zijn nu al meteen aanwezig bij AEK Athene, LASK en Club Brugge, Aston Villa. Je hoort zo meteen meer.

0: GPS Sportradio, Earth, Wind & Fire, let's groove tonight. Nou, dat ziet er goed uit, want dat gaat gebeuren volgens mij. We gaan zo meteen Champions League voetbal. We gaan alles bijhouden wat er vanavond gaat gebeuren. Maar we kijken ook eerst weer op de Nederlandse velden. Eerder is om 7:15 in de stromende regen in Nijmegen. NEC Excelsior begonnen. Taui heeft daar gescoord in de 11e minuut. En daar is het op dit moment nog steeds 1-0 voor NEC. Maar ook die wedstrijd houden we voor je in de gaten. Ton van Dijk, goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja, Twan heeft het al verraden. Je bent er vanavond bij.
1: Ja.
0: Je komt ons heerlijk helpen tijdens de Champions League avond. En er zijn leuke wedstrijden, hè?
1: Ja, er zijn 6 wedstrijden en 2 zijn er al bezig. Het zijn de eerste wedstrijden van het seizoen 26-27. En we volgen ze voor u op de voet natuurlijk. Gert Barnhoorn, jij volgt Club Brugge Aston Villa. Laatst gemelde stand was 0-1 in het voordeel van de Europa League winnaar die zich daarom mocht plaatsen dit jaar. Maar er gebeurt van alles, hè? We zijn 25 minuten onderweg.
2: Ja, daar is wel het nodige veranderd inderdaad. We hebben ondertussen al 14 doelpogingen gezien. 24 minuten onderweg. Tussenstand ondertussen 1-2 in het voordeel van Aston Villa. Op bezoek bij Club Brugge. Gelijkmaker kwam van Vetlesissen. Voorbereidend werk was prachtig van Virgili. Zet vanaf de linkerkant voor het 16 meter gebied in. Uiteindelijk was dat de gelijkmaker dus van Vetlesissen. En ja, Emiliano Buendia ook alweer zo'n goede aanval van die Engelsen. Dit keer dus aan de andere kant. Vanaf de rechterkant ook de bal het 16 meter gebied in. En Buendia die dus nadat hij eerder in de wedstrijd al een hele grote kans kreeg. Dit keer wel trefzeker is. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Club Brugge tegen Aston Villa. 25e minuut. 1-2.
1: Die andere wedstrijd die ook 25 minuten onderweg. Is AEK Athene tegen Champions League debutant LASK Linz. Wouter Bos, jij volgt dat.
3: Jazeker, het zit hartstikke vol in het Agia Sophia Stadion in Athene. AEK Athene begon hartstikke goed aan de wedstrijd. En kreeg ook een vrije trap rond de rand van de 16 dankzij Koita. Met een prachtige schot van Rasvan Marin. Kennen we hem nog, oud Ajaxiet.
1: Ja, als ze weggaan worden ze altijd beter in Amsterdam.
3: Dat is altijd zo. En dat blijkt hier ook maar weer. Hij mag het vrije trap nemen vanaf randje 16. Hij krult hem werkelijk waar prachtig. De rechter bovenhoek in. Jungweert, de keeper, is absoluut kansloos. En het staat daar nu dus 1-0.
1: 4 doelpunten al dus vanavond. 25 minuten voetbal. De Champions League is begonnen.
0: Ja, en we houden ook de Nederlandse veld in de gaten. Want daar is 1 wedstrijd bezig in Nijmegen. NEC Excelsior nog steeds 1-0. Je luistert naar GPS Sportradio.

0: GPS Sportradio, Nickelback, Hordy en Far Away. Er zijn nogal wat Nederlandse voetballers. En er is ook hier en daar wat Nederlandse invloeden zijn er ook. In de Champions League wedstrijden van vanavond. Ja, morgen hebben we natuurlijk Feyenoord. Donderdag hebben we PSV. Maar ook vanavond zijn er wel wat invloeden, toch Tom? Uit Nederland.
1: Ja, zeker. En vergeet niet dat NEC misschien ook wel gehoopt had om vanavond in plaats van tegen Excelsior in de Champions League te voetballen. Maar goed, dat avontuur is uiteindelijk mislukt. En zij gaan Europa League spelen. Dat is prachtig. Maar wat die Nederlandse invloeden betreft, later op de avond natuurlijk Dortmund met Veerman al dan niet in de basis tegen Villarreal. Dat gaan we allemaal zien. En Real Madrid-Inter, daar hebben wij natuurlijk Denzel Dumfries, die geduchte concurrentie heeft op meerdere posities daar in Madrid. Maar ook goed, we gaan zien of hij speelt. Voor de rest zou je verwachten bij Brugge, maar er zitten helemaal geen Nederlanders meer. Maar Las Klins is wel interessant. Dat is een debutant dus in de Champions League. Alex Kroes is daar 2 maanden geleden. Alex Kroes, weet u wel, die bij Ajax toen wegging en daarvoor Go Ahead in de vaart de Volkskrant opgestuurd. Die is daar weggegaan en bij Ajax en is inmiddels vice-president geworden bij Las Klins. En zei bij zijn aanstelling 2 maanden geleden, ik ga ze ook internationaal wat verder helpen. Nou, daar is hij bijzonder snel in geslaagd natuurlijk. En Wouter Bos, want dat ga ik aan jou geven. Er speelt een Nederlandse jongen. Ik heb dat toevallig, eerlijk gezegd, ben ik ook gewoon heel eerlijk in, vanmiddag ontdekt. Ik moest hem zoeken. Toen ik het verhaal las, dacht ik wel weer een beetje van, oh ja, dat verhaal zegt me nog wel iets. Maar help me even, want hij doet mee ook, hè? En het is niet de meest bekende meteen voor de gemiddelde luisteraar.
2: Absoluut niet, maar hij doet inderdaad wel mee. Het is Mbuyamba.
1: Ja.
2: Ja, de echte kenners die zouden hem kennen. Hij maakte toen in 2019 de bijzondere transfer van MVV Maastricht naar Barcelona.
1: Ja, dat was toen ik het las, dacht ik inderdaad, oh ja, dat is dat verhaal. Maar ook goed, nog toch? Bij Volendam geweest tussendoor, volgens mij.
2: En Chelsea, ja. Ja. En inmiddels gewoon in de Champions League.
1: Ja, en doet mee, speelt gewoon.
2: En doet mee, staat gewoon in de basis. Samen met, nou, Nederlander kan je niet echt noemen, want hij komt van andere nationaliteit uit, maar Bogarde.
1: Ja, is er ook bij.
2: Jazeker.
1: Doet ook mee. Hoe gaat het met LASK? Want ze zijn snel op achterstand gekomen. Kunnen ze een beetje terugkomen in die wedstrijd?
2: Hangt er een beetje van af. AEK Athene vind ik nog steeds aanvallender. Die durven meer. LASK Linz zit momenteel gewoon een beetje met de bal in de ploeg achter en rond te spelen. Hopen op een moment dat ze naar voren kunnen. Maar momenteel blijft AEK toch wel de betere ploeg. Die neemt er ook gewoon de bal weer over. Trapt hem wel weer meteen terug. Maar het geeft wel aan wat voor een beetje slordige ploeg LASK Linz momenteel is.
1: Het is natuurlijk wel ongelooflijk hoe ze de Champions League zijn ingekomen. Hè? Die hebben Celtic, ze hadden 3-0 verloren uit, kwamen thuis 1-0 achter. En toen een soort wonderavond. Hè?
2: Maar dan zou je denken dat er vanavond ook nog wat moois in zit.
1: Ja, wie weet.
2: Houden het in de gaten. Nog ruim een uur te gaan.
1: Ruim een uur te gaan. Stand daar dus AEK Athene, LASK Linz 1-0. En dan naar die andere wedstrijd, Club Brugge Aston Villa. Zonder Nederlandse inbreng, voor zover ik weet. Maar Gert Barnhoorn verbetert me als er ergens iets Nederlands tintje te ontdekken is. Maar wel een heerlijke wedstrijd, hè?
3: Ian Maatsen.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ian Maatsen gewoon bij Aston Villa. Ja, staat ook natuurlijk gewoon in de basis. Ja. Zojuist met een gevaarlijke, dreigende, lage voorzet in het 16-meter gebied. John McGinn, die er net niet tegenaan kon lopen bij Club Brugge tegen Aston Villa. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Met ondertussen al 3 doelpunten. 1-2 namelijk in het voordeel van de Engelsen. 33 minuten onderweg daar in het Jan Breydelstadion in Brugge. Waar de hoekschop wordt genomen door Aston Villa vanaf de linkerkant van het veld. McGinn wil de bal dan klaarleggen buiten het 16-meter gebied. Is wat slordig. Bal wordt teruggebracht het 16-meter gebied in door Wambi Saka, maar die voorzet gaat over de achterlijn. Ja, het is een wedstrijd die niet lang genoeg kan duren, want het is genieten om naar te kijken. Het gaat heen en weer, op en neer, en er zijn heel veel kansen te noteren ook. En doelpunten dus. De 0-1 van John McGinn, gelijkmaker Vetlezen, en de 1-2 van Emiliano Buendia namens Aston Villa, de ploeg die het minste balbezit heeft, maar wel de meeste kansen tot nu toe in de wedstrijd. 3 grote kansen, 10 schoten in totaal. Ja, dat is echt wel een overwicht dat ze dus hebben in die wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League. Ruim half uur onderweg, 1-2 de tussenstand.
0: En we gaan ook even kijken bij NEC in Nijmegen. Daar staat het nog steeds 1-0. Dat is die inhaalwedstrijd tegen Excelsior. Later vanavond, moet je zeker blijven luisteren, hebben we dus Dortmund tegen Villarreal, FC Porto, Manchester City, Lille tegen Real Betis, Real Madrid, Inter hebben we dan ook nog voor je. En we volgen op dit moment dus al AEK Athene, LASK en Club Brugge tegen Aston Villa. Je hoort het allemaal hier.

0: GPR Sportradio met Freddie Mercury en Living on My Own. Natuurlijk hebben we het heel veel over Champions League. We volgen ook NEC die nog steeds in de stromende regen in Nijmegen met 1-0 voorstaan tegen Excelsior. Maar er wordt ook getennist tijdens de US Open. Dat volgen we met meer dan normale belangstelling. Al is het alleen al vanwege Botik van der Zandschulp die hartstikke lekker gaat. En morgen die kwartfinale gaat spelen om 5:30 tegen Zverev. Maar vandaag zijn de dames aan de beurt, hè Tom?
1: Ja, het is natuurlijk de tweede week. De grote week is begonnen. De grote partijen zijn begonnen. De kwartfinale bij de vrouwen. En de eerste is meteen ook echt een kraker. Sabalenka, eigenlijk altijd favoriet. Maar de laatste tijd ook wel wat moeizaam spelend. Maar goed op dit toernooi wel weer goed op dreef. Tegen Noskova. En sommige mensen denken Noskova. Ja, Wimbledon winnares dit jaar. Dus vergis u even niet. Eerste set ging naar Sabalenka toe. De tweede set ging met 6-3 naar Noskova. En in de derde set gaat het, zoals dat zo mooi heet, volledig op service op dit moment. Sabalenka heeft 2 keer geserveerd en staat dus met 2-1 voor. Maar het is een wedstrijd op het scherpst van de snede. Het verschil is heel klein tussen de beide tennisters. Dus het gaat nog even duren. We houden u op de hoogte. Later vanavond is nog een tweede kwartfinale bij de vrouwen tussen Pegula en Navarro. En de andere 2 kwartfinales zijn morgen. En ook het mannentennis. Wij houden het allemaal voor u in de gaten. Maar dat zijn de ontwikkelingen op dit moment bij de US Open.
0: Oké, dan gaan we meteen toch nog weer even naar de Champions League, waar nog een goede 5 minuten te spelen zijn. Gert, hoe staat het ervoor bij Club Brugge tegen FC Villa? Want daar is heel veel gescoord. Oh, wacht even, ik zal je ook aanzetten. Sorry weer, Gert.
2: Ja, tuurlijk. Nee, het is ongelooflijk. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Met de tussenstand 1-2 in het voordeel van Aston Villa, Club Brugge. Dat je wel ziet in vergelijking met voorgaande seizoenen wellicht wat aan kwaliteit ingeboet, toch? Aston Villa is de betere partij. Komt ook onder andere door de man die nu achter de bal staat om een vrije trap te nemen vanaf de rechterkant. Halverwege de helft van Club Brugge. Dat is Aaron Wan-Bissaka. Speelt een heerlijke wedstrijd. Is heel erg aan het rennen aan die rechterflank. Zet nu voor. Kan er ook geschoten worden. Die gaat dan net naast. Doelpoging kwam daar van Hemmings, onder andere daar bij Aston Villa, voorin een druk 16 meter gebied met 4 aanvallers en, nou ja, kijken, 6-7 verdedigers. Voorzet van Wan-Bissaka, dat moet hij iets vaker doen. De laatste paar voorzetten waren niet al te gevaarlijk. Deze was dat dus zeker wel. Balbezit is er voor Club Brugge, de thuisploeg dus, met een doelpunt gemaakt door Vetlezen. Daarnaast niet heel erg veel kansen gezien. Aston Villa daarentegen had, toen de stand nog 1-0 was, behoorlijk wat kansen op de tweede treffer. Ook die werden allemaal niet ingelost. Uiteindelijk nu dus de tussenstand 5 minuten voor rust. 1-2 in het voordeel van Aston Villa.
0: Wouter, jij zit bij LASK uit bij AEK Athene. Ja. Die stonden achter LASK, maar hebben die al een beetje kans gehad op de 1-1?
3: Nou, ze staan nu in de 16. Er wordt een beetje heen en weer getikt. Er wordt geschoten vanaf randje 16. Die wordt aangenomen en de keeper redt. En dat wordt gewoon een corner, voor LASK Linz. Wel een paar blessures. Ik zie heel veel lezers ook. Dat zullen de AEK-fans wel zijn. Zo net ook nog een hele mooie kans van Marien. Die nam wederom een vrije trap. Nou, die ging naast. Dat werd een doeltrap. Tot groot ongenoegen van voormalig Champions League winnaar Jovic, die bij AEK Athene in de spits staat. Die kreeg daarvoor een gele kaart, maar het bleef een doeltrap. En momenteel is de stand is nog steeds 1-0.
0: Oké, dan kijken we ook even op de Nederlandse velden. Want je weet, we zijn daar ook aanwezig bij de, in ieder geval volgen we de inhaalwedstrijd van NEC tegen Excelsior. Daar is gescoord in Nijmegen en daar is het 1-1 geworden.

0: Gert, ik begrijp dat er weer gescoord is. Ongelooflijk.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Jackson scoort namens Aston Villa. Het is de 1-3 geschutter achterin bij doelman Summer. En hij geeft eigenlijk een enorme kans weg aan Aston Villa. Het staat 1-3 in het voordeel van de Engelsen.
0: En dan kijken we nog even bij NEC tegen Excelsior. Dus ook echt een spectaculaire wedstrijd. Mede door het slechte weer waarin ze voetballen. Daar is het op dit moment 1-1.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een erg drukke spits is er nog 50 kilometer file over op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Alfred Oosterbeek en knooppunt Waterberg, loop je 10 tot 15 minuten vertraging op door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. Een flinke vertraging nog op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk in de Noordtunnel en daarom staat er nog 16 kilometer aan file tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Ze zijn nu bezig met opruimwerkzaamheden, rekenen op een uur extra. Op de A325 Arnhem-Duitsland is een ongeluk gebeurd. Dat betekent onder andere vertraging tussen Elst en Lent, 40 minuten extra. En dat is ook het geval op de N325. Richting Arnhem betekent dat tussen Nijmegen en knooppunt Ressen 35 minuten vertraging.
2: GPR Sportradio. Rob Spijker.
0: We zijn aanwezig bij AEK Athene LASK, Club Brugge, Aston Villa en natuurlijk bij NEC Excelsior. En dat hoor je hier de hele avond live. Ook de Champions League hoor je hier.

0: GPR, Sportradio, daar luister je naar. En we zijn vandaag natuurlijk aanwezig bij belangrijke voetbalwedstrijden. Onder andere de Champions League. En daar willen we natuurlijk alles over weten. De eerste helft zit er volgens mij op dit moment, hè Tom?
1: Ja, we gaan eens even langs bij onze heren die dat helemaal voor ons volgen. AEK Athene, Las Klins, Wouter Bos. Ik denk dat we bij de rust zijn aangeland. Nog iets gebeurd?
2: Klopt helemaal. Ja, in principe is er niet heel veel gebeurd. Nog steeds weer, de man die blijft terugkomen. Ras van Marien, die blijft op de vrije trappen. Die neemt vanaf een meter of 40. Die valt zo het penaltygebied in. Een paar spelers vallen voor de bal. Iedereen probeert eraan te komen. Wordt het een doelpunt? Nee, ruststand 1-0.
1: Ruststand 1-0. Club Brugge, Aston Villa. Met een blundertje van Sommer die veel te ver uit zijn goal kwam. Ik zie er zelfs bedenkelijk bij kijken, Gert.
3: Je zegt blundertje. Ik wil dat wel een behoorlijke blunder.
1: Als respect voor deze keeper die al sinds het begin van deze eeuw op goal staat.
3: Dus. Ja, inderdaad. Lange bal van achteruit. En Nicholas Jackson die er achteraan gaat. Hij ziet tot zijn blijdschap dat Jan Sommer uitkomt. Mistast. Ja, dan was het doel leeg voor de 1-3. Want dat is ondertussen de tussenstand geworden. Helaas is het rust bij Club Brugge tegen Aston Villa. Want wat een geweldige wedstrijd om te kijken in die Champions League. Het bal werd geopend door John McGinn namens Aston Villa. Hugo Vetlezen maakte er nog 1-1 van namens Brugge. Maar Emiliano Buendia en Nicholas Jackson, zij hebben de ruststand in het voordeel van Aston Villa gebracht naar 1-3.
1: En dan hebben we in onze vaderlandse competitie een inhaalwedstrijd tussen NEC en Excelsior. Ook daar is het rust. En de stand is 1-1, Rob. En jij hebt iemand aan de lijn die daar veel meer over kan vertellen.
0: Jazeker, dat is Cas Reuvers. Hij is hoofdredacteur van de website Forza NEC. Cas, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, dat je nou precies een inhaalwedstrijd hebt op een Champions League avond. Hoeveel pijn doet dat in Nijmegen?
4: Ja, dat brandde wel een beetje na natuurlijk. Maar ja, de nederlaag tegen Boede was helaas voor de Nijmegenaren onopwendelijk.
0: Ja, anders hadden jullie deze week tegen Bayern München gemoeten, hè?
4: Ja, je had een hele mooie tegenstanders kunnen krijgen. Maar in Europa League is voor NEC denk ik uiteindelijk ook meer te halen dan in de Champions League.
0: Zeker weten.
4: Dus laten we daar maar op hopen.
0: En daar mag je ook hartstikke trots op zijn natuurlijk.
4: Zeker.
0: Dan vanavond de wedstrijd tegen Excelsior. Jij zit in het stadion in de Goffert. Het is een beetje slecht weer, hebben jullie. Ik zie die beelden. Ik denk, nou.
4: Ja, ik ben blij dat ik droog zit en dat ik niet op het veld moet staan. Want je wordt goed nat anders.
0: Ja, nou, iedereen die gevoetbald heeft, die vindt het. Er zijn er genoeg die het ook heel erg lekker vinden om in de regen te voetballen. Dat is toch lekker heroïs. Hoe is de eerste helft verlopen? Het is 1-1, maar vertel eens, is NEC beter of is Excelsior gewoon heel erg goed? Want die komen goed uit de startblokken deze competitie.
4: Ja, zeker. Die verloren natuurlijk alleen nog maar van PSV. Nou, het was hier wel raar opkijken toen de opstelling doorkwam en dat er 8 wijzigingen waren bij de kant van NEC. Alleen Van Nuitink, Tobias Storm en Dusan Tadić stonden er nog in de basis ten opzichte van afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Dus het was ook een elftal wat nog een beetje op elkaar in moest spelen. Dat merkte je in het begin ook wel. NEC kwam wel op voorsprong. Dat kwam eigenlijk gewoon puur door een individuele actie van Adam Traoré, die mooi vanuit rechts naar binnen kwam en de bal in een korte hoek legde. En verder creëerde NEC weinig en loerde Excelsior namelijk gewoon op de counter. Nou, net vlak voor rust stond de organisatie van NEC gewoon niet goed. En kon Excelsior van profiteren door Garden die er in de inbidden schoot.
0: Maar wat denk je nu bij NEC? Er zijn behoorlijk wat grote namen zijn er weggegaan. Hoeveel tijd heeft NEC nodig om weer een beetje het goede team samen te stellen? Want het is nog een beetje zoeken, hè, nu bij NEC.
4: Ja, het is zeker zoeken. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt achterin. Nu staat er een verdediging met Gabriel Bas rechts. Van Muiten stond centraal achterin. Die had al wat pijntjes gegeven op een gegeven moment ook naar zijn enkel in deze wedstrijd. Ik denk dat hij de tweede helft niet verder kan. En links stond Tobias Storm, die van nature eigenlijk aan de rechterkant hoort te staan. Dus het zegt voldoende dat NEC achterin gewoon heel veel problemen heeft. Maar ja, daaruit blijkt dan ook dat hij ineenvalt in die hoek links achterin waar Tobias Storm zou moeten staan. Dat het toch onwennig is, ook voor hem. Dus die hebben we nog wel even nodig om Devin van Viel, die natuurlijk nu geblesseerd is. Af en toe Kappan komt er nog aan. Dus ze hebben daar gewoon nog heel veel nodig en nog wel tijd nodig, een paar weken.
1: Cas, na zo'n schitterend seizoen als vorig jaar, dan gaan de verwachtingen toch altijd stiekem een klein beetje omhoog. En dan leggen mensen me allemaal uit, maar wij hoeven niet zo hard, wij mogen alleen maar. Is het toch een beetje lastig na zo'n jaar om als het ware waar te maken wat heel veel mensen dan toch gaan verwachten?
4: Ja, in Nijmegen wordt wel snel geneld, noemen ze dat dan. En als er vandaag geen goed resultaat komt, dan verwacht ik wel wat gefluit. Want de NEC, ondanks dat het natuurlijk een club van statuur, dat ze afgelopen jaren boven statuur hebben geleefd, hoort wel gewoon van Excelsior te winnen. Ondertussen zie ik trouwens Persuurs hier het veld opkomen, dus die zal waarschijnlijk voor Bram uitkomen. Maar ja, NEC wil gewoon van Excelsior winnen en hoort dat eigenlijk ook gewoon te doen.
1: En hoort dat ook te doen. Nou, jij gaat de tweede helft volgen in de stroom en de regen. 1-1 is de ruststand. En Excelsior, we zeggen het nog maar even, zijn heel goed gestart. Alleen verloren van PSV tot nu toe.
4: Ja, dat loopt een spannende tweede helft worden in ieder geval. Ik ben benieuwd.
0: Kas Reuvers, dankjewel voor je medewerking. Heel veel succes bij de tweede helft van NEC tegen Excelsior.
4: Dankjewel, jongens.

0: GPR Sportradio Automatic, de Pointer Sisters. We zien zowel bij NEC Club Brugge als AEK Athene nog geen beweging richting het veld. Dus we kunnen nog even kijken bij de US Open, Tom.
1: Ja, over beweging op het veld gesproken, er gebeurt werk van alles. Heerlijke partij. Ik zei al 1-1 in sets. En toen kwam de derde set en leek Sabalenka als het ware te breken. 2-4 kwam ze achter. Noskova maakte 8 punten bijna op rij. Maar Sabalenka, zo Sabalenka niet zei, als zij terugkomt, 5-4 inmiddels is het voor Sabalenka. Maar in de service game die nu volgt, en terwijl ik kijk, maakt Noskova nu die game op een love game af. Kortom, het staat 5-5 in de derde set. Het is werkelijk een heerlijke partij. Geef elkaar geen duimbreed toe. Service is toch relatief overheersend. Maar goed, 5-5. De zenuwen gaan steeds meer een rol spelen. We houden je op de hoogte. De eerste kwartfinale tussen de nummer 1 van de wereldranglijst Sabalenka en Wimbledon-winnares Noskova. 5-5, derde set.
0: We houden het voor je in de gaten. Dat kan nooit heel erg lang duren. Al weet je het nooit bij vrouwen. Want nee, dat bedoel ik niet verkeerd. Maar
1: nee,
0: ik
1: ook op welke tennis, kant wil je op?
0: Nee, de goede kant. Tennispartijen, die duren bij vrouwen altijd gewoon wat langer. Op de een of andere manier. Die rallies die duren langer. Dus ja, bij 5-5, dan kan het zo nog een half uur duren. Maar goed.
1: Kan meerdere kanten opgaan. Ja. Maar we houden je op de hoogte. We hebben tot 11 uur de tijd, dus het gaat lukken.
0: Ja, joh, we hebben alle tijd. En we hebben natuurlijk ook Champions League voetbal vanavond. Want dat is natuurlijk hartstikke mooi. AEK Athene, LASK. We hebben Club Brugge tegen Aston Villa. Die wedstrijden zijn al begonnen en gaan zo meteen door in de tweede helft. Vanavond hebben we ook nog, dat is een snoepje, Real Madrid, Inter. En dan vragen wij ons natuurlijk af, staat Dumfries in de basis? En Gert, jij weet dat volgens mij.
2: Ja, zeker. Het antwoord is daar gekomen. En ik zeg dit met een hele brede glimlach op mijn gezicht. Hij staat in de basis. Hoe vet is dat voor Denzel Dumfries? Tussen al die grote namen met Brahim Diaz, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, Dien Huijsen, Courtois. En gewoon Denzel Dumfries erbij. Heel tof. In de basis tegen zijn oude club. In die eerste wedstrijd in de Champions League. Ontzettend gaaf voor Denzel Dumfries. Hij staat dus in de basis.
0: En dat ga je straks bij ons allemaal live meemaken.
3: GPR Sportradio.

0: GPX Sportradio, Miley Cyrus en End of the World. We zijn bij veel wedstrijden aanwezig vanavond. Maar er is ook een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Dat is de wedstrijd tussen NEC en Excelsior. Daar zijn ze ook weer begonnen en daar is het op dit moment nog 1-1. Maar ja, we gaan natuurlijk naar de Champions League, Tom.
1: Ja, en heel even tennis is door, kan het niet later. 6-5 Sabalenka leidt nu in die derde set. 30 gelijk op de service. Kortom, zij is 2 punten van de zege. Maar het kan ook nog zomaar een half uurtje duren. Champions League voetbal dan. AEK Athene, Las Klins, Wouter Bos. Dat volg jij. Maar jij gaat straks ook Dortmund kijken. We hoorden net al verheugende berichten over Dumfries in de basis bij Real Madrid. En dan is de volgende vraag, toch een beetje een Nederlands tintje. Doet Veerman in de basis, start hij bij Dortmund?
2: Nou, ik zou je vertellen, 13 maart 2024 stond hij als speler van PSV in het Signal Iduna Park. Maar vanavond staat hij in de basis bij Dortmund in de wedstrijd tegen
1: Villarreal.
2: Dankjewel.
1: Gaan we straks kijken. Dan naar de actualiteit van nu. Athene tegen LASK. Ja. LASK 1-0 achter. Die moeten wat, maar kunnen ze wat?
2: Nou, zeker wel. Ze moeten nu een tegenaanval incasseren. We kijken ook even of het erin gaat. Nou, dat is niet het geval. Net kwamen ze wel flitsend uit de kleedkamer met direct een kans die de linker onderhoek inging vanaf een metertje. Of nou, het zou zijn 15, maar die werd gewoon gered door de keeper. We houden het in de gaten. Momenteel staat het nog steeds 1-0.
1: Gaan wij naar die andere wedstrijd, die heerlijke wedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa. Gert, maar je kan je toch nauwelijks voorstellen dat Brugge nog terug gaat komen? Of wel?
3: Eigenlijk niet. Want kwalitatief doet het echt wel onder voor Aston Villa. Het heeft dan wel meer balbezit, maar eigenlijk zijn alle andere statistieken in het voordeel van de Engelsen. Met onder andere het aantal grote kansen. Dat is namelijk 4-1. Totaal aantal schoten 14-5 in het voordeel van Aston Villa. En als je dan kijkt naar een statistiek die misschien niet zo heel veel zegt. Het XG, verwachte doelpunten, zie je ook daar. 2,50 voor Aston Villa en 0,30 slechts voor Club Brugge. Tussenstand nu 1-3. Wedstrijd 4 minuutjes onderweg in de tweede helft. Met de eerste grote aanval van Aston Villa. Bal gaat over de achterlijn, is een doeltrap voor de thuisploeg. Zojuist aan de kant van de thuisploeg wel een grappig moment met Van Aken. De aanvoerder in de punt van de aanval ging namelijk naar de grond in het 16 meter gebied. Maar kreeg ervoor een gele kaart. Het was namelijk een zwalbe. Gelukkig werd het allemaal lachend opgelost. Ook de verdedigers van Aston Villa die konden de humor er wel van inzien. Dus had dat verder geen opstootje als gevolg. De tussenstand na 49 minuten 1-3 bij Club Brugge tegen Aston Villa.
1: Sabalenka was 2 punten van de overwinning verwijderd. Nee. Maar het is gewoon 6-6 geworden. Noskova heeft haar service gehouden. We zijn aan de tiebreak begonnen. Alles precies in de tiebreak. 1-0 Noskova. Hij houdt u op de hoogte.
0: Ja, kan zo nog maar een half uur duren. Vanavond om 9 uur is er ook Champions League voetbal. Dan nog 4 prachtige potten. Namelijk Dortmund tegen Villarreal. FC Porto tegen Manchester City, Lille, Real Betis en Real Madrid met Dumfries in de basis tegen zijn oude werkgever Inter. En die hoor je natuurlijk ook allemaal hier live.

0: GPS Sportradio. Op de Champions League avond speelt NEC thuis. Alleen dan niet voor de Champions League, maar wel tegen Excelsior. En daar hebben ze het best moeilijk mee. Op dit moment is het daar 1-1. Zoals we eerder al zeiden, Excelsior is heel goed uit de startblokken gekomen. Maar we hebben natuurlijk Champions League voetbal.
1: Ja, en even wat standjes ophalen nog voor we zo voor het blok van 8 uur er even uitgaan. AEK Athene LASK 1-0. Laatst gemelde stand, Wout.
2: Ja, nog steeds 1-0. Ik vind inderdaad, we hadden het net al even over dat LASK toch heel goed de kleedkamer is uitgekomen. Ze blijven maar aanvallen. Ze weten beter de bal in de ploeg te houden. Ze komen steeds vaker naar voren. Maar AEK weet toch een dondersgoede muur neer te zetten. En daardoor blijft het dan nog steeds 1-0. Een paar van de spelers die op het veld staan, die zijn natuurlijk gewoon van één ploeg. Eentje die misschien voor beide ploegen juicht is Ljubicic. Die is momenteel gehuurd van AEK naar LASK. Dus die...
1: Het is een ingewikkelde avond.
2: Ingewikkelde avond voor die jongen.
1: Gaan we, Gert Warnoor, naar jou toe bij Club Brugge, Aston Villa. Is Aston Villa al met zijn hoofd bij de volgende, hoe noem je dat? Premier League wedstrijd?
3: Ja, nog niet. Want Club Brugge is begonnen met een offensief aan de start van de tweede helft. 54 minuten onderweg. Tussenstand nog altijd 1-3 in het voordeel van de ploeg van Unai Emery, Aston Villa. Nog steeds gaat de wedstrijd heen en weer. Nog steeds is hij leuk om naar te kijken. Zojuist een kansje voor Club Brugge met Van Aken. Aan de andere kant was het juist weer John McGinn namens Aston Villa. Villa nog niet gescoord in het tweede bedrijf. En dus 1-3 de tussenstand.
1: Mini-break bij tennis in de tiebreak. 5-3 voor Sabalenka. 5-3. En ze mag zelf gaan serveren. Wij houden u op de hoogte.
0: Ja, moeten we dat niet in de gaten? Ja, dat komt na het nieuws. Komt dat.
4: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella, omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Om straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn vier mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. Drie van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over.
4: Al 1 van de 4 Mullenmelkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Mullenmelk, the moo you can't resist.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trek een kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank.

0: voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlijk.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
21: We zijn in dit uur aanwezig bij AEK Athene tegen LASK en ook bij Club Brugge Aston Villa. Maar we kijken ook bij de US Open of Sabalenka misschien de halve finale wel gaat halen. En we zijn bij NEC Excelsior.

0: GPS Sportradio, Donna Summer, State of Independence. Het is vanavond natuurlijk de Champions League avond. Maar er wordt ook getennist tijdens de US Open. We zitten in de belangrijke tweede week. En de grote vraag is, heeft Sabalenka de halve finale gehaald, Tom?
1: Antwoord is ja, want uiteindelijk in die super tiebreak tegen Wimbledon-winnares Lina Noskova bleek zij toch de sterkste. De kansen keerden wat. In het begin had Noskova nog de overhand in de tiebreak, maar zij nam het heft in handen en uiteindelijk in zo'n super tiebreak die dus tot de 10 gaat, werd het 10-7 en dus 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka plaatst zich als eerste voor de halve finale van de US Open.
0: Ja, uit welke partij komt haar tegenstander? Weet je dat toevallig?
1: Die gaat uit de partij, ja, toevallig weet ik dat. Jessica Pegula tegen Emma Navarro. En die wedstrijd gaat om 1 uur onze tijd vannacht gespeeld worden.
0: En de Eredivisie is een inhaalwedstrijd. Dat is de wedstrijd tussen NEC Excelsior. 20 minuten daar nog. En het is 1-1 op een slecht bespeelbaar veld. Omdat ze vooral de eerste helft verschrikkelijke regenbuien over de kop hebben gehad. We zijn ook aanwezig bij AEK Athene LASK. Daar was het voor de pitstop van ons vlak voor 8 uur. Was het daar 1-0? Is daar, Wouter, alweer wat gebeurd?
2: Er is genoeg gebeurd in de tijd dat wij weg waren. We begonnen met het moment dat LASK eigenlijk beter in de wedstrijd zat. Eerst kwartier na de rust. Nou, uiteindelijk kwam AEK daar toch heel goed uit. Ze gingen counteren, heerlijk rondspelen. De bal werd voorgezet. Jovic heeft hem voor het nemen. Heeft de 2-0 op zijn schoen. Hij verliest balans en raakt de bal helemaal verkeerd. Waardoor hij hartstikke hard overgaat. In het stellingwerf zouden we zeggen dat is een doezert. Een beetje een knullig. Maar goed, daarna krijgt hij gewoon nog een kans. De AEK neemt een beetje de regie. Jovic herstelt zich. Een duikende kopbal, een prachtig goal. Maar de pech houdt niet op. Het is buitenspel van de assistgever Maier. En daarmee is de stand in Athene nog steeds 1-0.
0: Nou ja, de echte pech zit natuurlijk bij LASK, want die staan nog steeds met 1-0 achter. Kunnen die wel een beetje tegenspel bieden, die gasten van LASK?
2: Ja, af en toe een balletje naar voren en een beetje heen en weer getikt. Maar of er nou echt een doelpunt zit. Nou, ik had het net met Tom over. Ja. Die zei, dit is echt een typische wedstrijd dat 4 minuten voor tijd de 1-1 nog gaat vallen.
1: Slecht onverdiend overigens en nergens op gebaseerd. Maar ik ja, zo.
2: Onderbuikgevoel.
1: Niet te vroeg moeten ze maken, moeten ze 86e minuut of zo.
2: Ja, het zou zomaar kunnen, want een Griekse ploeg heeft in de Champions League nog nooit gewonnen van een Oostenrijkse ploeg.
0: Ja, het moet een keer de eerste keer zijn. Dan naar de wedstrijd waar het genieten is. Dat is in België. Brugge tegen Aston Villa. Hoe staat het er daarvoor, Gert?
3: Nou ja, het kan eigenlijk na zo'n leuke, vermakelijke eerste helft alleen maar tegenvallen in het tweede bedrijf. Maar dat is geenszins het geval. Club Brugge tegen Aston Villa. We gingen weg met 1-3. Maar de aansluitingstreffer is gemaakt vanaf de stip door Nicolo Tresoldi. Het was een handsbal van Aaron Wan-Bissaka. Die ondertussen trouwens ook van het veld is gegaan bij Aston Villa. Die eraan vooraf ging. Tresoldi dus die hem afronde. 2-3. Hier een grote kans misschien voor Aston Villa. Met daar aan de rechterkant een van de invallers die mee naar voren is gekomen. Uiteindelijk komt er geen doelpoging. Ik wilde zeggen, diezelfde Tresoldi, die dus de 2-3 maakte namens Club Brugge, kreeg daarna nog een enorme kans op de gelijkmaker. Alleen was daar de redding van doelman Suzuki van Aston Villa, had daar de paal bij nodig. Moest er zelf ook nog tegenaan gaan zitten. Dat scheelde echt zeker niet veel. Dat betekent dat het nog altijd een hele leuke wedstrijd is. Met op dit moment dus balbezit voor Club Brugge. Ik zei in de eerste helft, ja, dat hebben ze wel een beetje kwaliteit ingeleverd. Kansen, statistieken nog altijd in het voordeel van Aston Villa. Is geen verandering ingekomen. Maar de tweede helft geeft toch wel een ander plaatje dan het eerste bedrijf. Want nu is het juist Club Brugge dat wat meer de aanval opzoekt. En ook wat meer kansen creëert. Laatste kans was daarentegen wel weer voor Aston Villa. Dat was een kans voor de doelpuntenmaker van de laatste goal voor rust. Nicholas Jackson, hij stuitte daarentegen weer op de doelman. Die dus een behoorlijke fout beging in het eerste bedrijf. Jan Sommer. Dit keer wist hij wel redding te bieden. Club Brugge, Aston Villa, 73 minuten onderweg. 2-3 de tussenstand.
0: In Nijmegen is ook gescoord tussen NEC en Excelsior. Daar is het 1-2 geworden.

0: GBR Sportradio, Robbie Williams en Rock DJ in Nijmegen op dit moment 1-2. En ze hebben daar nog 13 minuten hebben ze daar nog voor NEC om het daar goed te maken. Er is vanavond natuurlijk ook Champions League voetbal. De eerste wedstrijden worden gespeeld in Athene en in Brugge. En Tom, hoe staat het ervoor?
1: Ja, wij gaan eens even langs bij de heren die dat helemaal volgen. AEK Athene, LASK, laten we daar maar mee beginnen. Want AEK wil wel, maar het blijft maar 1-0, Wouter, volgens mij. Hè?
2: Het blijft maar 1-0. Ik zie een paar kleine kansen. Van AEK Athene, maar de keeper van LASK zit er altijd heel goed tussen. Ik heb een klein onderbuikgevoel dat jouw voorspelling zomaar uit kan komen, Tom.
1: Ah, dat is niet dat we het daarop doen, maar het is interessant zolang het 1-0 is. Want het is wel zo'n ploeg, hè, die gewoon, ja, die hebben ook niet zulke hoge verwachtingen dat LASK. Die spelen gewoon voor wat ze waard zijn. En zolang het 1-0 is, blijven ze natuurlijk wel in die wedstrijd zitten. Hè?
2: Nou, ze zitten nu ook midden in de aanval. De bal gaat over de rechterflank. Wordt hij voorgezet? Nou, het wordt een beetje heen en weer gespeeld. De bal zit nu in het 16 meter gebied. Een hakje. Ja, en dan raak je hem kwijt. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. En nu gaat eigenlijk de counter in. Zien of we daar nog wat van mee kunnen krijgen. De bal is inmiddels de middenlijn over. Wordt goed gerend en de bal wordt aangegeven. Het is nu 3-3. Ja, dat is een vrije trap op randje 16. Die gaan we voor je in de gaten houden. Maar eerst maar even naar de andere wedstrijd.
1: Ja, dan kunnen we Savien weer even in stelling brengen daar. Maar die andere wedstrijd, Club Brugge, Aston Villa. We dachten een beetje dat het gespeeld was met de rust. Maar allerminst waar. Geen voorspellingen doen daar. 2-3 nog steeds.
3: Ja, zeker. Het is eigenlijk alleen maar leuker geworden met nog 12 minuten op de klok. En Club Brugge dat aandringt. Zojuist de mogelijkheid. Echte schotkans ontstond er niet. Aanval over de linkerflank. Aston Villa had er even geen antwoord op. En Club Brugge, dat is met Tressol die voor de goal kwam. Maar zoals gezegd, uiteindelijk geen doelpoging gevuurd. Het was Aston Villa zojuist ook met een aanval. Zo gaat het nog altijd heen en weer in deze heerlijke wedstrijd. Balbezit overigens echt veruit in het voordeel van Club Brugge, maar nog altijd de belangrijkste statistiek, namelijk het scorebord en het nadeel van de thuisploeg. Aston Villa, de ploeg van Unai Emery, die natuurlijk altijd bekend staat om zijn prijzen pakken in Europa, staat nog altijd op voorsprong. Doelpunten van John McGinn, Emiliano Buendia en Nicholas Jackson. En namens Club Brugge waren het Hugo Vetlese en Nico Tressol die hier de voorzet voor Aston Villa met aanval. Balbezit in de rechterkant van het 16 meter gebied. Uiteindelijk is het een van de invallers die de bal wil voorgeven. Wordt geblokt, gaat hij achter voor een hoekschop. En dus is het nog altijd in de slotfase een zeer interessante wedstrijd om in de gaten te houden met die tussenstand van 2-3 met nog 10 minuten te gaan.
0: Wouter Bos en Gert Barnhorn houden we voor ons de wedstrijden in de gaten in de Champions League. Vanavond vanaf 9 uur zijn dat de wedstrijden Dortmund tegen Villarreal, FC Porto, Manchester City, Lille tegen Real Betis, Real Madrid met Dumfries in de basis tegen Inter Milan. Je hoort het hier allemaal.

0: GPR Sportradio met MC Saar in The Real McCoy. En it's on you. Even kijken, in Nijmegen op dit moment nog 1-2. Dat is nog een goede 6 minuten te gaan. En Schreuder moet daar aan de bak. Houden we hiervan op de hoogte. We gaan daar straks ook nog even schakelen met de Goffert. En ze komen bij LASK. Die spelen uit bij AEK Athene. Langzaam in de minuten terecht. Waar Tom zijn geld op heeft gezet. Gaat dat gebeuren, Tom?
1: Ja, geld op heeft gezet. Het zou gewoon wel grappig zijn. Het zijn van die wedstrijden waar je soms het gevoel hebt dat het totaal onverdiend kan. Maar ja, Wouter Bos, jij volgt die wedstrijd. Zit het er überhaupt in dat LASK een doelpunt gaat maken eigenlijk?
2: Ze staan de laatste minuten wel vaak voorin, vind ik. Maar goed, we gaan het in de gaten houden. Afgelopen vrijdag hadden we een paragnost in de uitzending. Die zat er gruwelijk naast.
1: Nee, ja, het is niet op basis van dit soort gaven. Het is gewoon enigszins gewoon vrolijk gevoel. Niks meer en niks minder.
2: Dat is ook belangrijk. Ze hebben hier wel een voorzet, maar die wordt meteen weggekaapt door de verdediger. En die gaat uit voor een inworp. De stand met nog 4 minuten te gaan is 1-0 in het voordeel van AEK.
1: En dan is de grote vraag Club Brugge, want daar gaat die tijd natuurlijk ook dringen. Hebben ze nog volle druk op Aston Villa of wordt het moeilijker? Want de fysieke vermoeidheid gaat ook een rol spelen. Natuurlijk.
3: Dat is een ding dat zeker is. Ik vind wel dat ze nog hoog druk zetten op Aston Villa. Dat nog altijd met 3-2 voor staat tegen Club Brugge. Dus 5 minuten nog te gaan in die Champions League wedstrijd. Zojuist balbezit voor de ploeg van Unai Emery achterin. Dat deden ze toch wel heel erg gevaarlijk en risicovol. Sterker nog, het leverde balverlies op. Rand 16. Het is alleen jammer voor de wedstrijd dat Club Brugge daar niet van kon profiteren. Nu krijgt Aston Villa de vrije trap tegen. Was het even in de aanval. Dat doet het dan onder andere met wat invallers. Het veld ingekomen. Lamar Bogarde. Dat is dan toch ook wel weer leuk. En Alisson. Alisson die zojuist ook kijken. 20 minuten het veld in is gekomen. Tammy Abraham en ook Ross Barkley van alle mensen. Dat is toch ondertussen ook wel een iconische naam in Engeland geworden. Dat is de 4 nieuwe namen aan de kant van Aston Villa. Aan de andere kant bij Club Brugge. Lemachirai en Tawassi en Siket het veld ingekomen. Dat allemaal voor het slotoffensief. Nu nog de wissel. Potts en Virgili, zij gaan eruit. Vermand en Diakon, zij komen erin bij Club Brugge. Dat betekent dat het slotoffensief nu dan echt kan gaan beginnen. Met nog 4 minuten te gaan. Balbezit over de rechterkant van het veld. Gaan ze de middenlijn over. De helft van Aston Villa op. Heb ik het over Club Brugge. Dat is jammer. Bal op Siké is niet goed. De invaller van zojuist dus niet met zijn eerste balcontact gaat over de zijlijn. Interessante slotfase bij Club Brugge tegen Aston Villa. Met nog altijd de voorsprong. 2-3 in het voordeel van de Britten.
0: We hebben nog 1 minuut of 5 te gaan in de Champions League wedstrijden. En dan nog wat blessuretijd erbij. We houden je op de hoogte. Champions League avond. De eerste hier bij GPS Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: FOMAR, voordeelmarkt.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
1: verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de N381 Bijlen-Emmen dicht tussen de aansluiting met de A28 en Aalden voor een spoedreparatie. Verder nog vertraging op de N62, Geborselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Dat komt door een eerdere afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Reken hier op 5 minuten op onthoud.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
25: Zo meteen de laatste seconde bij de Champions League wedstrijd van AEK Athene LASK en ook bij Club Brugge Aston Villa. En we kijken nog even in Nijmegen bij NEC tegen Excelsior.

0: Katy Perry op de eerste Champions League avond van het nieuwe seizoen. En meteen al twee leuke wedstrijden gezien, hè, Tom?
1: Ja, we hebben zeker twee mooie wedstrijden gezien. We zaten al een beetje te filosoferen over de volgende net, terwijl de microfoons aangingen. Maar AEK tegen Las Klins, heel lang 1-0. Wouter Bos, je hebt die wedstrijd voor ons gekeken. Ja. Heeft Las nog de kans gehad eigenlijk op die gelijkmaker?
2: Kansen genoeg. Zelfs eentje, gewoon een prachtige voorzet. Hij had hem voor het inkoppen, de lange spits van Lask. Hij kopte hem ook, maar die ging op de dak van het doel. Wij dachten dat hij erin zat, heel eventjes.
1: Ja, maar hij zat erop.
2: Ja. Dus het, helaas voor hun, maar gelukkig voor AEK Athene, is de stand in Athene 1-0 gebleven.
1: Einduitslag dus daar in Athene 1-0. Brugge wilde nog zo graag tegen Aston Villa, Gent.
3: Ja, blaffen zonder bijten was het uiteindelijk. Want echte kansen waren er niet meer voor de Belgen tegen Aston Villa. Dat dus heeft gewonnen met 2-3 door doelpunten van John McGinn, Emiliano Buendia en Nicholas Jackson. Het was Tresoldi die namens Club Brugge de spanning nog terug wist te brengen. Vanaf de stip, hij maakte nog de aansluitingstreffer, de 2-3. Uiteindelijk was het niet voldoende. De eerste treffer van de Belgen kwam van Hugo Vetlezen. Verder een geweldige wedstrijd om naar te kijken, met een totaal aantal schoten van 35 verdeeld over de twee. Ja, dat is toch wel heerlijk zo. De eerste Champions League avond was gewoon genieten in het Jan Breydelstadion.
1: En jij hebt NEC voor ons, Rob, hè? Want die speelde tegen Excelsior.
0: Ja, die speelde, zeker, die speelde tegen Excelsior. Dat was echt een hele spannende pot. De eerste helft met heel erg slecht weer. NEC achtergekomen met 2-1. Vierde minuut blessuretijd, toen werd het toch nog 2-2. Hebben ze toch goed gedaan daar in Nijmegen. Gerry van Kampen, goedenavond.
4: Hey, goedenavond Rob.
0: Ja, jij bent, zal ik even duiden voor de mensen die luisteren, jij bent de stadionspeaker. En jij zit dan niet hoog in het stadion, maar jij zit naast de dugout. Ik heb je daar wel eens zien staan. Jij kan dus alles horen wat er in die dugout gebeurt.
4: Ik kan in principe alles horen. Maar dit jaar kan ik het horen, zeg maar, van de tegenstander. Omdat de NEC van bank gewisseld is.
0: Oh, dat is
4: dus
0: nou jammer.
4: Ik hoor nu alleen maar trainers van tegenstanders. En daar is, moet ik je zeggen, een stuk minder leuk.
0: Ja, maar die van Excelsior, die waren heel lang wel heel erg tevreden dan in die dugout, of niet?
4: Ja, die waren redelijk tevreden, ja. Alleen Jansen van Excelsior, die kreeg de hele helft van langs. Kom op, Jansen, actie, Jansen, hup, Jansen. Ik denk dat Jansen een hele makkelijke naam is. Weet ik niet.
0: Denk het wel, ja.
4: Was heel raar.
0: Maar dan even over jouw clubje. Hè? Daar is toch een beetje, ja, leegloop wil ik het niet noemen, maar er zijn wel hele belangrijke spelers zijn er weggegaan. En dat zie je al wel een beetje terug, hè? Dat het loopt toch niet echt heel erg lekker, hè, bij NEC.
4: Nee, dat heeft natuurlijk een aantal weken nodig. Tenminste, daar ga ik vanuit dat het een aantal weken nodig heeft. En er zijn op het laatste moment nog 3 of 4 spelers bijgekomen. Vanavond speelden we tegen Excelsior met 8 andere spelers als afgelopen vrijdag tegen Feyenoord. Het moet er allemaal maar in gaan passen. En dat moet dan allemaal gebeuren, ook tussen al die wedstrijden door. Ik weet niet of je dat het Go Ahead Eagles-syndroom mag noemen of zo. Die hadden het vorig jaar ook heel erg lastig toen ze Europees speelden. We zijn het niet gewend. Dan is er denk ik heel erg veel en heel veel toestanden. Ik bedoel, die vanavond spelen en dan zaterdag weer spelen. En dan vertrekken naar Turijn en dan tegen Juventus spelen en dan weer terug. En dan weer zondag spelen en dan een week later weer spelen. En het gaat maar door uiteindelijk. En dat hakt erin. En dan moet je je helft al op allerlei posities dubbel bezet hebben. En hopen dat iedereen maar met iedereen kan spelen.
1: Je moet er wel een beetje van genieten, hoor. Je vertelt het zo van, wat moeten we weer spelen? Nog een keer bij Juventus, is toch heerlijk? Juventus NEC, man. Kom op.
4: Nee, maar het is toch super. Het is ook geweldig. Maar ik probeer alleen maar een beetje te duiden dat het allemaal wel een beetje moet groeien nog. En ik begrijp die supporters spelen ook altijd een beetje te mopperen te doen. Maar het moet wel groeien.
1: Kan de speaker het wel aan, al die wedstrijden?
4: Ja, de speaker kan het met gemak aan.
0: Is dat ook nog steeds zo in de Champions League dat je... dat was geen steek onder water. Is het zo bij Europees voetbal dat dan de speaker ook nog weer mee mag naar de uitwedstrijden?
4: Dat zou toch mooi zijn, hè?
0: Ja, niet? Nee,
4: dat
0: dus,
4: zou toch mooi zijn.
0: Dit is een nee?
4: Nee, nee.
0: Ik had je wel bij Juventus zien zitten. Ik wens jou
4: maar
0: toch...
4: Juventus vind ik niet zo, maar ik wil wel gewoon naar Armenië. Omdat je daar gewoon nooit meer komt. Dus daar wil ik wel weer mee naartoe.
0: Ja, we kunnen het altijd even doorgeven.
1: Boek een ticket.
0: Ja. Of koop gewoon een ticket, dat kan natuurlijk ook.
4: Kan natuurlijk ook.
0: Gerry, dankjewel voor je tijd. Ik wil je heel veel succes toch wensen met NEC. En dat gaat echt goed komen, hoor. Gaat zeker goed komen.
4: Ja, nou en dan. Veel plezier.

0: GPR Sportradio, while you see a chance, make it. Hoe toepasselijk kan de muziek soms zijn, joh. Daar Steve Winwood op GPR Sportradio. Er wordt op dit moment stevig getennist en de belangrijke potten zijn aan de gang tijdens de US Open. We hebben eerder al een keer van de week gesproken met Robin Staf. Hij is van Radio Scorrito. Robin, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, leuk.
0: Ja, we hebben eerder op de avond, heeft Tom ons al een beetje bijgepraat over dat wat gebeurde bij de US Open. Dat was Sabalenka, dat was meteen al een spannende pot in de kwartfinale.
1: Ja, dat was echt een waanzinnige wedstrijd. Super, super hoogstaand, samen goed voor 88 winners in 3 sets, dat is aardig wat. Ja, het was de Wimbledon winnares tegen de tweevoudig kampioen hier, want de laatste 2 jaar won Sabalenka de US Open. Dus ja, mensen verwachten ook wel een beetje kwaliteit. En die kregen ze. Super spannende wedstrijd die uiteindelijk naar de kant van Sabalenka gaat in dik 2 uur.
2: Is zij, heeft toch een iets wat rommelige periode achter de rug, Robin Sabalenka. Is zij nu toch wel weer de grote favoriet uiteindelijk? Of wat zie je in die andere kwart? Wat zie je doorkomen nog?
1: Ja, daar heb je wel een beetje gelijk. Het heeft een beetje toch een matig jaar. Wimbledon 4e ronde eruit. Roland Garros kwartfinale eruit. Dus het gaat wat minder goed. Ze is wat minder aan het winnen. Raakt waarschijnlijk ook haar nummer 1 plek op de wereldranglijst kwijt. Als Rybakina morgen wint. Het is een superspannend toernooi bij de vrouwen. Want Sabalenka zit er nog in. De nummer 2 geplaatst, nummer 3 geplaatst, nummer 4 geplaatst, nummer 5 geplaatst. En alle vrouwen winnen van elkaar dit hele seizoen al. Dus ja, het gaat rete spannend worden, denk ik.
2: Het gaat heel spannend worden. Dan gaan we ook even naar de mannen. Willen we toch nog even terugkomen. Dat heeft allemaal vannacht plaatsgevonden, bood ik van de Zandschulp. Dat hij fantastisch kon tennissen, dat wisten wij eigenlijk al een tijdje. Maar hij lijkt mentaal ook zoveel sterker geworden.
1: Ja, klopt. Ik heb zitten kijken. Niet de hele wedstrijd. Op een gegeven moment dacht ik, nu ga ik naar bed hoor. Maar inderdaad, mentaal sterker geworden, dat is denk ik wel echt wel te danken aan Raymond Sluiter, zijn trainer. Raymond Sluiter heeft ook Kiki Bertens getraind. En Kiki Bertens is helemaal mentaal niet zo heel sterk. En die kreeg hij ook echt op het rechte pad. En Botik heeft ook best wel vaak momenten inderdaad dat hij mentaal niet sterk is. Maar ja, daar was gisteren helemaal niks van te merken. Matchpoint tegen, breekachterstand, weer een breekachterstand. Ja, het was een krankzinnige wedstrijd. Maar volgens Botik wel een van zijn mindere partijen dit toernooi.
2: Ja. Nou, hij moet tegen Zverev toch ook nog even naar de andere kant. Alcaraz half jaar uit de roulatie, zeg maar. Ik heb zondag zitten kijken tegen Tommy Paul. Dat is toch ook wel een ongelooflijk niveau wat hij alweer heeft, hè?
1: Ja, het was ongelooflijk. Dat je denkt, Tommy Paul is gewoon een ongelooflijk goede tennisser. Ja. En als hij dan tegen Alcaraz staat, dan lijkt het gewoon alsof de tegenstander niet zo goed kan tennissen. Ja. En helemaal na die polsverzuren van Alcaraz was het eigenlijk een beetje de vraag van hoe goed is hij? Hoe fit is hij vooral? En hij lijkt super fit en hij oogt super goed. Dus vannacht een wedstrijd tegen Benchfeld. En ja, dat wordt echt een gigantisch mooie wedstrijd. En ik denk eigenlijk dat de winnaar daarvan ook uiteindelijk het toernooi gaat winnen. En dan zet ik natuurlijk wel mijn geld op de Spanjaard.
2: Nou, we gaan een schitterende tweede week. We zitten er langzamerhand middenin met Nederlandse inbreng. Dus wij verheugen ons. En ga jou nog zeker een aantal keren horen over de tweede week van de US Open. Dankjewel.
1: Is goed, hartstikke leuk. Fijne avond.
0: Maar vanavond is er natuurlijk ook Champions League voetbal. Over een paar minuten beginnen de wedstrijden Dortmund-Villarreal, FC Porto-Manchester City, Lille tegen Real Betis en Real Madrid-Inter-Milaan. En blijf luisteren naar GPR Sportradio, dan mis je helemaal niks.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Uit deze krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten.

0: NEC Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met twee auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
17: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van Voordeel,
17: Aldi.
20: Oh. Goedemorgen allemaal!
21: Oh.
20: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Sanitair Winkel.

0: kroo.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: GPR Sportradio. Rob Spijker.
4: Champions League avond, we hebben nog 4 wedstrijden te goed. Dortmund, Villarreal, FC Porto, Manchester City, Lille tegen Real Betis en Real Madrid tegen Inter Milaan. En je hoort het live hier

0: Billy Ocean, Caribbean Queen. We hebben hier op de avond al AEK Athene LASK gehad. 1-0, Club Brugge tegen Aston Villa 2-3. Maar Tom, er zijn vanavond nog een paar hele lekkere wedstrijden.
1: Heerlijke wedstrijden zijn er. En ja, we werken langzaam naar een hoogtepunt toe. We beginnen al met twee hele fatsoenlijke wedstrijden, hoor. Dortmund, Villarreal, Lille tegen Real Betis. En Wouter Bos, inmiddels bijna vierkante ogen na een paar uurtjes. Maar jij volgt die beide wedstrijden. Ja. Beginnen we even met Dortmund, Villarreal. Met Joey Veerman, hè?
2: Met Joey Veerman, ja. Die staat daar gewoon in de basis in de Champions League. Ja, het is een spannende wedstrijd. Zo op het voorhand al. Het staat nu 10 minuten, gaat beide kanten een beetje op. Maar ja, tot een kans is nog niet echt gekomen. Maar met doelpunten komt wel goed, denk ik. Dortmund begon vorig jaar ook hartstikke goed in de Champions League. Ja. Vier van de eerste vijf wedstrijden scoorden ze wel 4 keer. Nou, laat dat hopelijk een voorbode zijn voor vanavond. Villarreal kreeg de laatste 6 van de 7 Champions League wedstrijden 2 goals tegen. Dus ja, het belooft veel doelpunten te zijn. Gaan we even naar de grens over naar Frankrijk. Daar speelt Lille tegen Real Betis met onder andere Troy Parrott, Anthony en Ueda. Die staan er op het veld. Ja. Trainer van Lille. Oh, sorry, je wou wat zeggen.
1: Ja, nee, Anthony staat daar natuurlijk ook gewoon bij Betis op het veld. Ja.
2: De man van 100 miljoen.
1: Ja, de man van 100 miljoen ooit, ja.
2: Ooit, inderdaad. De trainer van Lille, dat is Davide Ancelotti. Dat is de zoon van.
1: Ja.
2: Die is gewoon 37 jaar. Nou, met bijna de dubbele leeftijd staat Pellegrini aan het roer bij Betis. Het is de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten. Dus heel veel valt er nog niet over te zeggen. Het gaat ook een beetje, nou, net zoals Borussia Dortmund, Villarreal beide kanten op. Nu even een kans voor Lille. Die staan in de 16. Ze geven ervoor. En het is meteen een doelpunt. Is het buitenspel? Het is, nou, we hadden het er nog over. Het is gewoon, oh nee, het is Ajax die scoort. Het staat nu 1-0. Houd het nog even in de gaten of het buitenspel is. Daar wordt nog even naar gekeken, maar laten we eerst even naar de andere velden gaan.
1: Ja, want de andere velden, dat zijn ook wedstrijden die er mogen zijn. Porto ontvangt thuis Manchester City. En of dat dan allemaal nog niet genoeg is, hebben we natuurlijk ook nog Real Madrid tegen Inter. Gert, jij volgt dat allemaal voor ons. Laten we beginnen even Porto Manchester City. Zijn daar al bijzonderheden te melden?
3: Nou, eigenlijk helemaal niet. Dat is misschien ook wel bijzonder dat er na 12 minuten voetbal nog eigenlijk geen enkele kans is geweest in de wedstrijd tussen Porto en Manchester City. Daar in de basis geen Nederlanders, ook op de bank moet je dan even lang zoeken. Sterker nog, even kijken, niemand te vinden. Natuurlijk wel nog Wang bij Porto. Kennen we nog van Feyenoord natuurlijk. Dus er zijn er wel meer bekende namen. Maar het gaat daar met name om de basisopstelling, waar je de bekende naam van bijvoorbeeld Erling Haaland ziet. Die we even moesten zoeken.
1: Zoeken, hè? Ja, je moet even wennen.
3: Met dat lange haar gewend natuurlijk. Ja, ja. En dan ineens dat kaalgeschoren kapsel. Je moet even 3 keer kijken en dan zie je toch, oh ja, verdomd, dat is die spits van Manchester City die daar loopt. Gelukkig aan het rugnummer makkelijk te herkennen. Maar verder is daar in die wedstrijd weinig gebeurd. Maar
1: ja, dan de andere wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. Met heel veel verhalen kunnen we er omheen maken. We allemaal mensen van beide clubs en zo. Maar hoe gaat het op het veld?
3: Nou ja, nog altijd geen doelpunten. Wel kansen gezien. Het is Inter Milan dat beter begint aan de wedstrijd. Neem bijvoorbeeld een kansje voor Cucurella. Calhanoglu. Die had een behoorlijke mogelijkheid nog. Hetzelfde kan gezegd worden van Marcus Thuram. Beide testen ze de doelman. Thibaut Courtois hier opnieuw in het 16 meter gebied. Uithalen dan. Schot wordt geblokt door Dean Huizen daar in het 16 meter gebied. Maar Real Madrid krijgt de bal niet weg. Voorzet opnieuw vanaf rechts. Thuram wordt gezocht, maar niet gevonden. En is er ook een overtreding gemaakt door de spits van Inter. Dan gaat het hele feest niet door. Naar de grond gehaald. De man die we vandaag toch wel met extra belangstelling in de gaten houden. Denzel Dumfries. Hij krijgt de vrije trap mee na de overtreding van Thuram. Haalt hem daar inderdaad naar de grond. Terecht de vrije trap, toegekend door de scheidsrechter. Ja, Dumfries vorig jaar nog in het shirt van Inter. Nu dus tegen zijn oude club namens Real Madrid. En wat een geweldige ontwikkeling heeft die jongen doorgemaakt. Als je kijkt naar zijn carrière. Laat van de amateurs naar het profvoetbal gegaan. En dan via PSV naar Inter, naar Real Madrid. Het is een prachtige carrière. Eentje waar je een boek over zou kunnen schrijven. Nu balbezit voor Real Madrid. Gaat de bal naar Dean Huizen daar achterin op de middenlijn. Gaat hij naar de rechterkant, naar Denzel Dumfries. De man die we dus zojuist even hebben besproken en zeker nog veel gaan bespreken vanavond. Iemand om in de gaten te houden. Real Madrid-Inter, 2 kansen, 3 misschien zelfs voor Inter. Eigenlijk Real Madrid nog nauwelijks gezien. Doelpunten nog niet als de bal wordt ingeleverd. Dat is slordig gedaan aan de kant van de thuisploeg. Kan er misschien uitgehaald worden van Assant. En de redding is daar van Courtois. Weer een mogelijkheid voor Inter dat toch zeker de betere is in de openingsfase tegen Real Madrid. GPA.

0: Hebben we een doelpunt te pakken?
1: Ja, ze zijn echt rete effectief. Real Madrid nog geen kans gehad, maar de eerste gaat raak. Het is Kylian Mbappé met de openingstreffer tegen Inter Milan.

0: Rasmus en In The Shadows. Op dit moment is de US Open bezig. Daar is voor de wereld top en reguliere tennis heel veel aandacht. Maar ook het rolstoeltennis heeft er inmiddels een belangrijke plek verworven. In 2025 werd 20 jaar rolstoeltennis op de US Open gevierd. En dit jaar staat er opnieuw een bijzondere mijlpaal centraal. Het is namelijk 50 jaar geleden dat rolstoeltennis werd ontwikkeld. En in die tijd is de sport uitgegroeid tot een volwaardige topsport. Met grote internationale toernooien en de spelers die strijden om de grootste titels. Een van hen is Michael Schreffers. Hij heeft inmiddels 6 Grand Slam titels gewonnen. Pakte Paralympisch brons in Beijing en ook in Tokio. En stond in 2011 en 2012 op de eerste plaats van de wereldranglijst. En tegenwoordig zet hij zijn ervaring in als coach en trainer. Michael, goedenavond.
1: Goedenavond, leuk dat ik in de uitzending ben.
0: Ja, nou ja, we zijn blij dat we je in de uitzending mogen halen. Voor veel mensen is rolstoeltennis toch nog wel een beetje onbekend. Wat zijn nou zo'n beetje de belangrijkste verschillen in regels met het reguliere tennis?
1: Ja, klopt. We hebben eigenlijk maar één regel die verschilt van het reguliere. Valide tennis zeggen we altijd. En dat is dat de bal 2 keer mag stuiteren. Uiteraard de eerste stuit gewoon binnen het veld. En de tweede stuit die mag buiten het veld zijn. Ik moet daar wel aan toevoegen dat die tweede stuit die wordt zo min mogelijk gebruikt. Omdat je ook, je wil geen tijd aan je tegenstander geven om te kunnen herstellen natuurlijk.
0: Nee, eigenlijk is de tweede stuit een beetje hetzelfde wanneer je in het reguliere tennis een volley neemt. Daar kun je het een beetje mee verder.
1: Ja.
0: Om het spel kort en snel te houden. Ja. Je hebt binnen het rolstoeltennis verschillende categorieën. Misschien dat jij ons even kan duiden wat daar zo'n beetje de grootste verschillen in zijn.
1: Ja, we hebben uiteraard gewoon het herentennis, het damestennis. En dan hebben we één extra categorie. Dat is het quadtennis. Dat houdt in dat je een meervoudige beperking aan je lichaam hebt. Eén, heel simpel, je kan niet lopen. Twee, je kan iets aan je armen hebben dat je ze niet volledig kan strekken. Of aan je benen of aan je nek. Je hebt minder spierkracht. Dus dat is de extra categorie die wij hebben in het rolstoeltennis. En daarnaast hebben we natuurlijk gewoon het jeugdcircuit.
0: Ja, en in Nederland is het best populair en doen er ook altijd veel Nederlanders aan de toernooien mee. We hebben best veel succes, al zeggen we het zelf. Maar als we naar de Nederlandse deelnemers kijken, wie moeten we dan voor Nederland in de gaten gaan houden tijdens de US Open?
1: Ja, kijk, bij de dames natuurlijk Diede de Groot. Deze week eigenlijk ook weer terug op de nummer 1 positie. Dus mooie mijlpaal voor haar persoonlijk natuurlijk ook. Daarnaast hebben wij Aniek van Koot, nummer 4 van de wereld. Lizzie de Greef, nummer 5 van de wereld. Dus ik denk dat we daar heel mooi vertegenwoordigd zijn. We hebben Jens Bos, die zich ook gekwalificeerd heeft als nummer 12 van de wereld. Ja, dus ik denk dat we met 4 deelnemers ruim vertegenwoordigd zijn bij de dames. En bij de heren hebben we nummer 8 van de wereld Tom Ekbrink. Nummer 11 van de wereld hebben we Ruben Spaargaren. En nummer 12 Maarten ter Hofte. Dus ook daar zijn we heel ruim vertegenwoordigd. En dat geeft alleen maar aan hoe sterk dat wij op het gebied van het rolstoeltennis zijn.
0: Ja, je hebt zelf 6 Grand Slam titels gewonnen. Kun je me duiden wat nou een beetje het grote verschil is tussen even een gewoon toernooitje winnen en zo'n Grand Slam titel?
1: Ja, dat is het hoogste podium. Iedereen die streeft daarna. En een Grand Slam titel, er zijn er 4 per jaar, zoals de meesten weten. En het zijn de grootste toernooien, het meeste podium. En daar wil je gewoon jezelf laten zien. En die titels, die zijn gewoon belangrijk op je eigen palmarès.
0: Ja, we gaan het deze week in ieder geval met meer dan normale belangstelling in de gaten houden. Want ook het rolstoeltennis begint bij de US Open. Dankjewel, Michael Schreffers.
1: Ja. Dankjewel.
0: En we hebben natuurlijk Champions League voetbal. Wat is er inmiddels allemaal gebeurd op de velden, Tom?
2: Ja, we gaan een rondje langs de velden maken. Wouter Bos, jij volgt voor ons Lille tegen Real Betis. Maakte 1-0. Ja. 20 miljoen vonden mensen best weinig geld voor die Ueda. Neem me even mee.
3: Ja, het was gewoon eigenlijk de eerste goede kans van Lille. En die was ook meteen een doelpunt. Het was, dan moet ik even zeggen, inderdaad Ueda die tot de score kwam. Het was goed gekapt van Mbappé. En dan hoor ik je denken, heet zichzelf gekloond? Nee, het is een broertje Ethan Mbappé. Die kon de bal voorzetten. En Ueda die kon hem eigenlijk makkelijk inschuiven door de stand daar in Frankrijk. Nu 1-0 is. Lille tegen Betis.
2: Ja, en dan hebben we in Duitsland Dortmund. Toch ook een grote klassieke naam die er eigenlijk altijd wel weer bij is.
3: Zeker.
2: Tegen Villarreal. Misschien iets minder klassiek, maar toch ook een ploeg die door de jaren heen toch vaak hoog in Europees voetbal is. Hoe gaat het daar?
3: Ja, daar is het nog 0-0. Ik zou niet zeggen dat het een saaie wedstrijd is, want het gaat wel gewoon op en neer. De grootste kans zetten nu toe, verrassend genoeg voor Villarreal.
2: Ja, en Dortmund heeft het lastig.
3: Dortmund heeft het heel lastig. En dat in eigen huis.
2: Oké. Gaan we naar de twee andere velden. Gert Barnhorn, die volgt dat voor ons. Porto Manchester City, daar horen we weinig over. Zien we er ook weinig van? Is het niet...
4: Ondertussen twee kansen gezien, toch wel. Eentje voor Semenyo, eentje voor Haaland. Een kopbal was het van de laatstgenoemde, de spits van Manchester City. Werd uiteindelijk gered door de doelman die onder de lat staat bij Porto. Semenyo, ook zijn inzet, werd gekeerd door de goalie. Het is heel veel balbezit voor Manchester City. Porto komt er eigenlijk nauwelijks aan te pas. Bal wordt nu het 16 meter gebied ingebracht. Wordt er ook gelijk een overtreding gemaakt in aanvallend opzicht door Erling Haaland. Dus met die korte koep. Het is nog altijd even wennen, ook als je het weet, om zijn gezicht dan toch even bij het juiste kapsel te vinden. Maar goed, daar nog altijd geen doelpunten, geen al te spectaculaire wedstrijd.
2: En dan, die zit ik natuurlijk stiekem ook mee te kijken, Inter tegen Real. Als je gewoon kijkt...
4: Fout! Doelpunt 2-0 Real Madrid. Ongelooflijk, wat staan ze te schutteren daar bij Inter. Het gebeurt al bij de openingstreffer met Kylian Mbappé die hem afmaakt. En dan is het nu de tweede goal voor Real Madrid. Wat een kans heeft Inter Milan gehad in deze wedstrijd. Maar toch zijn het de mannen van Real Madrid... Met 2 doelpunten. Ongelooflijk zeg. Wat een
2: onvoorstelbare blunder op dit niveau.
4: Niet normaal, niet normaal. Van doelman Martinez die gaat hier echt gruwelijk de mist in. En dan staat het zomaar ineens 2-0 in het Santiago Bernabeu. Het eerste goal was dus, zoals gezegd, van Kylian Mbappé. Ja, zijn doelpunt, dat was er ook al eentje die ontstond uit een fout. Maar hier wordt de bal naar Valverde, naar de doelman gepaast. En Valverde, die zit daar heel kort op. Snoept de bal van de keeper af, zet zijn voet er tegenaan, ziet hem tegen de touwen knallen. Het is 2-0 voor Real Madrid door 2 ongekend grote blunders aan de kant van Inter. Dat voetballend gezien eigenlijk gewoon de betere ploeg is met 7 kansen.
2: Ik was aan een zin bezig en ik zeg eerlijk hoe ik het wilde maken. Ik wilde zeggen, als je zit te kijken kan je je nauwelijks voorstellen dat Real Madrid voorstaat. Als je gewoon met je blik op het scherm, want je ziet alleen maar blauw wat aanvalt en kansen creëert.
4: Ja, maar ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Keeper, ben je mee bezig? Het was trouwens bij de openingstreffer de fout van Bisek op het middenveld al. Is een verdediger, stond iets verder naar voren. Uiteindelijk was het Diaz met de assist op Mbappé, de man van de openingsgoal. Ja, en deze tweede treffer, gewoon echt een kolossale fout van de doelman Martinez. Oeh, die zal niet lekker slapen. En dat geldt op dit moment voor heel Inter, want ze staan met 2-0 achter op bezoek bij Real Madrid na 24 minuten.
5: GPR.

0: GPR Sportradio met Swing House Sister. Am I the same girl? Het is de Champions League avond en we houden je op de hoogte van alles wat er gebeurt bij Dortmund tegen Villarreal. Daar is het op dit moment nog 0-0. FC Porto, Manchester City, daar is het ook 0-0. Lille tegen Real Betis, 1-0. En die verrassende tussenstand Real Madrid tegen Inter, daar staat het op dit moment 2-0.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
6: Kippie.
7: Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er een file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar botsten twee auto's op elkaar bij Heerde. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over.
7: GPR Sportradio. Rob Spijker.
9: Champions League avond en de richter scoort, Wouter, bij Lille en Real Betis.
10: Het gaat helemaal los, de stand is 2-1.
9: En we houden je op de hoogte van alle wedstrijden die vanavond worden gespeeld in de Champions League. We zijn er tot 11 uur vanavond.

0: VPR Sportradio en de eerste Champions League avond van deze week van de drie. Hè? Want we hebben er drie, krijgen we er al meteen. We worden getrakteerd. Eerder op de avond hadden we al de wedstrijden AEK Athene-LASK. Dat werd 1-0 voor AEK Athene. En Club Brugge thuis tegen Aston Villa kwamen net tekort. Dat werd 2-3. En op dit moment rolt de bal ook. En ook heerlijke wedstrijden, hè, Tom?
1: Jazeker, we hebben vier wedstrijden maar liefst te volgen. Wouter Bos, we beginnen maar eens even met Lille Real Betis. Want we hadden 1-0 en je mompelde net in de opening 2-1. Help me.
2: Het gaat onwijs snel. Het stond inderdaad 1-0. Nou, één nummer kwam er tussen, een reclameblokje. En zo staat het 2-1. De eerste goal, de 1-1, die kwam van Mark Bartra, centerback. Die kopte de bal in vanuit de corner. Nou, in een soort déjà vu moment, een paar minuten later, was het Alexandro Ribeiro. Die kopte hem in na een corner. De stand in Frankrijk is nu 2-1. In Duitsland, bij Borussia Dortmund tegen Villarreal, staat het nog steeds 0-0.
1: Kunnen we bijna schriftelijk afdoen, hè? Dortmund, Villarreal tot nu toe.
2: Ja, ik hoop dat het nader spannender wordt.
1: Ja,
2: maar we gaan het meemaken. Zoveel.
1: We gaan het meemaken. Staat 0-0. Porto, Manchester City, om dan even te schakelen naar jou, Gert. Als we het ook over schriftelijke afhandelingen hebben. Hoe gaat het daar?
3: Dat valt op zich nog wel mee. Ja? Want Manchester City heeft echt wel behoorlijke kansen gekregen ondertussen. Met onder andere Semenyo, Haaland, Foden. Dus dan kan ik er nog wel een paar opnoemen. In totaal 7 doelpogingen al. En als je kijkt naar de heatmap. Dat is het vlak waarin je ziet waar de teams het meest staan op het veld. Is dat echt ver op de helft van Porto. Maar doelpunten maken, dat is er nog niet gelukt in die wedstrijd. 0-0 daar.
1: Dan hebben we die andere wedstrijd met die twee enorme fouten achterin bij Inter. En toch denk ik dat als je nou Inter supporter bent, dat je niet eens ontevreden bent over wat je ziet, hè?
3: Nee, het spel is echt goed. En Inter speelt lekker, tikt heen en weer. Het ziet er allemaal heel erg goed uit. Ja, en dan gaat het achterin fout in de opbouw. Bijvoorbeeld bij Bissek. Dat was bij de openingstreffer van Mbappé. Bal afgesnoept door Diaz. Die vindt Mbappé. Schiet vervolgens die bal tegen de touw voor de 1-0. Daarna was het de fout van de doelman Martinez. Ja, dan is er helemaal geen herstellen aan. Uiteindelijk de tweede goal van Valverde. Maar ondertussen hebben we Inter al met 9 doelpogingen gezien. Voor de goal van Courtois. Eigenlijk veel beter. Veel beter dan Real Madrid. Maar het is ongelooflijk met die fouten achterin hoe je jezelf kan saboteren als ploeg zijnde. Nu balbezit voor Inter, gaan ze opnieuw de aanval opzoeken. Dat doen ze op de helft van Real Madrid. Ruimte aan de rechterkant daar met onder andere Núñez. Daar gaat de bal naartoe, over de zijlijn gewerkt door Vinicius Junior. Dit keer met een baardje. Die heeft hij wat langer, maar vond het toch altijd wat fijner kijken als hij gewoon lekker een gladgeschoren koppie had. Dus het maakt me wat volwassener, dat dan weer wel natuurlijk.
1: Je moet goed winnen, hè? Haaland
3: zijn haar eraf.
1: Is hierbij met een baardje.
3: Ja, haar erbij inderdaad. Ja, dat is toch even...
1: We spelen met de voeten overigens, hè, voor de verzekering.
3: Oh, echt? Dat had ik nog niet gezien. 42 minuten is het ondertussen. Met balbezit dus voor Inter Milan, ver op de helft van Real Madrid. Ja, dat is een repeterend verhaal. Dat gebeurt wel vaker. Alleen nu nog een keer een doelpunt maken. Want kansen zijn er geweest. 9 in totaal. Ja, en nu nog een keer achter Thibaut Courtois vuren die bal. Dat is een missie die tot volgens nog onmogelijk is gebleken. Bastoni aan de bal. Nu gaat hij naar de aanvoerder van Inter met Martinez. Martinez, 1-2'tje daar aan de linkerkant van het veld. Wordt hij ook voorgegeven? Nee. Gaat het daar allemaal net niet goed. Wil het allemaal net niet passen en is het Bellingham die overneemt. Zitten we bijna bij de rust. 3 minuten er vandaan. Real Madrid Inter 2-0.
0: Ja, er komt ook nog wat blessuretijd bij, maar we gaan het voor je in de gaten houden. Het slot van de eerste helft hoor je natuurlijk ook hier.

0: let you know. You wanna make.
1: GPS Sportradio in Excess en Need You Tonight op de eerste Champions League avond van het nieuwe voetbalseizoen. De laatste minuten worden op dit moment gespeeld in de eerste helft bij de vier wedstrijden waar we bij aanwezig zijn.
2: Ja, we zitten bijna eigenlijk overal in de extra tijd. Laten we ze maar één voor één dan even afpellen. Beginnen we weer zoals steeds met Lille tegen Real Betis. Wouter Bos, is rust, hè, denk ik.
3: Daar is het inmiddels rust. Daar is de stand 2-1. Doelpunt van onder andere Ueda. En in Duitsland bij Borussia Dortmund tegen Villarreal. Nou, daar zijn nog 40 seconden te spelen. Maar dat daar nog een goal valt, lijkt me stug.
2: Ja.
3: Daar kunnen we wel 0-0 op schrijven.
2: 0-0 als ruststand. En als het anders is, hoort u dat uiteraard van ons. Dan die hele spannende wedstrijd tussen Porto en Manchester City.
3: Kraker.
2: De kraker, hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0. Dat zal je niet verrassen. Wel het overwicht van Manchester City. Zojuist één doelpoging gezien van Porto. Gomez, maar vond trof geen doel. En dus nog altijd doelpunt. In die wedstrijd. Als hier Real Madrid een kans krijgt op de derde goal. Zo vlak voor rust. Ongelooflijk. Twee keer is het de inzet. De eerste keer gaat hij er niet in. De tweede keer is het aan de buitenkant van de paal. Of gaat hij naast? Wordt als verdedigd. In ieder geval een hele grote kans op slag van rust. Op een derde goal. Waar Inter de bal heeft. Veel beter is met voetballen. Veel beter met kansen creëren. Maar toch 2-0 achter staat bij rust.
2: Wijzen dat het geen 3-0 is.
3: Ongelooflijk.
2: Ongelooflijke wedstrijd. Nee, ik geloof het bijna niet.
1: En er is natuurlijk, je gelooft het bijna niet, maar meer sport dan alleen maar voetbal. Vandaag is er ook weer een mooie rit geweest in de Vuelta. En dat mondde uit in een eindsprint. En dan is eigenlijk de winnaar wel bekend. Sander Kleikers, goedenavond.
4: Goedenavond, Tom Rob.
1: Ja, hallo. Zeg, we moeten het even hebben over de rit in de Vuelta vandaag. Want we gaan natuurlijk, hè, voor het eindklassement gaan we natuurlijk naar die belangrijke dagen overmorgen.
4: Ja.
1: En zeker in het weekend, hè, daar komen er een paar hele spectaculaire. Maar we hebben eerst nog een paar vlakke etappes en hier en daar een waaier. En dan kom je al snel uit bij één man die natuurlijk de sprint wint. En dat is...
4: Matthew Brennan, voor de vierde keer alweer in deze Vuelta. Hij is pas 21 jaar, hè, de Brit, de homegrown Brit van Team Visma Leasebike. Want die begon een paar jaar geleden bij de belofte van de ploeg. En daar dus echt een beetje leerde omgaan met de cultuur binnen de ploeg. De trainingsmethodes, de voeding die daarop aangepast werd. En ook leren van de hele grote mannen, zoals bijvoorbeeld Wout van Aert. En die was bijvoorbeeld vandaag ook weer koud waard voor Matthew Brennan. Want het was weliswaar een rit in de sterren stond al geschreven voor de sprinters. Maar ze moesten toch nog een hele sterke kopgroep proberen terug te pakken. En mede onder aanvoering van zo'n geweldige captain als Wout van Aert. Zelf groene truidrager. Zelf ook al twee ritten gewonnen. Werd die kopgroep teruggehaald. En van Aert zorgde vervolgens voor een fantastische lead-out in de laatste meters voor de finish vandaag. En zo werd eigenlijk een geweldige rode loper uitgerold voor Matthew Brennan. En zijn vierde etappe zege alweer voor de ploeg in deze Vuelta. In totaal 6 zegens al voor Visma Leasebike. Een ongekend succes.
2: Ja, want Sander, ik begreep de 6 etappe-overwinningen in 1 grote ronde is al immens. En ze hebben nog een kansje. Ja. Ik las bij Kruiswijk, die zei, nou, ik moet er nu toch mee ophouden. Maar als we dan met 7 of 8 etappen zegens naar huis gaan, dan heb ik toch nog een mooie laatste ronde.
4: Ik denk de 7e, die zit er echt nog wel aan te komen. Als je naar het parcours van morgen kijkt bijvoorbeeld, is er weer eentje voor de sprinters. En eigenlijk als je ziet dat Brennan, als dat peloton bij elkaar wordt gehouden, staat er eigenlijk geen maat op. Is hij gewoon in dit peloton de allersnelste. En zeker met Van Aert een bloedvorm, met een geweldige lead-out, zou hij morgen dus weer eens kunnen winnen. Pakt hij zijn 5e, zou het de 7e voor de ploeg zijn. Donderdag is dan de tijdrit. Nou, dat is even andere koek. Dan gaat het echt om de klassementsman. Al zal Wout van Aert trouwens ook in die tijdrit hoge ogen kunnen gaan gooien, gezien zijn vormpeil. Vrijdag overgangsetappe. Normaal gesproken eentje voor de vluchters. Zaterdag echt een rit voor de klimmers. Hè? Mas versus bijvoorbeeld Gal of Roglic. En zondag ook eentje voor de klassementsmannen. Dus 1, heel misschien nog wel 2 ritten erbij. Maar het is nu al een ongekend succes voor die ploeg.
2: En nog even, die klassementsmannen die houden op dit soort dagen gewoon hun kruid droog. Hè? Die moeten ongeschonden gewoon aan die finish komen en dan zijn ze blij, hè?
4: Ja, helemaal dat. Inderdaad, proberen zo weinig mogelijk energie te verspelen. In de wetenschap dat donderdag die moeilijke tijdrit eraan zit te komen voor Enric Mas. 32 kilometer, vlakke tijdrit. Alles behalve zijn discipline. Roglic is de voormalig Olympisch kampioen tijdrijden. Die kan dit heel goed aan. Die heeft ook natuurlijk nog een hoop tijd goed te maken op Enric Mas. Iets meer dan 2 minuten. En daarna, als ze al dicht bij elkaar gaan staan, dan krijg je weer een heel mooi open duel in het slotweekend komende zaterdag in Sierra Nevada met aankomstwerk op 5000 hoogtemeters. En dan zondag nog een spectaculaire slotetappe op weg naar Granada.
2: We kunnen bijna niet wachten. Morgen dus nog een vlakke kans. Daarna gaat het spel helemaal los in de Vuelta. Sander Kijkers, dankjewel.
4: Yes.
1: Zometeen na 10, dan gaan we de tweede helft beleven van de Champions League avond bij Dortmund, Villarreal, FC Porto, Manchester City, Lille, Real Betis en Real Madrid, Inter Milan.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten. Ze had een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra
8: nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Recycle.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlijk.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
17: We zien weer beweging in de spelerstunnels bij Dortmund, Villarreal, FC Porto, Manchester City, Lille, Real Betis en Real Madrid tegen Inter. We zijn er zo meteen bij, de tweede helft in de Champions League.

0: GPR Sportradio, je hoorde George Ezra. Hij wordt inmiddels weer gevoetbald op de velden tijdens de Champions League. We hebben nog vier mooie wedstrijden voor jullie.
1: Ja, we gaan eens even beginnen bij Porto Manchester City. Want waar het lang niet naar uitzag, is nu toch gebeurd.
2: 2 minuten naar rust al. Erling Haaland zet Manchester City op voorsprong. Het is een kopbal die niet snoeihard tegen de touw gaat. Hobbelt een beetje richting de linkerpaal. En via de binnenkant van die paal gaat hij binnen. Manchester City aan de leiding tegen Porto.
1: En de andere wedstrijd die jij volgt, gaat Real Madrid tegen Inter. Die zijn ook weer begonnen.
2: Zeker.
1: Het spelbeeld gaat gewoon verder waar we gebleven zijn.
2: 30% balbezit. Real Madrid in eigen huis in de Champions League. Dat is toch ongelooflijk. Eigenlijk beschamend. Maar het staat wel met 2-0 voor. Komt dan door fouten achterin bij Inter Milan. Hebben we natuurlijk in de eerste helft al besproken. Bisek en Martinez, zij gingen de fout in. Mbappé en Valverde profiteerden namens de ploeg van José Mourinho. Dat gewoon nul intentie heeft om te voetballen vandaag. En dat is heel erg jammer. Aan de andere kant.
1: We hebben wel aardige spelers op het veld staan, toch?
2: Ongelooflijk, hè? Als je kijkt naar de namen. Dumfries, laten we daar even beginnen. De Nederlander, die we overigens nog niet heel erg veel hebben gezien. Zeker niet in aanvallend opzicht. Maar een Valverde, een Bellingham, een Alexander-Arnold, een Vinicius, een Mbappé, een Brahim Diaz. Het zijn natuurlijk wel echt grote, grote kanonnen die ze daar hebben staan. Over kanonnen gesproken. Mbappé, bal, rand 16, wordt het dan gelijk al 3-0. Dat is een grote kans en een goede redding van Martinez. Hij wil hem om de keeper heen krullen. Mbappé met zijn rechter, ja, dat lukt hem niet. En dus blijft het nog altijd 2-0 bij Real Madrid tegen Inter.
1: Het was mooi dat je even doorsprak, want bij Lille, Real Betis, gebeurde intussen het een en ander. 2-1 was de ruststand daar voor de thuisclub, met onder andere dus die goal van Ueda. Maar ook daar is weer gescoord, Wouter.
3: Daar staat er inmiddels 2-2. Het is Mark Bartra met zijn tweede goal zelfs van de avond. Een verdediger. En ik zei het eerder al, echt een déjà vu moment. Nou, wederom weer, dat was nu tegen wel een voorzet vanuit een vrije trap. Die werd doorgegeven en Bartra wist hem goed te positioneren. En die viel zo de goal in, waardoor het nu 2-2 staat. Ja, ik vind het daar een hele leuke, spannende wedstrijd. Misschien wel een van de leukste van de avond. Maar goed, het is gewoon, dat krijg je met zo'n wedstrijd tussenstand natuurlijk. Betis nu ook nog steeds aan het aanvallen. Beetje links voorin. Wow, dat lijkt niet heel veel te gebeuren momenteel. Op het andere veld hebben we natuurlijk Dortmund tegen Villarreal.
1: Ja, dat is de enige wedstrijd waar nog niet gescoord is eigenlijk. Hè?
3: En ik had het nog zo mooi beloofd.
1: Ja.
3: Nou, dat is mijn schuld.
1: De statistieken die wezen op allerlei mogelijkheden, maar het zit er nog niet in, hè?
3: Maar gelukkig hebben we nog ruim 40 minuten te spelen. Er staat nog steeds 0-0. Joey Veerman staat er nog steeds in. Daar is gewisseld ook in de rust. Daar was eerder in de wedstrijd ook al gewisseld. Toen ging na een harde botsing Karakas eraf met het brancard. Daar kwam Naneri erin. En bij Villarreal is er gewisseld door. Bij Villarreal is er gewisseld. Daar is Freeman erin gegaan voor Cardona. En daar staat het nog steeds 0-0.

0: Nou, wat dat betreft worden we op onze wenken bediend. Er is er weer gescoord, Wouter.
1: Het staat inmiddels gewoon 2-3 bij Real Betis. De bal wordt vanaf de middencirkel mooi doorgepaast. Dan wordt gedribbeld door, jawel, we kennen hem nog, Troy Parrott. Die loopt de 16 in en die weet hem met zijn linkervoet de rechteronderhoek in te schuiven. Dus het zal nu 2-3.

0: En er is inmiddels nog meer gescoord. En wel in Duitsland, heb ik begrepen.
1: Hey, eindelijk. We hadden het al op het oog. Maar het is eindelijk gelukt. Een eigen doelpunt van Villarreal. Dus dat betekent dat de stand nu 1-0 is voor Dortmund. Daar hebben we het voor gezet. En de verdediger van Villarreal die tikt hem heel ongelukkig in. Kan gebeuren. Maar ja, dan sta je wel met 1-0 achter.
0: Telt ook.

0: Ja, en we kijken...
1: Ja, we kijken even naar de goalcheck, of niet?
0: Ja.
1: Zie wat gebeuren daar op het veld bij Lille tegen Betis.
0: Nou, er wordt even gekeken naar een potentiële rode kaart. Ik weet niet of het maken heeft met het doelpunt... Oh, dat mag gewoon niet natuurlijk. Wat is dit nou weer? Hij krijgt een vriendelijk tikje op de schouder. En die speler denkt, nou weet je wat, ga gewoon lekker weg en geeft hem een klap in zijn gezicht. In mijn optiek is dit een rode kaart, maar dat zeg ik wel vaker. En dan wordt er gewoon geel gegeven. Dus we wachten nog even af, maar we houden je op de hoogte. Oh, de scheidsrechter loopt inmiddels
2: even
0: van het veld.
2: Ja, want het, eerst even constateren hoe goed de Eredivisie is. Ueda scoort voor Lille, Parrot, de oud-AZ'er, scoort voor Real Batiste. Het staat daar 2-3. Wat gaat de scheidsrechter doen?
0: Die geeft geel aan één speler en dan loopt hij de andere kant op en dan geeft hij rood. Dus er gaat inderdaad iemand van het veld af en dat is een speler van Lille. Volgens mij is het Mbappé die eraf moet. Hij gaf eerder nog de assist en nu moet hij het veld af. Lille gaat door met 10 man.
2: Ja, en staat met 2-3 achter. Die andere wedstrijd dus, Dortmund eindelijk aan de leiding. En ja, misschien wel typerend voor die wedstrijd hoe die goal viel.
0: Het is ongelooflijk. Ik vind het bijna een beetje zielig voor die jongen. Zit je de hele wedstrijd zo goed te spelen en dan tik je met eigen doel in. Ja, het kan gebeuren natuurlijk, maar het is wel typerend voor de wedstrijd inderdaad. Ja,
2: gaan we naar die andere velden, want Manchester City heeft uiteindelijk wel zijn verdiende voorsprong gekregen. Hè? Waren wel een stuk sterker dan Porto. Hè?
3: Ja, via Erling Haaland een kopgoal. Ja, voor Haaland is het natuurlijk zonder dat lange haar wat makkelijker om te koppen, dat hoofd te bewegen. En dat doet hij dan ook. Via de binnenkant van de paal was het openingstreffer tegen Porto, dat er verder eigenlijk niets tegenover heeft kunnen zetten. Zeker niet in het tweede bedrijf. Eigenlijk 0 schoten op doel tegenover 8 voor Manchester City. Dus dat geeft dat overwicht in die wedstrijd ook wel aan. 0-1 de tussenstand daar.
2: Dan kijken we naar die andere wedstrijd. Real Madrid, wat het zo eigenlijk moeilijk had, hoe raar het klinkt. En met 2-0 voorsprong speelt. Hebben ze iets meer controle over de wedstrijd inmiddels?
3: Nou, ze hebben iets meer balbezit de laatste paar minuten. Toch waren het de grootste kansen tot nu toe in de tweede helft voor Inter. Met onder andere Thuram, die erg gevaarlijk werd. Hetzelfde kan gezegd worden van de aanvoerder Martinez. Maar nu een keer een aanval van Real Madrid. Geen fout die wordt afgestraft, maar gewoon echt van achteruit opgebouwd over de rechterkant. Dat gebeurt dan met Brahim Diaz. Staat er op de punt van het 16 meter gebied. 1-2 met Mbappé. Brahim Diaz ruimte bij Bellingham. Bellingham 20 meter buiten de goal. Bellingham met de bewegingen gaat naar de linkerkant. Vinicius Junior staat dan op de rand van het 16 meter gebied. Legt hem dan opnieuw klaar voor een van zijn medespelers. Dat is verder naar achter. Nu weer Bellingham. Cucurella in het 16 meter gebied. Weer naar de linkerkant. Vinicius Junior wordt er rondgetikt door Real Madrid. Maar een echte kans wordt er tot volgens nog niet gecreëerd. Nu misschien met een voorzet of een schot. Moet dan vanaf de rechterkant gaan gebeuren uit de tweede lijn. Schot geblokt. Dat is jammer, maar zo waar een keer een aanvallende of een aanval van Real Madrid waar voetbal in zat. En dat hebben we eigenlijk in deze wedstrijd in de Champions League nog niet gezien in Bernabeu vandaag. Want het was Inter met veelal de bal. Ruim 70% was het in de eerste helft. Als we in de herhaling nog even een kans krijgen te zien van Martinez in de rebound, was hij er ook nog wel gevaarlijk. Courtois zit dan opnieuw in de weg bij Jones. Datmaal waren de grootste kansen in de tweede helft droog eigenlijk nog voor Inter. Maar hebben we eindelijk een aanval gezien van Real Madrid die ergens op leek.
1: We hebben de hele week Champions League voetbal hier bij GPS Sportradio.

0: GPR Sportradio in Amerika. Dat geeft mij een mooi bruggetje naar de US Open. En morgen mag daar Botik van de Zandschulp in de kwartfinale aantreden tegen Zverev. Er wordt vandaag ook al gespeeld en daar zijn de mannen ook alweer de baan op gegaan. Hoe gaat het daar, Tom?
1: Ja, en over Amerika gesproken. Het is een Amerikaans onder onsje. Heel Amerika kijkt uit naar de partij tussen Ben Shelton en Alcaraz, die eigenlijk in onze nachtelijke uren gespeeld gaat worden. Want Ben Shelton is een beetje toch wel hot. Nummer 8 van de wereldranglijst. En die wordt een goede kans toegedicht. Maar de tegenstander in die halve finale gaat komen uit het andere Amerikaans onder onsje. Tussen Francis Tiafoe, nummer 11 geplaatst, tegen Alex Michelsen, een jonge Amerikaan van 22. En Michelsen die staat er heel goed voor, want de eerste set ging met 7-5 naar Michelsen. De tweede ging naar 6-3 naar Michelsen. En inmiddels staat hij ook in de derde set een break voor. Sowieso een Amerikaan in de halve finale. En het lijkt erop dat dat Alex Michelsen wordt.
0: We volgen ook de wedstrijden in de Champions League. En we zijn heel erg benieuwd, Wouter, hoe Veerman het doet bij Dortmund.
2: Nou, met zijn ploeg staat hij alsnog 1-0 voor. De laatste kwartier is het wel ontzettend, nou, saai wil ik het ook weer niet noemen. Maar er zijn 4 schoten geweest, waarvan 0 op doel. Wordt vooral een beetje veel heen en weer getikt. Ja, dat doelpunt is dan weer wel gevallen. Maar ja, die dan natuurlijk niet als schot op doel. Eigen doelpunt. Daar is ook een paar keer gewisseld. Net zoals bij Lille Betis. De 60e minuut is aangebroken. Deal dus met 10 man verder naar de rode kaart van Ethan Mbappé. Zijn broer die heeft een betere avond, denk ik. De bal ligt bij Lille nu eventjes achterin. Terwijl Dortmund in een andere wedstrijd juist vooraan staat. Die rent vooruit. Links over de flank wordt de bal gegeven op... Oh, ze rijdt nu 16 meter gebied in. Hij probeert te kappen, maar de bal wordt afgepakt. De bal wordt wederom afgepakt. Nu zit Borussia Dortmund weer met de bal bezit. Randje 16. Komt hier een schot uit? Ja, dat is nog even de vraag. We houden het even in de gaten. Maar ik denk niet dat er nog wat uit gaat komen.
0: Ja, als ik Lille Betis zie en je ziet dan de tussenstand en een rode kaart, dan denk je dat is spektakel. Is dat het ook?
2: Ik vind het een hele vermakelijke wedstrijd. Ik moet ook zeggen, ik heb hier 2 schermen voor me. Eentje met Dortmund, eentje met Lille. Ik kijk toch meer naar Lille. Het is wel echt 10%, 90%.
0: We willen natuurlijk ook weten hoe de Nederlanders het vanavond doen. En dan kijken we ook even naar Real Madrid. Daar speelt Dumfries mee. Die is vandaag in de basis is die gestart. Gert, we zijn benieuwd hoe die het doet.
3: Nou, tot een paar minuten terug eigenlijk nauwelijks gezien. Een beetje onopvallend, een beetje grijs. Maar zojuist toch een kans. Het was sowieso een reusachtige kans voor Real Madrid met Alexander-Arnold. Het voorbereidende werk vanaf de rechterkant. Alexander-Arnold stuit dan vervolgens op Martinez, de doelman. En de rebound, die was daar dan voor Denzel Dumfries. Hij kopte hem alleen over. Verwachtte hem misschien ook niet helemaal kwam. Wat te laat raakte hem te veel aan de bovenkant van zijn hoofd. En dus ging die inzet over. Daar was hij dan eigenlijk voor het eerst met een noemenswaardige actie. Verder in de wedstrijd zien we dat er grote kansen komen voor Inter. Juist Thuram nu ook weer een inzet waar redding gebracht moet worden door Courtois. Staat er nog altijd 2-0 in Bernabeu. Hebben we 63 minuten op de klok staan. Hoekschop blijft daar liggen. Gaat hij dan ook erin? Nee, weer Courtois die in de weg ligt. Ja, dat is wel een beetje het verhaal van de wedstrijd. Dat als Inter dan voor de goal komt, dat het of naast gaat niet wil lukken, of dat Courtois zich ermee bemoeit.
0: Ja, het is ook volgens mij een wedstrijd. Het maakt niet uit hoe lang het duurt. Inter scoort gewoon niet vanavond.
3: Nee, daar heeft het inderdaad heel veel van weg. Want als we kijken naar de statistieken, zien we dat het aantal doelpogingen echt veruit in het voordeel van de ploeg uit Italië is. 15 schoten zijn dat maar liefst die ze op Courtois hebben afgevuurd. Maar ja, doelpunten, daar gaat het om. Dat is er nog niet gelukt.
0: Nee, en de Champions League avond in Portugal is ook begonnen bij FC Porto tegen Manchester City. Nou verwacht je van Porto meestal wel een beetje verdedigend voetbal. Klopt dat ook op deze avond weer?
3: Ja, zeker, ze moeten wel. Ze wordt naar achter gedrukt door Manchester City. Ook daar 64 minuten onderweg. Porto, Man City 0-1 door een doelpunt van Erling Haaland. Ja, en de man van de wedstrijd tot nu toe, dat is Costa. En dat is de doelman van Porto. Dus dat zegt misschien eigenlijk wel alles wat je moet weten over die wedstrijd. Het overwicht is er voor de ploeg van niet meer Pep Guardiola natuurlijk. Maar Enzo Maresca tegen Farioli. Die kennen we ook nog uit Nederland natuurlijk. Ook bij Ajax gezeten. Maar zijn ploeg staat achter.
0: Champions League avond en er is nog een minuutje of 25 te spelen. En we houden het voor je in de gaten. En je hoort er alles over hier bij GPR Sportradio.

0: En er is weer gescoord.
1: Het is echt de avonden van de corners en de kopballen daaruit. Want bij Borussia Dortmund Villarreal staat er nu 1-1. Villarreal scoort rechtstreeks. Nou, niet rechtstreeks. Die geeft een corner. Die geeft op Mourinho. Niet te verwarren met de trainer van Real Madrid. En die tikt hem erin. Daar is de stand nu dus 1-1.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
16: 50.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
19: Ja,
16: met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
22: Zometeen het slot van Dortmund, Villarreal, FC Porto, Manchester City, Lille, Real Betis en ook Real Madrid Inter Champions League avond. En wij zijn erbij en daardoor hoef jij helemaal niks te missen.

0: VPR Sportradio, de luister je daar. We zijn aanwezig bij alle wedstrijden in de Champions League die vanavond worden gespeeld. En er is gescoord in Spanje.
1: Eindelijk een doelpunt voor Inter. Ze hadden er slechts 20 schoten voor nodig. Maar het is Carlos Augusto met de aansluiting in Spanje. De voorzet van Martinez is snoeihard, strak laag voor. En dan is het de man met rug nummer 30, Augusto dus, die de 2-1 maakt.

0: GPR Sportradio met Paul McCartney, Hope of Deliverance. Vanavond 4 wedstrijden in de Champions League, tenminste na 9 uur. We hebben eerder al de 2 wedstrijden gehad. AEK, Athene, LASK en ook Club Brugge, Aston Villa. Maar de 4 wedstrijden die zijn overgebleven, daar is het spannend. Want daar is de beslissing op geen 1 veld nog gevallen.
1: Nee, we gaan toch maar eerst eens even kijken naar die wedstrijd die het meest in het oog springt tussen Real Madrid en Inter. 2-0. En toen langzamerhand kreeg Madrid ook wel wat kansen. Maar de wedstrijd is weer enigszins gekeerd.
2: Ja, zeker. De spanning is teruggekeerd met deze aansluitingstreffer van Inter. Werd gescoord dus door Carlos Augusto op aangeven van de aanvoerder Martinez. Martinez heeft ondertussen ook in deze wedstrijd al, weet ik het hoeveel kansen gekregen. Minimaal 7. Thuram, ondertussen gewisseld, had er ook al een stuk of 3-4. Ja, en zo telden de mogelijkheden zich op namens de ploeg uit Italië. En is het nu eindelijk raak in de slotfase van de wedstrijd. Want er zijn nog maar 13 minuten te spelen. Bij die 2-1 tussenstanden had het in het voordeel van Real Madrid dat wat meer is gaan voetballen in de tweede helft. Heeft het overwicht als je kijkt naar het balbezit in de los van de eerste helft. In de eerste helft namelijk slechts 30%. Bijna dubbelen in de tweede helft. Dat is wel een beduidend verschil. Alleen waren de grootste kansen misschien ook nog wel aan de kant van Inter te zien. Aan de andere kant waren het ook Mbappé en Vinicius die ondertussen hat-tricks hadden kunnen hebben, bij wijze van spreken. Want zoveel kansen heeft Real Madrid ondertussen ook gehad. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Zeker nu de spanning weer terug is gekeerd in het Santiago Bernabeu. Waar we dus nog 11 minuten te gaan hebben bij die 2 in tussenstand. Bij Real Madrid tegen Inter.
1: Het is bijna niet te doen voor jou, maar we vragen ook nog of je op Porto Manchester City wil letten. Terwijl deze wedstrijd, daar is nog steeds 0-1.
2: Nou, gelukkig gebeurt er inderdaad niet zo heel veel. 0-1, dus er valt weinig in de gaten te houden. Nog altijd door de doel van Erling Haaland. Verder hebben we wat doelpogingen gezien van Manchester City met Ait Nouri onder andere. En toch was er ook een doelpoging van Pepe. Dat is natuurlijk iemand van Porto. En dat betekent dat ze wel voor de goal van Manchester City zijn gekomen. Maar ja, het cijfer, het live cijfer dat je dan ziet bij de spelersbeoordelingen in bepaalde apps online van Costa, de doelman van Porto, is ondertussen gestegen naar 9,5. Ja. Nou, dat zegt wel wat, denk ik.
1: Dat zegt heel wat. Kijken we naar die andere 2 wedstrijden waar de spanning er ook nog op zit. Want Lille moet het met 10 man doen. Staat achter tegen Real Betis. Maar komen ze er af en toe nog?
3: Nou, ik moet zeggen, ze doen helemaal niet onder voor Betis. Ze staan nu natuurlijk wel nog achter. Maar ik vind dat zij de 3-3 hangt meer in de lucht dan de 2-4. Ze hebben net zojuist Giroud ingebracht. Nou, jij zei net al, hoe oud was hij?
1: Nou ja, die is wel. Ik gun het hem allemaal, maar er valt een doelpunt op het andere veld.
3: Ik zat zo met jou in gesprek over Giroud dat we missen dat Guirassy scoort voor Borussia Dortmund. Ja. Daar staat de stand nu dus op 2-1. De ploeg van Joey Veerman die staat op voorsprong in Dortmund. De Gelbewand die kleurt rood van het vuurwerk. ze hebben er enorm veel zin in. De sfeer zit er goed in het Signal Iduna Park. Is dit de beslissing? Dat moet nog uitwijzen. We hebben nog 10 minuten te gaan daar. Joe Bellingham die ook het feest meeviert. Ja, we gaan hem nu even in de herhaling zien. Bart van rechts gegeven, zo via een steekbal de 16 ingegeven. En eigenlijk, ja, ik vind dit een Wout Weghorst goaltje. Zo noem ik hem graag.
1: Nou, ik weet niet of die jongen dat zo fijn vindt als je dat zo noemt. Maar het is gewoon wel een echte klassieke spitse goal. Ben ik helemaal met je eens. Geen buitenspel. We hoeven geen VAR erbij te halen.
3: Gelukkig.
1: En dus 10 minuten te gaan nog in de Champions League wedstrijden. Overal 1 doelpunt verschil op de velden. Allemaal te horen bij ons op de zender.

0: GPR Sportradio, Handsome Poets en Sky on Fire. We zijn aanwezig bij de laatste vier wedstrijden van vanavond in de Champions League. Ik ben langzaam trouwens wel nieuwsgierig geworden naar de leeftijd van Giroud.
1: Ja, ik ben niet zo'n internetliefhebber, maar hij deed al mee voor de eeuwwisseling voor mijn gevoel. Met alle respect, fantastische voetballer en ook een zeer effectieve voetballer. Belangrijke rol gespeeld in een WK voor Frankrijk. Toen een heleboel mensen dachten, wat doet hij daar eigenlijk? Maar hij speelde een fantastische rol. Dus geen kwaad woord over de man, maar hij is natuurlijk wel echt op leeftijd.
2: 39.
1: 39.
0: 30 ja. September moeten we hem een kaartje sturen. Dan wordt hij 40. Dan wordt hij 30 september 40.
1: Alle respect, want hij doet nog mee. Maar we gaan even kijken bij Dortmund tegen Villarreal. Ja. Want het staat daar 2-1, maar de beslissing lijkt nabij.
3: Guirassy die gaat klaarstaan voor een penalty. Het was Mourinho, de eerdere doelpuntmaker, die hem neerhaalde in een rare situatie. Hij heeft nu ook een gele kaart gekregen. Guirassy staat recht tegenover Gulaschi. Hij neemt nu de aanloop. Hij schiet hem en hij gaat links onder in de hoek. En de stand is daar nu 3-1. Ik denk dat dit de beslissing is voor Borussia Dortmund. 3-1 tegen Villarreal.
1: Dan Lille tegen Betis. Met die 10 mensen. Lille probeert het natuurlijk wel.
3: Ze proberen het van harte. Ze komen ook wel naar voren, maar tot een kans komt het niet echt. De bal ligt nu ook in hun eigen verdediging. Daar wordt ook gewoon voor gevlacht. Er gebeurt daar niet heel veel meer. Ik ben bang dat er niet heel veel meer gaat gebeuren. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd.
1: Dan gaan we naar Farioli tegen Manchester City. Porto, Manchester City.
4: Ondertussen toch al 12 minuten gespeeld zonder doelpogingen. Bij die wedstrijd die een 0-1 tussenstand kent in het voordeel van Manchester City. Gebeurt eigenlijk de laatste paar minuten niet zo gek veel meer. Veel momenten dat er spelers op de grond liggen. Dat het spel wat vertraagd wordt. Zo nu ook Rosario in de close-up genomen. Die lag zojuist ook even op het gras. Ja, dus gebeurt er eigenlijk verder niet zo heel veel. In Portugal heeft Porto weinig kansen gekregen tegen Manchester City. Dat als je kijkt naar de statistieken toch zeker een verdiende winnaar zou zijn. Maar of dat zo gaat worden, dat blijkt over 4 minuten.
1: Dan naar Real Madrid tegen Inter. Je zou denken, als Inter zo aandringt, dan moet er toch ook wel wat ruimte voor Real Madrid af en toe komen.
4: Ja, dat zou je zeggen. Maar in de tegenstoot gebeurt er toch wel heel erg weinig met aanvallers van formaat. Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Alexander-Arnold. Zijn toch allemaal spelers die vanaf het middenveld wel een aanval op kunnen zetten. Dat gebeurt gewoon te weinig. Het is wat tegenwistisch is het woord wat jij eerder vanavond gebruikt bij sommige spelers. En dat zie je inderdaad wel. Ze kunnen zoveel meer scoren.
1: Ze hebben bijna te veel groeier, bijna, heb je voor je gevoel. Die het allemaal zelf willen beslissen in die counters. Want er ligt ook wat ruimte af en toe.
4: Ja, ongelooflijk. En dat heeft ermee te maken dat Inter natuurlijk naar voren wil om die gelijkmaker nog te scoren. Dat is het voordeel van die nieuwe Champions League opzet natuurlijk. Dat je dat risico op zich nog wel zou kunnen nemen. Doelsaldo is op het einde wel belangrijk. Maar met nog 7 wedstrijden hierna te gaan. En zeker een wedstrijd waarin je voelt dat je zoveel kansen hebt gekregen. Ja, dan wil je in de slotfase natuurlijk naar voren. Met nog 3 minuten te gaan in het Santiago Bernabeu, waar de inworp dan komt voor Real Madrid, kunnen ze opschuiven. De helft van Inter op. Staan er ook ondertussen wat wissels klaar. Dat is aan beide kanten ondertussen wel gebeurd. Vaakst gewisseld. Aan de kant van Inter met Mkhitaryan, die als laatste speler het veld binnenkwam. Verder nog Diomande, Tchouaméni en Carreras bij Real Madrid. De thuisploeg ondertussen dus ook 3 keer gewisseld. Ploeg van José Mourinho teruggekeerd dus bij de ploeg bij wie die eerder al goede resultaten wist te behalen. En kijken of dat vandaag dus ook lukt tegen Inter. Qua voetbal, zeker in de eerste helft, zou dat niet terecht zijn. Maar het waren grote verdedigende fouten aan de kant van de Italianen die ze opbraken. Nu dus in de tweede helft vechten ze zich terug. Is de aansluitingstreffer gevonden. Tussenstand is nog altijd 2-1. Balbezit aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Real Madrid. Wordt de bal daar rondgespeeld met Zielinski. Een van de invallers aan de kant van Inter. Gaat de bal naar de linkerkant. Wordt er dus overgestoken. 3 man, 4 man in het 16 meter gebied. Of komt er dan een uithaal van afstand? Nee, ze proberen toch over de rechterkant. Gaat er dan een voorzet komen? Dat is wel nodig van Bissek bijvoorbeeld. Of moet het dan gebeuren via Stones? John Stones uit Manchester City. Die ook is ingevallen bij rust. Aanval van Inter loopt nog altijd over de linkerkant. Wanneer komt er nou die voorzet? Wanneer komt er nou die doelpoging? Want met nog 1,5 minuut te gaan in de reguliere speeltijd is er toch wel iets nodig van de Italianen. Het moet dus via Stones. Stones nog altijd ver op de helft van Real Madrid. Over de rechterkant moet het over de flank gaan gebeuren met Sucic aan de bal. Wil naar rechts, gaat dan toch weer terug naar links. Wanneer wordt er geschoten? Nou, nu aangeraakt en de redding van Courtois. Gevaarlijke kans in de rebound. Martinez die er net niet bij komt. Dit was dan toch wel een serieuze mogelijkheid op de gelijkmaker. Maar die 2-2 wil maar niet vallen. Grote mogelijkheden voor Inter. Maar ja, het is zo'n avond dat het maar niet wil lukken bij de Italianen. Met die verdedigende blunders achterin waar het fout is gegaan in de eerste helft. Doelpunten van Mbappé en Valverde. De aansluiting was er dan wel via Augusto in de tweede helft. Dat gebeurde in de 77ste minuut. Nu loopt de laatste minuut van de wedstrijd. Hoekschop wordt er bij de eerste paal uitgehaald. Ja, en dan is het gevaar dus even geweken voor Real Madrid. Kan de ploeg van José Mourinho even op adem komen. En staat er nog altijd 2-1 in het voordeel van de Spanjaarden.
0: Oké, we gaan straks nog even de laatste minuten meepakken. Komen ze dadelijk nog wel, komt nog een beetje blessuretijd bij. Dus je hoeft niks te missen van de wedstrijden die we vanavond na 9 uur volgen. Dortmund, Villarreal, Porto tegen Manchester City, Lille, Real Betis en Real Madrid, Inter. Champions League voetbal bij GPS Sportradio.

0: CBS Sportradio tijdens de Champions League avond met Chaka Khan en Rufus en Ain't Nobody. En in Spanje, daar gaan ze in de dying seconds, hè?
1: Ja, inderdaad. Laatste balomwentelingen. 3 minuten van de 3 blessuretijd zitten erop. En dan komt daar dus blessuretijd nog extra bovenop. Maar er zit ook wat frustratie in, hoor, bij de ploeg bij Inter. Bisek pakt nu een gele kaart. Maakt daar een vrij domme overtreding. Dat doet hij in de rechterhoek van het veld. Dan komt er nog een vrije trap voor Real Madrid. Ja, het is natuurlijk gewoon een blok van Cucurella die daar vervolgens nog op reageert. Is het Bisek die de kaart krijgt?
2: Makkelijk gefloten, hè, dit?
1: Vind ik wel.
2: Heel makkelijk.
1: Vind ik wel.
2: Vond ik ook.
1: Daar in de rechterhoek van het veld. Dat is zonde, maar dat betekent wel dat deze wedstrijd afgelopen lijkt. Volgens mij zie ik hem mogelijk een doelpunt, Wouter.
3: Ja, klopt. Bij Borussia Dortmund Villarreal is de stand 3-2 geworden. Het is de 3e doelpunt van Guiressi vanavond. Alleen is deze in de verkeerde goal. Er werd voorgezet. Heel ongelukkig. Kreeg de bal tegen zijn hoofd aan. Keeper ging de verkeerde kant op en hij rolt zo het doel in.
2: Hoeveel minuten hebben ze nog? Villarreal om nog proberen gelijk te maken.
3: Maar als ze nog een punt willen pakken, hebben ze nog 2 minuten de tijd om vol voor te gaan. Ja. We kijken ondertussen ook even snel naar Lille tegen Betis. Daar stonden natuurlijk 2-3. Lille met 10 man. Die wedstrijd is nu zojuist afgefloten. Giroud heeft het niks meer voor ze kunnen betekenen, behalve een gele kaart pakken. Nou, ja. Dat moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Real Madrid, inmiddels ook afgelopen.
1: Afgelopen.
2: Definitief.
1: Geëindigd in 2-1 in het voordeel van de ploeg van José Mourinho. 2 doelpunten in de eerste helft door blunders bij Inter van Kylian Mbappé en Federico Valverde. Zij maakten het doelpunt. In de tweede helft kwam daar de aansluiting via Carlos Augusto. Maar uiteindelijk was het niet voldoende om ook nog een punt te pakken in Santiago Bernabéu. De eindstand bij Real Madrid, Inter 2-1.
2: Porto dan tegen Manchester City. Loopt dat nog?
1: Zeker. De verdubbeling van de voorsprong zojuist van Erling Haaland. Hier nog een doelpoging van City. Die gaat dan net over. Betekent wel dat er nog een hoekschop komt. Omdat er een verdediger van de Portugezen tussen zat. Maar het lijkt erop dat de ploeg van Farioli in de slotfase instort. Want de ene kans komt er na de andere. Even kijken of ze deze hoekschop nog kunnen overleven. Nou, dat maakt eigenlijk voor de wedstrijd ook niet zo heel veel uit. Belangrijker, een spannendere wedstrijd is ergens anders, denk ik.
2: Ja, want tussen Dortmund, die zo met 3-1 eigenlijk ook binnen leek, hè, tegen Villarreal, ja, is nu billen knijpen, hè?
3: Ja, want er komt een voorzet. Die komt er meteen naar de 16 in en die wordt geschoten. En gaat hij erin? Nee, die gaat net naast. Hier komt Borussia Dortmund wel heel goed weg. Renato Feiga, je ziet de trainer ook, die denkt, jeetje, wat zijn we hier nou aan het doen? Die had er gewoon in moeten gaan, dan was het 3-3 geweest. We hebben nog zo'n 15 seconden op de teller. Er wordt nu een corner genomen. Gulaski gaat mee naar voren, dan weet je al wat voor wedstrijd het is. Dan wil je koste wat kost die punt halen. Momenteel wachten we even tot de corner wordt genomen. De spanning zit er ook goed in, ja, bij de Dortmund supporters. En meer dan terecht, de corner is zojuist genomen. Ik denk persoonlijk, als je dan toch er nog een punt moet halen, neem dan een betere corner. Want dit sloeg helemaal nergens op.
2: Nee, een lage corner. En hij gaat het langzamerhand wel besluiten. Maar dat doet hij nog niet. Iedereen wil dat hij nu fluit voor het einde. Maar dat gaat hij nog niet doen, hè?
3: Nee, er werd wel gefloten. Maar dat was eerder voor een opstootje, denk ik. Want dat wordt eventjes heen en weer. Ik weet niet hoe. Nou, nee. Ja. Oh, ja,
2: Hij houdt ermee op.
3: Nee, de wedstrijd is afgelopen.
2: Dat is goed zo.
3: Kovac gaat naar zijn collega toe. Die feliciteert hem, nou, natuurlijk niet, want hij heeft zelf gewonnen met 3-2. Eindstand in Dortmund.
2: Eerste avondje Champions League. AEK Athene tegen LASK werd 1-0. Club Brugge Aston Villa 2-3. Porto Manchester City loopt misschien nog, maar is 0-2. Is ook afgelopen inmiddels. Lille tegen Real Betis 2-3. De kraker Real Madrid tegen Inter. Als je het gezien hebt, geloof je het bijna niet. Maar 2-1 gewonnen door Real Madrid. En in de Eredivisie hadden we nog een potje om 7:15. NEC Excelsior. En dat eindigde in 2-2.
0: En morgenavond hebben we ook prachtige wedstrijden. Natuurlijk dan om 7:15. FC Barcelona Feyenoord. VfB Stuttgart tegen Viking, die doen ook voor het eerst mee. Liverpool tegen Atletico Madrid om 9:00. En ook om 9:00 Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain tegen Slovia, Bratislava. Sporting Portugal tegen Galatasaray. En die wedstrijden hoor je ook allemaal morgenavond hier. Mag ik jullie hartelijk danken. Wouter Bos, Gert Barnhorn en Tom van het Hek. Dit was de eerste avond Champions League. Hebben jullie genoten?
4: Zeker.
3: Wordt vervolgd.
0: Zeker vervolgd.
5: GPR Sportradio.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sport Radio. Ik ben Mario Kwaithaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yazd zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder acties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen

0: Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
19: Goedenavond, 11 uur geweest. Een volle avond met Champions League voetbal. Maar er komt nog veel meer aan. Gaan we later in dit uur nog met je doornemen. Verder kijken we ook naar Formule 1. Gaan we het ook hebben over de Ronde van Spanje. En hebben we de lekkerste muziek.

Wij zijn GBR Sportradio en wat een lekker avondje voetbal hebben we achter de rug, zegt jongen. Champions League voetbal, 6 wedstrijden waren er vanavond. En het leuke is, morgen komen er weer 6. En ook daar hoor je natuurlijk meer over op GBR Sportradio. Welke wedstrijden zijn dat dan? Nou, om 7:15 moet Barcelona het opnemen tegen Feyenoord, dat afgereisd is naar Spanje. Ook om 7:15 VfB Stuttgart tegen Viking. Morgenavond om 9:00 op Anfield Liverpool tegen Atletico Madrid. Ook een stevige kraker. Verder speelt om 9:00 Napoli tegen Arsenal. Paris Saint-Germain moet om 9:00 in actie komen tegen Slovan Bratislava. En tot slot ook om 9:00 Sporting Portugal. En die spelen tegen Galatasaray. Dus dat zijn de wedstrijden voor morgenavond in de Champions League. Verder gaan we het zo direct ook hebben over Formule 1. Want voor Isaac Hadjar is

Het is GPR Sportradio op je dinsdagavond. En goed nieuws, want als je morgenochtend wakker wordt, hebben we een cadeautje voor je, namelijk een F1 aan tafel special. Die staat morgenochtend om 6 uur online, de podcast. Die staat geheel in het teken van het automerk Spijker. Leuk, want gasten zijn Frans Verschuur, Jeroen Blekemolen, die natuurlijk ooit won met een spijker op Le Mans. En de CEO van Spijker, Victor Muller, schuift ook aan. De Spijker special die vind je dan morgenochtend vanaf 6 uur online op gprsportradio.nl. Maar hij staat ook in de Kijk-app, dus dan heb je er ook nog beeld bij. Ook wel even leuk om mee te pakken. Minder leuk is het nieuws wat we hebben over Isaac Hadjar, de Formule 1-coureur, natuurlijk teamgenoot bij Max Verstappen, want die gaat nog een Grand Prix missen. Grote prijs van Spanje komt eraan aankomend weekend in Madrid, maar de Fransman die zit dus met een polsblessure, heeft dus onder andere al de wedstrijd in Zandvoort voorbij moeten laten gaan. Afgelopen weekend in Monza kon hij ook niet plaatsnemen, dus de man uit Nieuw-Zeeland, Liam Lawson, zal opnieuw zijn plaats innemen en als vervanger dus terugkeren bij de Red Bull-auto. Wanneer Hadjar weer volledig hersteld is dus nog niet helemaal bekend. Het goede nieuws voor Yuki Tsunoda is dus dat hij ook nog een wedstrijd mag rijden bij de Racing Bulls. Ja, en die grote prijs van Madrid, die komt er natuurlijk aan, dat nieuwe circuit, aankomend weekend met natuurlijk het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy bij de kwalificatie en de race live te volgen hier op GPR.

Het is GPR Sportradio en we zitten natuurlijk nog midden in het tennis in New York. De US Open is daar nog steeds bezig. Het toernooi nadert de beslissende slotfase, maar voorlopig zijn we toegekomen aan de kwartfinales. En we weten dat Botik van der Zandschulp na een ongelofelijke comeback die kwartfinales van de US Open heeft bereikt. Het was wel een slijtageslag, want 5 uur en 13 minuten is hij bezig geweest om zich vervolgens langs de Fransman Arthur Gea te knokken. Dat deed hij in de nacht van maandag op dinsdag. Hij overleefde de derde set. Het wedstrijdpunt van de partij trok hij uiteindelijk na 5 sets naar zich toe. En we weten inmiddels ook wie zijn tegenstander wordt, want Alexander Zverev, de Duitser, die heeft namelijk zijn partij gewonnen tegen Luciano Darderi. En die is dus ook doorgestoten tot de kwartfinales. Dat wordt dus de tegenstander in de kwartfinale van Botik van der Zandschulp. Goed nieuws, de Nederlander is dus nog in de strijd. Goed nieuws ook voor de podcastfans, want morgen is het woensdag en je weet het, op woensdag ook dan komt er een nieuwe podcast voor je uit. Dan hebben we namelijk een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Die wordt morgen opgenomen bij de KNAF in Houten. Rick Winkelman die zit daar aan tafel. En vanaf 4:30 weet je hoe dat gaat klinken. Onder andere de voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie schuift aan, Ger Rovers. Die mocht tijdens de laatste Dutch Grand Prix de winnaarsmedaille aan Lando Norris uitreiken na zijn winst op Zandvoort. Dus dat was een mooi moment. Die podcast kun je dus vanaf morgen beluisteren. Staat in je favoriete podcast-app. Hij staat natuurlijk ook bij ons morgen vanaf 4:30 op gprsportradio.nl. Of je bekijkt hem als videocast in de Kijk-app. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
17: GPR Sportradio met zo direct onder andere meer over de Eredivisie voetbal. Er worden inhaalwedstrijden gespeeld. Welke, dat vertel ik je zo direct. En we kijken vooruit op de 17e etappe van de Ronde van Spanje. De details, die hoor je zo.

En ja, natuurlijk hebben we het ook over wielrennen. Slecht nieuws voor Dylan Groenewegen, want die is afgelopen maandag tijdens een trainingsrit aangereden door een motor. De 33-jarige sprinter kwam in Uithoorn in botsing met die motor. En uit onderzoek is nu gebleken dat hij een spierschudding heeft bij zijn ribben. Op social media deelt hij trouwens wel wat foto's van de schade aan zijn fiets en helm. En het is nog niet helemaal duidelijk wat de blessure voor gevolgen heeft voor het programma wat hij gaat doen voor de komende weken. Wat betreft wielrennen gaan we ook naar de 17e etappe van de Ronde van Spanje. Die wordt morgen verreden. De route die is 185 kilometer lang. Ze beginnen in Dos Hermanas en eindigen in de finishplaats in Sevilla. Zitten niet echt serieuze heuvels in, maar het is wel oppassen geblazen voor eventuele zijwind, want dat zou het koersverloop onvoorspelbaar kunnen maken. Dus belooft toch nog wel een spannende etappe te worden, hoor. Kwart over 1 gaan ze van start en waarschijnlijk zal het dan op een massasprint aankomen en de finish in Sevilla zal zo rond 16:45 zijn. Dit is GPR Sport Radio.

0: Het is GPR Sportradio richting middernacht. En het goede nieuws is, als je morgenochtend wakker wordt, hebben we dus een paar leuke podcasts voor je. Want morgenochtend om 6 uur staat er een speciale F1 aan tafel special online over het automerk Spijker. Met onder andere te gast Frans Verschuur, Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker, Victor Muller. Vanaf 6 uur kun je die dus vinden op gprsportradio.nl en natuurlijk ook in de Kijk-app. En je vindt hem natuurlijk ook in je favoriete podcast-app. En morgenmiddag om 16:30, dan hebben we natuurlijk ook weer de nieuwe aflevering van Autosport aan tafel, gepresenteerd door Rick Winkelman. En daarbij dan te gast Ger Rovers. Hij is van de Nederlandse Autosportfederatie en mocht onder andere de winnaarsmedaille aan Lando Norris uitreiken tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Dus ook leuk om die even te luisteren. Hey, en vergeet niet, morgenavond voetbal. Niet alleen in de Champions League, ook wordt er gevoetbald in de Eredivisie, want er is een inhaalduel. Het is namelijk de wedstrijd van FC Twente. Die moeten het opnemen tegen Telstar. Wedstrijd wordt morgenavond gespeeld om 6:45. En morgenochtend natuurlijk hartstikke veel sport. Uiteraard Ronald van der Geer met de ochtendshow. Je hoort hem hier.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Wat een geld.
13: 50.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht, met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
15: Mama!
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Gekkenhuis bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Mama!
17: Nou, je zit naast papa.
16: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Sim.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
0: GPR

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
0: GPR Sport.